0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Dit weekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80, met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
9: Vivaldi XL in Zevenaar.
10: Tweede Pinksterdag geopend.
0: Goedemorgen Gelderland.

recensie zie ik, zit net even op de kalender te kijken, en ik zie dat het vandaag fiets naar je werkdag is. Dat is het perfecte excuus om zometeen die auto te laten staan en de fiets van uit de schuur te pakken. En dat doen we massaal steeds meer. Hè? Voor wie dicht genoeg bij huis werkt, is het ook gewoon heerlijk. Je hoeft geen uur in die file of in de trein te staan. Je springt 's ochtends gewoon op de fiets. Ik heb dat iedere ochtend en dat is zo fijn. Het levert ook verrassend veel op. Hè? Want minder reistijd betekent meer tijd voor jezelf. Minder stress ook. De hybride werken zeggen ook echt verschil te merken. Daar hebben we dan eens over besparing op benzine. Parkeerkosten. De dagelijkse coffee to go. Dus het is vandaag niet alleen goed voor het klimaat. Maar het is ook goed voor je portemonnee. Voor je hoofd en voor je conditie. Dus hopelijk heb je je banden opgepompt. En vandaag fietsend naar je werk.

0: ook vanochtend om mijn jas te laten hangen thuis. Het is iets wat zacht fris buiten. Maar vooral met het zachte weer later vandaag dacht ik... Nou, alleen maar overtollige ballast op de fiets, toch? Het voelt ook lekker alsof je buiten al kon ruiken... dat we echt een paar zomerse dagen tegemoet gaan. Vandaag een mix van zon en wolken. Later op de dag wind, de zon terrein en het blijft overal droog. 21 graden, prima weer vandaag en een zwakke tot matige westenwind. Morgen en in de rest van het Pinksterweekend gaat het helemaal los. 4 dagen lang 80's op Radio Gelderland tijdens de 80's Vierdaagse. En qua weer volop zon en flink warmer. Morgen 25 graden, zaterdag zelfs richting de 28. Er staat weinig wind en die komt uit het oosten, dus het wordt echt zomers weer. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. De Gelderlander en het AD schrijven over zorgcriminelen die hun werkterrein verleggen. Want nu gemeenten scherper zijn op fraude in de thuiszorg... richten zij zich op de zwaardere zorg, zoals verpleeghuizen. De schade loopt in de miljarden. Dicht bij huis bleek het mis bij een zorgvilla in De Steeg... waar ouderen beschimmeld eten kregen... en de directie de pinpassen van de bewoners beheerde. Ai, ai, ai. In Nijmegen is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé aan de Ruiterstraat. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal en ze zagen vlammen. De politie en de brandweer kwamen met meerdere eenheden. Deze buurman belde 112.
1: Ik was nog wakker. Ik zat gewoon even nog een beetje het laatste ding op televisie te kijken. En toen hoorde ik in één keer een hele harde knal. En ik vloog naar het raam toe. Ik zie dat mijn overburen bij het restaurant inderdaad een vuurzee eroverheen liep. Ik zie ook iemand weggaan het hoekje bij de Solstraat in. En toen heb ik gelijk 112 gemeld. En toen kwam de brandweer ook en de politie er ook aan. Dus dat is eigenlijk wat ik heb gezien. De donkere kleding, silhouet, dat meer heb ik niet gezien. Ik heb in de rug gezien, ik zag iemand hard wegrennen in donkere kleding. En zou ik niet herkennen. Daar kon ik verder niks van zien. Dus dat, nee.
0: En waarom het eetcafé doelwit was, dat weet hij ook niet. In de rechtszaak rond de dodelijke schietpartij in Pannerden deze week... is tegen 2 verdachten 24 jaar geëist. Op Valentijnsdag vorig jaar werd de 22-jarige Moesa doodgeschoten. In de rechtszaal was het emotioneel. Zowel de familie van Moesa als familieleden van de verdachte... huilden na het horen van de eis. De rechtbank doet op 18 juni uitspraak. Een kind is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Rijksweg in Duiven... en is overgebracht naar het Radboud UMC. De automobilist is meegenomen naar het bureau omdat hij mogelijk onder invloed was van alcohol. Minister Hermans draait terug op haar eerdere uitleg over de oude donorregels... en stelt nu dat de grens van 25 kinderen per donor wel een gezaghebbende norm was. En daarmee lijken de klinieken die de grens overschreden toch aansprakelijk te zijn. NRC schrijft over Ter Apel. Daar dreigt asielzoekers vannacht weer buiten te moeten slapen... waarop buurgemeente Stadskanaal is bijgesprongen. De burgemeester noemt dat een humanitaire plicht... maar benadrukt, dit is noodhulp, het is geen oplossing. De Telegraaf opent pagina groot met Bolle Jos... de meest gezochte drugscrimineel. Een maandenlang voorbereide arrestatieactie voor de kust van Afrika... mislukte op het laatste moment... omdat Bolle Jos zich niet verplaatste... naar de plek waar de aanhouding gepland was... Justitie zegt dat zijn arrestatie de hoogste prioriteit blijft... en dat ze precies weten waar die zit. En een Brabant stel wint uit 2000 inzendingen... een jaar lang een eigen onbewoond eilandje in het noorden van Zweden. Geen wc, geen douche. De dichtstbijzijnde stad op 35 kilometer... en de oversteek alleen mogelijk per kajak. Maar het plan van hun? Eerst heel hard hierom lachen... en dan een strijdplan bedenken... en misschien gewoon een hengeltje meenemen. En dan gewoon ergens in de zomer, een paar weken, op je eigen eilandje in Zweden. Oh, wat lijkt me dat heerlijk. Vuurtje maken, marshmallows, of knakkenbrood natuurlijk, daar dan, hè. En chutbullen. Ja, nee, geen marshmallows, chutbullen.

0: Dit waren de Four Tops en Baby I Need Your Loving in de vorm The Mavericks en Dance the Night Away. En we hebben de nacht weggedanst en de ochtend is hier op deze donderdagochtend, de 21ste. We zijn wakker en we zijn klaar voor een klein spelletje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En het spelletje heet Een goed begin is het halve werk. Ik zal het even heel kort uitleggen, want het is ook heel kort uit te leggen. Ik heb een plaat, die wil ik draaien. Dat kan alleen als het intro wordt geraden. Het intro klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: Ja, het is net niks. Het is gewoon de drummer die op gang komt. Maar daar moet je het mee doen. En hopelijk lukt je dat en kun je mij dat doorgeven. Dus de titel en de artiest heb ik nodig van dit nummer. Ik zal het nog één keer laten horen.
1: Een goed begin.
0: Ik zou het wel knap vinden. Heb je het herkend? Dan dus de titel en de artiest doorgeven. frank@gld.nl of een appje naar de studio. En nou, denk er even over na. 10 minuutjes? Kwartiertje? Oké. 20 minuten krijg je.

Toby, die als ze nadenken over de toekomst denken... wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent... die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst... maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
5: Het is 6:30, of ietsjes ervoor eigenlijk. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Gameren is het 11,8 en in Latem is het 13,7. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog, 21 graden, aangenaam. De westenwind zwak tot matig. Morgen en ook het weekend verloopt zonovergoten met temperaturen die stijgen naar 25 tot 28 graden. Een explosie heeft afgelopen nacht een eetcafé aan de Ruiterstraat in Nijmegen zwaar beschadigd. Een buurtbewoner zag na de harde knal iemand wegrennen en sprak van een zee van vlammen bij het café. Diverse mensen moesten het appartement boven het café verlaten, maar konden later terugkeren. En de vrouwen van de Graafschap spelen morgenavond uit tegen Jong Ajax voor het algehele kampioenschap van de Eerste Divisie. Bij winst promoveren de Doetinchemse vrouwen voor het eerst naar het hoogste niveau. En dat is een historisch moment voor de Doetinchemse club. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Ik zal even kijken naar het verkeer. De AWB meldt op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Hintam en Zaltbommel 8 minuten vertraging. En tussen Geldermalsen en Everdingen richting Utrecht is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Dat is de hele week al. De rechte rijstrook is dicht en dat zorgt daar nu voor 7 kilometer en 6 minuten.
2: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
2: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
6: Helmink Wonen. Voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffen van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
10: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: People Gotta Move van Gino Vannelli. Vandaag dus officieel fiets naar je werkdag. Al zijn er luisteraars die zeggen dat is bij ons iedere dag zo. Bij mij trouwens ook. Ik fiets ook iedere dag naar mijn werk. Dianne appte net dat ze vanochtend zelfs een ree heeft gezien onderweg. Ja, dan begint je werkdag toch wel bijzonder, vind ik hoor. En Willy deed het 25 jaar lang. Iedere dag 25 kilometer op de fiets. Heerlijk. Na een drukke dag kom je dan thuis met een leeg hoofd. Kijk, dat is ook nog eens gratis therapie. Dus sta je vandaag in de file of ga je fris en fruitig op de fiets? Met een half uurtje trappen heb je al een flink deel van je beweging binnen. Je hebt geen files, je hebt minder kosten, je hebt meer energie en op sommige plekken zelfs koffie langs de route. Dus dit is je teken om vanochtend op te staan, die banden op te pompen en er een mooie fietsdag van te maken. En het idee achter deze dag is ook dat ze dus uitrekenen hoeveel geld je ermee bespaart. In mijn geval heb ik vandaag 2 euro bespaard door te fietsen in plaats van het auto te rijden. En daarvan zeggen ze van, zou je dat anders vandaag eenmalig willen doneren aan een goed doel? En in dit geval gaan ze dan dus fietsen doneren aan mensen in Afrika, Kenia onder andere. Dus mijn 2 euro gaat daar naartoe vandaag. Fiets naar je werkdag. Gisteren was het internationale bijendag. En een dag na die bijendag klinken er vooral zorgen bij Gelderse imkers. Want zij zien de bijensterfte oplopen tot wel 30%. We hebben gesproken met een imker, Joost Klevers, en die ziet het gebeuren om zich heen bij zijn bijen. En hij wil dan ook eigenlijk iedereen van ons oproepen om te helpen de bij te redden.
1: De bijen wordt veel bedreigd door ziektes. En de Varroa-meid is natuurlijk bekend en tegenwoordig ook de Aziatische hoornaar.
2: Ondanks de zorgen blijft het werk van een imker bijzonder. Tijdens het controleren van zijn bijenkasten laat Klevers zien hoe georganiseerd een bijenvolk werkt.
3: De koningin kan wel 2000 eitjes per dag leggen in het hoogte. Kijk, hier loopt ze. Ik heb er een mooie roze punt gegeven, zie je dat? Van ei tot bij is ongeveer 21 dagen. Dus je ziet hier dat er eigenlijk alle bijen al uitgelopen zijn.
2: Hoewel de consumenten voorlopig waarschijnlijk niet zonder honing komen te zitten, merkt de sector de gevolgen wel degelijk. Minder sterke bijenvolken betekenen vaak ook een lagere honingopbrengst. Volgens imkers kunnen mensen zelf ook bijdragen aan een betere leefomgeving voor bijen.
1: Ja, veel bloemen planten. Zorg dat er veel eten is voor de insecten. En honing kopen, in ieder geval de lokale imkerijen supporten. Dat is denk ik het belangrijkste.
0: En het lekkerste ook. De Varroa-meid en de Aziatische hoornaar dus, die zou ik ook niet als vijand willen hebben. Nou heb ik niet heel veel planten in mijn tuin, want ik heb geen tuin, ik heb een balkon. Maar we hebben wel een soort balkon, volgens mij staat die in de Michelin-gids voor bijen, als een soort rustplaats. En er komen heel vaak bijen bij ons op het balkon even uitrusten. Dus wat wij wel eens doen is dat ze zo'n schoteltje met water of een beetje met wat suikerwater neerzetten. Dat we even kunnen bijtanken.

0: zeggen. Of een pot honing op mijn balkon zetten, zegt Walter. Ja, dat kan ook nog, hè, voor die bijen. Jamie Lydell en Another Day. Goedemorgen, Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik heb je 20 minuten de tijd gegeven om hierop te kouwen.
1: Een goed begin.
0: That's it. Daar moest je het mee doen. Intro van een drummer die zich een beetje aan het warm slaan is, zou je bijna zeggen. Die begint, die start net op en dan stop ik alweer. Is dat voldoende om de plaat te herkennen?

0: Nothing gonna stop us now. Starship uit 1987.
1: Goedemorgen, Frank. Volgens mij moet dat Starship zijn met Nothing's gonna stop me now. Hey, een vriendelijke groet vanuit de Melkstal in Voorst van Hendrik Loosterboer.
2: Goedemorgen allemaal. Een goed begin is het halve werk. Starship met Nothing's gonna stop us now. Goedemorgen.

0: Daniel Lohuis en de wind maar waaien. En daarvoor Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now als een goed begin van de dag.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Het was een beetje met het oog op vooral de terugweg. Dat ik dacht van ja, ik moet zo min mogelijk bij me hebben. Want het wordt gewoon lekker weer. Dus ik heb geen jas aangedaan vanochtend, Rico.
2: Nee, dat klopt. Dat is ook helemaal niet nodig.
0: En dat kon ook.
2: Ja, ja, we zijn niet onder de 10 graden gekomen vannacht. Dus nee. Laagste temperatuur was 10,9 graden op delen. En ja, op sommige plaatsen is het zelfs 12, 13 graden. Dus ook de temperatuur op dit moment. Ja, dus we hebben de echte kou en de wisselvalligheid achter ons gelaten. Want vanaf vandaag is het gewoon prachtig weer. Er zijn vandaag weliswaar nog wel een paar wolkenvelden zichtbaar. Maar het zijn ook flinke zonnige perioden. En het wordt vanmiddag zo'n 21, 22 graden. Dus een hele aangename temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus dat je je jas thuis hebt gelaten, dat kan ik heel goed begrijpen.
0: Ja, en dan gaan we dus een aangename dag krijgen. En daarna wordt het gewoon alleen maar warmer en warmer, hè?
2: Ja, we kunnen het gewoon zomer gaan noemen. Want het is gewoon prachtig weer de komende dagen. Ja. Morgen volop zonneschijn, overal droog. Er is namelijk geen wolkje aan de lucht. Het wordt zo'n 25 graden morgen. Na zaterdag dan hebben we een afwisseling van twee verschillende hoge drukgebieden. Want we hebben op dit moment een hoge drukgebied die dus het mooie weer van nu al aangeeft. En vanaf de Pinksterdagen krijgen we een volgend hoge drukgebied. Maar daartussendoor komt een zwak frontje. Dat krijgen we zaterdag mee te maken. Het zal waarschijnlijk niet meer opleveren dan wat meer bewolking. Misschien een klein spatje regen op zaterdagmiddag. Maar verder is het gewoon ronduit zonnig en droog. En zaterdag komt de temperatuur uit op zo'n 27 graden. En tijdens de Pinksterdagen is het zo'n 25, 26 graden. Dus het is gewoon ronduit zomers met dus een klein dipje op zaterdagmiddag.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we daar rekening mee houden. Gaan we dan misschien heel eventjes naar binnen?
2: Ja, nou ja, ik denk niet eens dat het echt heel veel vol gaat stellen. Er is wat meer bewolking als je van het ene hoge drukgebied naar het andere hoge drukgebied gaat. En wat ik zei, misschien kan er een spatje vallen, maar ik denk niet dat het echt tot echt buien gaat komen. In het noorden van het land overigens wel, daar kan het dus wel wat natter zijn zaterdag. Maar in Gelderland zal het over het algemeen droog blijven.
0: Je moet ook even een nieuw drankje halen, toch?
2: Ook dat, ja, je kan toch niet de hele dag. En je moet ook opletten sowieso op de zonkracht.
0: Goed smeren.
2: Ja, want die zonkracht is 6 dit weekend. Dat betekent dat je met een kwartier tot 25 minuten kan verbranden als je je niet insmeert. Dus ja, dus een mooi moment om even te gaan smeren, want de zon is zaterdag zeker ook van de partij.
0: Rico, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Jazeker.
0: En straks na 7 uur eindelijk het verlossende antwoord op de vraag die gisteren onbeantwoord bleef in ons spelletje Plaat Delict. We hadden voor het eerst in de geschiedenis van het spelletje een bijna dreigende cold case. We kwamen er maar niet achter. En dus wilde ik het dossier net dicht doen en in de kast. En toen kwam er toch nog het goede antwoord binnen. Het was te laat voor gisteren, maar op tijd voor vandaag. Dus het antwoord van gisteren komt na 7.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg. Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Meeks Meubelen in Vorde en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
8: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
7: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
9: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
7: Freiburg scoorde dus niet. En voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer. Eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie, de ANWB meldt 6 minuten vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Empel en Waardenburg. Tussen Geldermals en Everdingen door het slechte wegdek nog eens 1 kwartier. Over 10 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A12 naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal 10 minuten vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef 5 minuten. En op diezelfde A50, maar dan naar het zuiden tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Goedemorgen Gelderland.

Jackson 5 en I Want You Back openen dit uur van Goedemorgen Gelderland op deze fiets naar je werkdag. En dan krijg ik ook appjes over binnen van luisteraars die het hebben over hun dagelijkse fietsafstand of die uit het verleden. Wouter bijvoorbeeld die zegt, ik fietste van Dinxperlo naar school in Doetinchem. Dat was 50 kilometer per dag en had ik ook nog een krantenwijk. Dus 56 kilometer iedere dag op de fiets. Respect Wouter, respect. Goedemorgen, 7:08 is het.

0: Goedemorgen Gelderland. Suzanne en Freek die zijn zich weer aan het oppeppen voor een weekendje concert geven in het Gelderdoom Arnhem. Vanaf morgen gaan ze weer verder. De eerste 3 van de in totaal 10 avonden zijn al prima verlopen, dus die gaan weer knallen. Wat zijn jouw plannen dit Pinksterweekend? Behalve Radio Gelderland luisteren natuurlijk. Ikzelf, ik ga mijn kampeerspullen tevoorschijn halen en de boel is even onderwerp aan een testovernachting op de camping. Is alles klaar voor de zomer, zeg maar. Nou, het weer werkt in elk geval lekker mee, want vandaag krijgen we een mix van zon en wolken. Later op de dag wint de zon terrein, blijft overal droog. 21 graden vandaag, prima weer, zwak westenwindje. Morgen en de rest van het Pinksterweekend gaat het helemaal los. 4 dagen lang, 80's op de radio tijdens de 80's Vierdaagse. En qua weer volop zon en flink warmer. Morgen 25 graden, zaterdag zelfs 28. Er staat weinig wind en die komt uit het oosten, dus het wordt echt zomer. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten schrijven. De Gelderlander en het AD schrijven allebei over zorgcriminelen die hun werkterrein verleggen. Nu gemeenten scherper zijn geworden op de thuiszorg, richten de fraudeurs zich op verpleeghuizen. Bij een zorgvilla in De Steeg kregen ouderen beschimmeld eten en beheerde de directie de pinpassen. Trouw analyseert Trumps wraakcampagne binnen zijn eigen partij. Kritische republikeinen worden weggewerkt met miljoenen aan campagnegeld, maar het werkt als een boemerang. Weggestemde politici hebben niks meer te verliezen en stemmen nu juist tegen hem. In Nijmegen is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé aan de Ruiterstraat. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal, zagen vlammen. De politie en de brandweer kwamen met meerdere eenheden en waarom het café doelwit was, is nog niet duidelijk. De eerste NS-BOA's in Rotterdam hebben een wapenstok gekregen. Ze doen mee aan een proef van een jaar, want op stations en in treinen neemt het geweld toe. En dat kan ook nog eens flink escaleren.
1: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
0: Ja, dan is die stok wel handig. NRC schrijft over Ter Apel. Daar dreigden asielzoekers vannacht weer buiten te moeten slapen. Waarop de buurgemeente Stadskanaal bijsprong met tijdelijke noodopvang op een geheime plek. De burgemeester noemt het een humanitaire plicht, maar benadrukt wel, dit is noodhulp, hè? Dit is geen oplossing. Het Financieel Dagblad schrijft over het einde van de WOZ-bezwaarbureaus. Rechters schroeven de vergoeding terug naar 15 euro in plaats van honderden. De branche krimpt daardoor al flink. Van 305.000 bezwaren in vorige jaren tot 36.000 nu. En voor gemeenten scheelt dit tientallen miljoenen aan proceskosten. De Telegraaf opent pagina groot met Bolle Jos. Een maandenlang voorbereide arrestatieactie voor de kust van Afrika is mislukt op het laatste moment. Maar de jacht gaat door, benadrukt de politie. En stel je eens voor, je bent juf in België. En je krijgt een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin in je klas. Nog geen anderhalf jaar leeftijdsverschil. Ze lijken dus allemaal op elkaar. Ze dragen allemaal dezelfde kleding. Ze dragen allemaal hetzelfde brilletje. En dan heten ze ook nog eens bijna hetzelfde.
2: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Danely en Kiriani. Oh, gemist. Dat is Kiriani en dat is Levani.
3: En zijn ze braaf?
2: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn superbraaf. Alle kindjes, zeker. Dag!
0: Ik moet je niet, hè. Het lijkt me sowieso wel knap om zijn hele klas te moeten onthouden met al die namen. En als dan nog 5 uit die klas op elkaar lijken, dan ben je blij dat ze zoet zijn. Dan hoef je nou gewoon niet ze tot de orde te roepen. Style Council en Shout to the Top. En zometeen zowel plaatsdelict als plaatdelict. Ja, het is donderdag.

0: Style Council en Shout to the Top op Radio Gelderland maakt het 7:15. Goedemorgen. Straks de platenpolitie met dezelfde plaatdelict als gisteren. Want de zaak leek onopgelost. We hadden geen juiste antwoorden, we kregen geen bekentenis. Dus we stonden gisteren al klaar om het dossier als cold case in het archief te schuiven. Maar toen kwam er toch nog een tip binnen op de valreep aan het einde van het uur. En dat was de juiste. En daarom doen we het vandaag wat anders. We gaan de plaatdelict van gisteren opnieuw doen. En dan volgt vandaag dus wel de officiële ontknoping. Dus het dossier is gewoon een nachtje open gebleven. Al vond niet iedereen dat het beste plan.
1: Dit kan niet hoor. Nou blijf ik maandenlang nadenken. Welke plaat is dit? Oh, dilemma.
0: Dilemma, nee. We gaan het vandaag oplossen, Annemiek. Komt helemaal goed. Maar voordat we het gaan hebben over plaatdelict, eerst nog even plaatsdelict. Ons wekelijks opsporingsprogramma op TV Gelderland. Met vanavond onder andere aandacht voor een ernstige mishandeling op oudjaarsavond. Afgelopen dinsdag hield de politie hier een man uit Warnsveld voor aan, van 42. Maar wat is er gebeurd tijdens de jaarwisseling? Een jongen van 17 werd vermoedelijk met een zwaar voorwerp geslagen tegen zijn hoofd. En de politie hield diezelfde dag een enorm onderzoek op de plek van het incident. Met drones en een speciale laserapparatuur werd de hele omgeving gescand. Je hoort Alexander de Bruin van het expertteam visualisatie en reconstructie van de politie.
2: Zo'n 3D-model dat we hiermee kunnen genereren, kunnen we bijvoorbeeld een virtual reality model van maken. En dan kun je dus mensen door zo'n model heen laten lopen en kunnen zeggen van als ik hier op deze hoek sta, wat kan ik dan zien? En als we een getuige hebben, kunnen we dus op die plek van die getuige gaan staan en kunnen we zeggen van nou, wat kan die getuige gezien hebben vanaf deze positie? En dan heb je een veel interactiever model en je kan dat model tot in het einde der tijden, zolang ze het mogen bewaren, kun je dat gewoon nog checken op waarheid en kun je dus getuigenverklaringen en scenario's toetsen.
0: Ja, de politie heeft nog wel enkele vragen over deze zaak en vanavond dus uitgebreid aandacht in plaatsdelict. Eerder vertelde de moeder van het slachtoffer al dat de impact van dit alles op het gezin enorm was.
3: Mijn jongste zoon komt aanrennen. Papa, mama, hij is geslagen en hij is bebloed. En hij was mij aan het geruststellen. Hij zei, mama, het komt goed, het komt goed. Ik weet niet wat er is gebeurd, ik weet het niet. Ik weet niet wie dit heeft gedaan. Het komt goed, zei hij.
0: Ja.
3: Het is een nachtmerrie, alsof het... dit lees je in de krant van anderen en nu is het je eigen gezin, je eigen kind.
0: Vanavond dus meer hierover in plaatsdelict op TV Gelderland. Kijk, en misschien kun je helpen de zaak op te lossen. Maar blijf ook luisteren, want zometeen ook plaatsdelict. En dan hoor je dus vandaag dat wat gisteren niet is gelukt. Help is on its way. Little River Band, hoor je nu.

0: De Little River Band uit 1979 en Help is on its way.
1: Plaat delict.
0: Tijd voor een soort herkansing is dit.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want we heropenen vandaag de zaak van gisteren. Die leek onopgelost, we hadden geen juiste antwoorden, geen bekentenis. Dus we wilden het een cold case gaan maken en het archief inschuiven. Maar toen kwam er toch nog een tip binnen op de valreep aan het einde van het uur. En dat was de juiste. Het is een zaak waarin een jongeman verslag doet aan zijn moeder. Hij schrijft een brief over een ingrijpende gebeurtenis en hij heeft iemand dus van het leven beroofd. Een daad die door zijn omgeving wordt gezien als noodzakelijk. Sterker nog, hij is een soldaat. Het slachtoffer is de vijand. En zijn meerdere prijst hem om zijn getoonde moed en het toegepaste geweld. Maar in het relaas van vandaag en gisteren dus blijkt echt dat de jongeman zelf ook worstelt met wat er is gebeurd. Hij vraagt zich af of het wel te rechtvaardig is. Hij benadrukt dat de persoon tegenover hem in wezen niets anders is dan hijzelf. En dat de situatie dus net zo goed andersom had kunnen aflopen. De gebeurtenis heeft hem in korte tijd volwassen gemaakt, terwijl hij eigenlijk nog maar aan het begin van zijn leven staat. Hij wordt bijna 21. Dus levensberoving onder oorlogsomstandigheden. Het morele conflict dat daarbij komt kijken. En wij zoeken een Amerikaanse zanger uit de jaren 60. Dit wordt dus geen cold case. We gaan hem oplossen vandaag. Tussen de vele appjes die binnenkwamen zat uiteindelijk het juiste antwoord. Weliswaar te laat voor gisteren, maar daarom dus wel vandaag. Maar als je nu nog mee zit te denken, doe vooral nog even mee. Hè. Het is in elk geval niet, dat kan ik alvast vertellen, als de antwoorden van gisteren die fout waren. Het is niet Rod McEwen. Het is niet Hank Snow, Phil Ox, Johnny Taylor, Buffy Sainte-Marie, Barry Sadler, Leonard Cohen, Supertramp. Allemaal hele mooie platen, maar niet de plaat die ik zoek. Ik zoek een andere. Misschien heb jij vandaag wel enig idee. Laat het dan nog vooral even weten. frank@gld.nl of een appje naar de studio. De gouden tipgever krijgt van ons een Radio Gelderland Zaklamp.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
2: Nu de Tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Het is bijna 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Op Hemert is het 12,5 graad. In Hupsel, gemeente Berkelland, 14,1. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog. Met 21 graden is het aangenaam. De westenwind is zwak tot matig. Morgen en ook het weekend verloopt zonovergoten met temperaturen die stijgen naar 25 tot 28 graden. Een motorrijder is gisteravond overleden na een eenzijdig ongeluk op de Graaf Reinaldweg in Vuren. Een groep motorrijders was daar samen op pad toen een van hen de macht over het stuur verloor. Hulpdiensten rukten massaal uit en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht dus niet meer baten. En de Omgevingsdienst gaat voor het eerst dwangsommen innen bij afvalverwerker Donkelaar in Renkum vanwege nieuwe overtredingen van de geluidsnorm. Omwonenden spreken van gerechtigheid, terwijl het bedrijf wijst op de verhuisplannen naar Ede en de oplopende kosten. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site en op gld.nl. Dat is de site. En in onze app, moet ik dan dus zeggen. 19:30, goedemorgen. Verkeersinformatie. De A2, slecht wegdek, zorgt daarvoor problemen. De rechte rijstrook is dicht, 11 kilometer, 22 minuten. De A12, Arnhem richting Utrecht, tussen Oosterbeek en Veenendaal, 10 minuten. En de A28, 5 minuutjes, tussen Zwolle en knooppunt Hattemerbroek. A50, Eindhoven-Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef, 11 minuten. En tussen Ewijk en Heteren, 7. Op dezelfde A50 trouwens, tussen Valburg en Ravenstein richting het zuiden, 10 minuten. De A326 dan nog, Nijmegen-Ravenstein tussen Beuningen en Bankhoef, 8 minuten. En de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen, 6 minuten extra reistijd.
6: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
9: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
19: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk. Radio
20: Gelderland. If you hate me after all I say.

0: De Bay City Rollers. En bye bye baby. 6:05. Goedemorgen Gelderland. Zometeen de ontknoping dus van plaatdelict. Eerst nog even een museumtje wat we eruit pikken. We hebben zoveel leuke musea in onze provincie. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Smalspoormuseum in Heteren? Daar vertellen ze het verhaal van de steenindustrie langs onze mooie grote rivieren. En ze hebben echte locomotieven daar staan. Robin Jansen is daar al 30 jaar de drijvende kracht van het museum. Maar net als bij veel andere kleine musea in onze provincie hebben ze te weinig vrijwilligers om alles draaiende te houden.
1: Dit museum in Heteren verzamelt alles op het gebied van smalspoortreinen.
2: En wij rijden er ook mee.
3: Dus lekker spelen met treintjes.
2: Ja, zo zou ik het niet willen noemen.
3: Nee?
2: Nee, het is wel het echte spul.
1: Maar het begon allemaal een stuk bescheidener voor Robin.
2: Het is bij mij een mooie tijd geleden begonnen bij een modelbouwclub. En vanuit daar ben ik hier in het Smalspoormuseum gerold.
4: Het echte werk.
2: Het echte werk, inderdaad.
1: En in het museum houden ze al het oude materieel ook rollend.
3: Is het dan vechten wie er op zo'n ding mag rijden onder jullie?
2: Soms wel, ja. Gelukkig hebben we genoeg locomotieven dat iedereen erop kan rijden.
1: Dat materiaal moet natuurlijk wel onderhouden worden.
2: Ze zijn nu bezig om een wisselsteller vrij te maken. Dat wil zeggen dat je het wissel weer kan bedienen, zeg maar. Ja, misschien moet je het daar ook nog weghalen.
3: Dus het ligt nooit stil hier, het werk?
2: Nee, er is altijd werk te doen.
0: Er is altijd wat te doen bij het Smalspoormuseum in Heteren. Dus dit seizoen open op iedere woensdag en zaterdag van 11 tot 4. En eind juni hebben ze ook nog een speciaal historisch weekend. Als je Robin en zijn team wil helpen, vrijwilligers zijn dus meer dan welkom. En alle informatie vind je terug op smalspoor.nl. Dat is een makkelijke site. Dit is Ilse de Lange en Puzzle Me.

0: Ilse de Lange en Puzzle Me. Goedemorgen Gelderland, ja. Puzzle Me, het was een hele puzzelplaatdelict deze week.
1: Plaatdelict.
0: En toch iedereen bedankt voor het meedenken gisteren, maar ook vandaag, vanochtend nog. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd gisteren.

0: materiaal. Dat blijft een goed idee, maar nog niet nodig, want weliswaar te laat voor de show van gisteren, maar op tijd voor vandaag kwam het appje binnen van Willeke. Willeke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Frank.
0: Ja, dankzij jou is dit dossier alsnog opgelost deze week.
1: Nou, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, dankzij AI hoor.
0: Ja, maar dat is nooit door niemand gezegd dat je geen hulpmiddelen mag gebruiken. Dus dat heb je goed gedaan. Je hebt gewoon gekeken van wat waren een beetje de feiten, de dingetjes die Frank vertelde, en die heb je ingevoerd.
1: Ja, precies. Ik heb de meeste gegevens ingevuld en toen kwam ik met het overzicht. En dat zei, je zoekt waarschijnlijk het nummer Today I Killed a Man I Didn't Know. Dat in de jaren 60 is geschreven en gezongen door de Amerikaanse zanger P.G. Proby.
0: Ja.
1: En ik dacht, nou, ik stuur hem. Maar toen zat ik nog even op jullie oude nummer. Dus het ging sowieso al een beetje moeilijk.
0: Ja, maar die hou ik ook in de gaten. Dus je berichtje kwam wel degelijk binnen. Maar inderdaad, P.J. Proby, Today I Kill a Man. Dat is de plaat die we zoeken. Een anti-oorlogsnummer. Een jonge soldaat die zegt van ja, ik heb een wildvreemde man neergeschoten. En mijn sergeant die prijst mij wel om de actie. Maar ik voel me leeg, ik voel me schuldig. En deze man die ik heb gedood heeft misschien ook gewoon een familie. En zeker een naam. En misschien laat hij wel een vrouw achter. Maar hij zou exact hetzelfde met mij hebben gedaan als hij de kans had gehad.
1: Maar zo is het toch ook.
0: En zo is het ook, ja.
1: Ja.
0: Het deed destijds weinig in Engeland en Amerika, deze single. Maar bij ons in Nederland is het een hit geweest. Eind 69 in de top 40. En het leuke...
1: Ik kan me niet herinneren hoor, moet ik je bekennen.
0: Nee?
1: Nee, ik kan het me niet herinneren.
0: Het leuke van deze plaat
1: misschien
0: is trouwens...
1: Misschien dat ik hem hoor hoor, maar...
0: De muzikanten die hem begeleiden, die P.J. Proby begeleiden... die zouden later Led Zeppelin gaan vormen als band.
1: Oh, wow.
0: Ja, dus dat maakt het dan helemaal bijzonder. Heel veel suggesties binnengekregen. Maar allemaal ook hele goede suggesties. Dus ik ga er zeker een paar noteren als tip voor een andere keer. Maar eigenlijk alleen jij gisteren. En vandaag zie ik ook nog één goede andere. Dus het heeft wel geholpen. Ja.
1: Die heeft ook de goede gegevens ingevuld, denk ik.
0: Ja, of inderdaad gisteren niet gehoord en vandaag wel. Dat kan ook nog.
1: Oh, dat zou ook heel goed mogelijk kunnen zijn, ja.
0: Maar de gouden tipgever, Willeke.
1: Ja, wel bijzonder.
0: Ja.
1: Ik heb toevallig net gekeken. 1 maart heb ik in 2023 nog een keer meegedaan. Met een lekkere douchegel.
0: Met de doucheplaat, ja.
1: Ja.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, daar heb je een goede administratie bij gehouden.
1: Nou, ik ben heel lui in het in het verwijderen van oude accounts. Dat blijft wel weer.
0: Dat blijft allemaal bewaard. Nou,
1: ja,
0: we gaan
1: die ga ik er nou toch maar eens uitknikkeren.
0: Ja, en het nieuwe nummer heb je dus nu ook van ons. We gaan een zaklampje op de bus doen, jouw kant op. En ik wens je een heel mooi Pinksterweekend.
1: Ik wens jou hetzelfde met een proef van bekeren.
0: Ja, dat heb je op kant houden. Ja, en we gaan proef kamperen dit weekend. Ja,
1: ja, en Annemieke hoeft dus niet meer te denken van welke plaat is het nu?
0: Nee, iedereen is gewoon helemaal vrij in de gedachten en het hoofd leeg. Dat is mooi, hè?
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe die klinkt. Dus ik ga er nu naar luisteren.
0: Ja, komt-ie aan.

0: I Killed a Man maakt het 7:50 en de zaak is uiteindelijk toch nog rond. Maar we blijven scherp als platenpolitie, dus er zijn nog zat andere platen, ook bijvoorbeeld in de suggesties die voor deze binnenkwamen, die we kunnen gebruiken als dossier. Wil je er eentje doorgeven? Dat kan, hè? frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je mag ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Dat maakt het tijd voor het weer. Tijd voor Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Oh, het zonnetje schijnt al. Ik zie de buurman aan de overkant van de studio de heg knippen. Hij mag zijn gras trouwens ook wel gaan maaien. Maar dat is nog, er is nog werk aan de winkel. Mensen gaan lekker naar buiten.
2: Ja, het is echt prachtig weer voor de wisselvallige en koele periode. Die laten we achter ons. Want vanaf vandaag is het gewoon ronduit zomers eigenlijk. Vandaag is het natuurlijk ook al prachtig weer. Er trekken nog weliswaar wat wolkenvelden over de provincie. Ook vanmiddag nog steeds. Maar de zon zal het weerbeeld domineren. En we komen vanmiddag uit op zo'n 21, 22 graden. Dat is iets boven de norm. Die geldt voor eind mei. Want normaal gesproken is het zo'n 19 à 20 graden in de provincie. Okay. Maar daar komen we dus vandaag al iets boven. En de komende dagen komen we daar ruimschoots boven, want we gaan richting zomerse waarden. Want morgen is het al 25 graden. En in het weekend kan het zo'n 26 of 27 graden worden. Dus we krijgen hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Ja, dan lachen we om die norm van 19 graden.
2: Ja, dan lachen we er inderdaad om. Ja, en de afgelopen dagen hadden we zoiets van kom maar op met die 19 graden. Want wat bleven we toch echt ruimschoots onder. Ook die koude nachten natuurlijk. Met temperaturen in de buurt van het vriespunt nog steeds. Ja, dat gaat de komende tijd ook allemaal niet meer gebeuren. We komen niet meer onder de 10 graden. Zo'n 11 tot 14 graden de meeste nachten. En dus overdag hele hoge temperaturen en nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Misschien zaterdag iets meer bewolking als we van het ene hoge drukgebied naar het andere hoge drukgebied gaan. Tussendoor komt een zwak front opzetten. Dat levert waarschijnlijk alleen maar wat bewolking op. Misschien met een beetje pech een druppeltje regen, maar het zal niet veel voorstellen. Over het algemeen is het de komende dagen ronduit zonnig.
0: Okay. Rico, dankjewel. En het is perfect weer dus voor fiets naar je werkdag vandaag. Anton die mailt mij erover, fiets naar het werk. Dat deed ik bij mijn vorige werk ook. Afstand enkele reis was toen net iets boven de 30 kilometer. Dat ga je toch niet doen op de fiets, zegt iemand dan. Omdat je hebt toch een auto? Maar die liet ik vaak staan. De reiskostenvergoeding was 6 euro per dag. En iedere dag dat ik dus ging fietsen, verdiende ik eigenlijk dus geld. En overigens fietste ik toen op een gewone fiets. Dus geen trapondersteuning. Alles met eigen spierkracht. Het huidige werk van Anton is 10 minuutjes fietsen. Waarvan hij zegt, dat is eigenlijk ook gewoon luxe. Zo is dat dan. Zo ervaar ik dat ook. Gewoon die paar minuten fietsen naar mijn werk, dat is gewoon luxe. Dat ik zo dichtbij woon. Ik herken dat wel.

0: Mix Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op mixmeubelen.nl.
1: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
1: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
5: Voor Luxaflex-zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
8: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
7: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
9: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
7: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Het is tijd voor de verkeersinformatie van de ANWB. Daar hebben we in elk geval die A2 vanochtend weer. Hè, met slecht wegdek tussen Waardenburg en Everdingen. 14 kilometer, een half uur inmiddels. De rechterrijstrook is daar dicht. Richting Den Bosch de andere kant op tussen Geldermalsen en Zaltbommel 10 minuutjes. Op de A28 liggen voorwerpen op de weg. Ik kan niet zien wat, maar de rechterrijstrook is dicht richting Amersfoort. Tussen Nieuw-Leusen en knooppunt Hattemerbroek zorgt het voor 10 kilometer file en 20 minuten. Haal die dingen weg, zou ik zeggen. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 10 minuten. Os Arnhem tussen Bankhoef en Renkum 17 minuten. En tussen Valburg en Ravenstein 13 minuten extra reistijd vanochtend.
11: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Voorde geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Helmink Wonen in Voorden.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: True Lease met Grenke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

mooi weer voor de boeg. Corrie die mailt mij erover. Frank, weet je hoe het komt dat het dit weekend zo mooi weer wordt? Dat komt omdat ik zaterdag jarig ben. Alvast gefeliciteerd, Corrie. En weet je hoe het zit?

0: Donderdag 21 mei, en waar ik het eerdere weekend toch nog niet aandurfde, of ik kwam er niet helemaal uit, gaan we het komend weekend toch echt de tent weer uit de berging tevoorschijn halen, de kampeerspullen uittesten. Is alles nog in goede conditie voor onze komende zomerplannen? Wat werkt nog wel? Wat is echt aan vervanging toe? Dat is wat ik ga uitzoeken dit weekend. En het weer werkt lekker mee, want vandaag krijgen we een mix van zon en wolken. Later op de dag wint de zon terrein. Het blijft overal droog met zo'n 21 graden. Prima weer. Een zwak tot matig westenwindje. Morgen 21 graden. En nee, zelfs nog warmer, 25 graden. En zaterdag zelfs richting de 28. Met weinig wind vanuit het oosten wordt het echt zomers weer. En we gaan ook helemaal los vanaf morgen. Vier dagen lang 80's op je radio. Tijdens de 80's Vierdaagse, het hele Pinksterweekend. Nu een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten hebben geschreven. De Gelderlander en het AD schrijven over zorgcriminelen die hun werkterreinen verleggen. Nu gemeenten scherper zijn op fraude in de thuiszorg, richten zij zich op zwaardere zorg zoals verpleeghuizen. De schade loopt in de miljarden. Dicht bij huis bleek het al mis bij een zorgvilla in de Steeg, waar ouderen beschimmeld eten kregen en de directie de pinpassen van bewoners beheerde. In Nijmegen is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé aan de Ruiterstraat in Bottendaal. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal, zagen vlammen. De politie en de brandweer kwamen met meerdere eenheden. En waarom het café doelwit was, is nog niet duidelijk. Deze buurman belde 112.
1: Ik was toch wakker. Ik zat gewoon even nog een beetje het laatste ding op televisie te kijken. En toen hoorde ik in één keer een hele harde knal. En ik vloog naar het raam toe. Ik zie dat mijn overburen bij het restaurant inderdaad een vuurzee eroverheen liep. Ik zie ook iemand wegrennen het hoekje om. Het hoekje bij de Solstraat in. En toen heb ik gelijk 112 gebeld. En toen kwam de brandweer ook aan, de politie er ook aan. Dus dat is eigenlijk wat ik heb gezien. De donkere kleding, silhouet, dat meer heb ik niet gezien. Ik heb in de rug gezien, ik zag iemand hard wegrennen in donkere kleding. En zou ik niet herkennen. Daar kon ik verder niks van zien. Dus dat.
0: In de rechtszaak rond de dodelijke schietpartij in Pannerden is tegen twee verdachten 24 jaar cel geëist. Op Valentijnsdag vorig jaar werd de 22-jarige Moeze doodgeschoten. In de rechtszaal was het emotioneel deze week. Zowel de familie van Moeze als familieleden van de verdachte huilden na het horen van de eis. De rechtbank zal 18 juni uitspraak doen. Het Nederlands Dagblad schrijft over een nieuw wetsvoorstel dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen zichtbaar moet maken. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers moeten straks hun salarisgegevens delen, zodat werknemers zelf kunnen zien hoe het zit. Mannen verdienen nog altijd gemiddeld ruim 10% meer per uur dan vrouwen. Bijna 4 op de 10 Nederlanders zorgt voor een naaste. Ruim 5 miljoen mantelzorgers dus. En het aantal groeit al 10 jaar. Het gaat om alles, hè, van meegaan naar de dokter tot wassen, administratie, schoonmaken. En dat is mooi, maar het heeft ook een keerzijde. Want 600.000 van hen voelen zich zwaar belast erdoor. Vooral 55-plussers zorgen steeds vaker voor hun ouders of schoonouders. En stel je voor, je bent juf in België en je krijgt een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin in je klas. Nog geen anderhalf jaar leeftijdsverschil en ze lijken dus allemaal op elkaar, hè? Dus alle 5 dezelfde kleding, hetzelfde brilletje en dan die namen. Ik bedoel, ze heten ook nog eens bijna hetzelfde.
2: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Danley en Kiriani. Oh, gemist. Dat is Kiriani en dat is Levani.
3: En zijn ze braaf?
2: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn superbraaf. Alle kindjes, zeker. Dag!
0: Dag!

0: Ik ben niet meer bang. Hanna May, samen met Bluff, maakt het 9:10. Goedemorgen op deze fiets naar je werkdag. En of je nou al 50 jaar fietst of pas sinds kort, de verkeersregels die veranderen vaker dan je denkt. Het is deze week sowieso ook veel met fietsen in het nieuws. Het is doortrappen in Nederland. Dat is 10 dagen lang stappen senioren overal op de fiets en hebben speciale fietsommetjes, fietscursussen bijvoorbeeld ook. De Fietsersbond was daarvoor in Wiel voor een opfriscursus. Speciaal dan dus voor oudere fietsers. Want juist op dat fietspad, wat steeds drukker wordt, is het goed om scherp te blijven op de regels en op elkaar. Els, die laat zich ook opfrissen op de fiets in Wiel en vertelt dat wat ze nog weet, of beter, wat ze eigenlijk niet meer weet.
1: Er mag wel wat aan bijgeschaafd worden.
2: Is niet zo goed?
1: Nou, ik heb 18 jaar in het buitenland gewoond en toen we terugkwamen in Nederland was er zoveel veranderd. Dus ik kom hier voor de cursus. Ja.
2: Rechts heeft
1: voorrang. Maar toen wij emigreerden was dat alleen voor auto's. Maar nu hebben fietsers van rechts ook voorrang. Dat is allemaal veranderd in die tijd.
2: Als je lang al op de fiets zit en je hebt een bepaalde leeftijd, dan denk je daar misschien ook niet meer zo bij na? Of is dat,
1: Nee, ik denk wel goed na, hoor. Ja, ik ben wel alert.
2: Ja. Hoe belangrijk vindt u zo'n dag?
1: Ja, ik vind het heel erg goed. Ja. Dus we zijn met 5 mensen van onze fietsclub. Dus heel goed. Ja.
2: Meneer, qua verkeersregels, valt er wat bij te spijkeren?
3: Denk het wel, ja.
2: Waarom?
3: Omdat je wat ouder bent en er zijn nieuwe bijgekomen, denk ik. Ik weet niet. Ja.
2: En hoe is dat met u, mevrouw?
4: Wat zei u dan?
2: Ja, hoe is dat met u? Valt er wat bij te spijkeren qua verkeersregels?
4: Nou, best wel veel, vind ik. Je mag veel meer dan eerder, hè. Dat is wel zo. Maar wel goed uitkijken, hè. Want anders... Dus tegenwoordig veel met de fiets, maar wel goed uitkijken. Ja.
2: Het is ook veel drukker op de weg natuurlijk, hè?
4: Veel drukker dan vroeger, hè? Dat klopt.
2: Werd dat een seintje? Ja, de doorstapdagen in Doetinchem. Hoe belangrijk is zo'n dag?
5: Nou, dat doortrappen dat is hartstikke belangrijk. Want we willen graag dat onze senioren zo lang mogelijk en gezond mogelijk op de fiets blijven. En dan ook nog het liefst zonder ongelukken.
2: Gebeuren er veel ongelukken met deze doelgroep?
5: Ja, de cijfers geven aan dat de oudere doelgroep toch wel kwetsbaar is. En daarom juist deze dagen, om te zorgen dat we zo kunnen de hulpmiddelen kunnen aanreiken om het zo lang mogelijk veilig te doen. Verkeerslessen daarbij, dus we proberen daarin te voorzien.
2: Verkeerslessen? Ik vond het pittig. Hoe vond u het?
5: Nou, ik mag inmiddels een tijdje verkeer in portefeuille hebben. En ik moet eerlijk toegeven, zo af en toe loop ik ook nog wel weer tegen regels aan dat zelfs ik niet helemaal in de peiling had hoe het zat.
2: Belangrijk dus dat dit gebeurt.
5: Ja, en ook niet alleen voor die senioren. Hè. De senioren staan hier nu centraal om te zorgen dat we ze fit houden. En het mag ook gewoon gezellig zijn natuurlijk. Maar het geldt eigenlijk voor iedereen. Hè. Laat je af en toe eens een keer weer opfrissen qua regels. En zorg voor je eigen veiligheid.
2: Els Smit, hebben we wat geleerd van vandaag?
1: Hartstikke veel, ja. Ja, ik had in mijn hoofd zitten dat oranje fietspaden altijd voorrang hebben, maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Dat is niet zo?
1: Nee, je moet op de haaientanden letten en niet op de kleur van het fietspad.
2: Ja. Wat vond u van de verkeersles?
1: Ja, heel erg goed. Ja. Het is 50 jaar geleden dat je theorie-examen hebt gedaan, dus de opfriscursus is nooit weg. Ja.
2: Ja, als je zo oud bent, dan weet je toch alles?
1: Ja, vast. Volgens mij is er een spreekwoord, je bent nooit te oud om te leren.
0: Kijk. Dus,
1: nee, dat is helemaal prima.
0: Dat is echt goede wijsheid, ja. De doortrapdagen, ze duren nog tot 28 mei. En bij ons in de provincie doen er 44 gemeentes mee. Van verkeersregels opfrissen in Duiven tot e-bikes uitproberen in Klarenbeek. Wil je weten wat er bij jou in de buurt gebeurt? Doortrappen.nl. Dan heb je een compleet overzicht.

0: bakje koffie, lekker ontbijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Je begint je dag goed met Goedemorgen Gelderland.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Het is precies 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hoenderloo is het 12,3 graden. In Didam is het 13,5. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later vandaag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog. 21 graden. Aangenaam weer. De westenwind is zwak tot matig. Morgen en ook het weekend verloopt zon overgoten. Met temperaturen die stijgen naar 25 tot 28 graden. Gelderland en Defensie hebben afspraken gemaakt over uitbreiding van kazernes en oevergebieden, met nadruk op de zorgvuldige inpassing, zoals dat zo mooi heet. Belangrijk punt is de kwetsbare natuur bij ons in Gelderland. Met name op de Veluwe. Die mag niet verslechteren en Defensie moet bijdragen aan natuurherstel. Een moeder in Winterswijk is boos en verdrietig omdat basisschool De Korenburg niet meedoet aan de avondvierdaagse. Volgens haar omdat leerlingen worden uitgescholden en weggejaagd. De school voor speciaal onderwijs zegt dat het besluit breder ligt. Het heeft ook te maken met begeleiding en veiligheid. De directeur hoopt volgend jaar wel weer aan te kunnen sluiten bij het wandelevenement. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A2 is het wegdek slechte toestand. De rechterrijstrook hebben ze weer dichtgegooid tussen Waardenburg en Everdingen richting Utrecht. 12 kilometer, een half uur inmiddels. Op de A12 ook een half uur vertraging, of meer zelfs. Tussen Oosterbeek en Maarsbergen richting Utrecht. Daar komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. De A15, Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam, 11 minuten over 6 kilometer. En op de A28 ligt nog altijd spul op de weg. Het ligt niet meer op de weg. De weg is weer vrij. Maar nog wel altijd 16 kilometer daardoor tussen Staphorst en knooppunt Hattemerbroek. 20 minuten. Op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Heteren ook een kleine 20 minuten die kant op, 13 kilometer. En 10 kilometer richting Os tussen Valburg en Ravenstein zorgt voor een klein kwartiertje. De N233 Kesteren-Veenendaal, dat is de laatste die ik noem, tussen de aansluiting met de A15 in Rhenen, 10 minuutjes, en heb ik je niet genoemd, dan ben je minder dan 10 minuten kwijt.
10: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
11: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Cat Stevens en Ben Apple Gas op Radio Gelderland. 8:08. We hadden net het over het fietsen. En het bijspijkeren van de verkeersregels die veranderen. En dat het met name voor ouderen soms best wel lastig is om bij te houden. En toen ging het dus over oud worden en wijsheid. En wat is nou het geheim van oud worden? Dat vond ik nog toch even leuk om even door te gaan. Dat zou dus fietsen kunnen zijn, wat sommige mensen zeggen. Blijf in beweging in elk geval. Vooral niet te veel stressen, zeggen anderen ook. Maar wat dacht je van Andries? Andries, die houdt het simpel. Die zegt, iedere dag zwemmen en 's avonds 2 glazen wijn. Dat is mijn geheim van ouder worden. En hij kan het weten, want hij is vandaag 101 geworden. Nee, 100 jaar en 1 dag, zo moet ik het zeggen. Dus 100 jaar was hij gisteren geworden. Vandaag 100 jaar en 1 dag. Zijn verjaardag vierde hij gisteren op de plek waar hij het liefste is. En dat is de Roosendaalse Golfclub.
1: Ik heb nooit iemand van 100 zien golfen, dus hij doet het beter dan ik. Dus ik weet niet hoe hij dat doet.
2: Hoe is het om 100 te zijn en nog steeds te golfen?
3: Als gewoonlijk. Net zoals dat ik 99 was.
2: Hij komt nog elke week, hè?
1: Hij komt nog elke week.
3: Je hebt behoefte aan de gezelligheid van je vrienden en daarom ga je de maandags naartoe.
1: Je vrienden zijn ook al op leeftijd, hè? Die zijn ook al 90 plus.
3: Ook als het slecht weer is, ga je met ze koffie drinken. Maar je blijft komen.
2: Nu ga ik toch even de klassieke vraag stellen. Van, u zit er nog hartstikke fit bij. Hoe doet u dat? Wat is het geheim?
3: Iedere dag zwemmen. En voor de rest is het een kwestie van gewoon blijven leven. En niet meer doen.
2: En ook af en toe een glas rode wijn drinken?
3: Zeer veel. Het is dus zelfs zo dat minimaal 2 glazen wijn per dag is dus... Anders dan ga ik dood. Dus dat moet wel.
0: Oké. Minimaal 2 glazen wijn, zegt hij. Hij zei het over rode wijn, maar het is vandaag, 21 mei... Internationale Dag van de Chardonnay. Tipje mijnerzijds. Het is werelds populairste en meest aangeplante witte druivensoort vandaag. Heeft zijn eigen dag.

Een mooie dag om ook weer even een woord te gebruiken wat anders misschien wel vergeten gaat worden. Een woord om op te kouwen, dat geef ik je vandaag mee. En misschien dat je hem later vandaag nog even kunt gebruiken. Het staat in mijn dikke Van Dijk. Het is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels, waar we iedere ochtend zo tussen 8:30 en 9:00 een woord uitpakken als woord van de dag. En het woord van vandaag is minnetjes. Minnetjes. Het betekent eigenlijk, wat betekent minnetjes? Sober, magertjes of een beetje zwak. Het is de vriendelijke, voorzichtige versie van het woord min. Wat slecht of gering betekent. Dus als iets minnetjes is, dan houdt het simpelweg niet over. We kennen het woord min tegenwoordig vooral van het minteken en met wiskunde en met rekenen. Maar vroeger betekende minderwaardig betekende het, of klein. En door er utjes achter te plakken, dus minnetjes, maakten onze voorouders de kritiek net even iets zachter. Je zegt niet keihard dat iets waardeloos is, maar dat het wel een beetje minnetjes is. Een beetje waardeloos. Ik voel me vandaag na die griep nog steeds een beetje minnetjes. Nou, de lunch op dat congres was dit keer wel erg minnetjes, hoor. 1 droog broodje kaas kregen we. Zijn motivatie om te helpen was eerlijk gezegd nogal minnetjes. Of, als je eigenlijk dus 30 graden verwacht vandaag, dan kun je zeggen, nou, wel een beetje een minnetjes zonnetje vandaag. Ik krijg het er niet warm van. Wat niet helemaal waar is. Je krijgt het vandaag echt wel warm, hoor, van die zon. Hij schijnt wel lekker. En het wordt de eerste van een paar hele mooie dagen in Gelderland. Daar passen ook dit soort platen bij.

0: une belle histoire. En daarvoor het woord van de dag, minnetjes. Gerry die vraagt daarover. Goedemorgen Frank. Een min was vroeger toch ook een vervanging voor een moeder om haar baby te zogen? Als ze dan te weinig produceerde, was de min dan ook minnetjes? Of denk ik nou te ver? Ja, nee, de minnetjes en min, dat is echt wel een verschil. Hè? De min of de minne, die als zoogster werkte dus om de baby van een ander te voeden, dat komt echt uit een compleet andere taalkundige familie. Dat komt weer van het woord minnen, dus liefhebben of beminnen. Dus een minne was echt een liefhebbende vrouw, een pleegmoeder die met liefde voor het kind zorgde. En zeker geen minnetjes. Maar dat kennen we dan misschien weer eerder van minnekozen. Dus beminnen, jaloezie, liefde. Ja, daar komt dat weer vandaan. Tijd voor het weer. En dat is een prima vak om te uitoefenen vandaag, denk ik. Weerman, Nico Schreuder. Want je bent echt de brenger van het goede nieuws, hè?
1: Ja, dat is ook wel nodig na een lange periode met koel meiweer, lage temperaturen, van tijd tot tijd ook wat regen. Ja, de natuur had het natuurlijk allemaal wel nodig. En het is natuurlijk nog steeds niet dat die droogte is opgelost. En dat gaat de komende dagen eigenlijk alleen maar weer versterken.
0: Ja.
1: Want het wordt prachtig mooi weer de komende tijd. Zon overgoten, af en toe is er een wolkje voor de zon. Maar dat zal over het algemeen alleen maar wat verkoeling opleveren. Want de temperatuur gaat richting zomerse waarden van 25 graden en meer. Dus dat het ziet er de komende tijd echt zomers uit.
0: Oké. En hoe zomers gaat het dan worden vandaag al?
1: Nou, vandaag komen we in ieder geval al boven de 20 graden uit. Het is nog geen zomerse temperatuur, maar wel een warme dag, zoals we dat dan noemen. 21, 22 graden vanmiddag. Op dit moment is het al op de meeste plaatsen zo'n 14, 15 graden in de provincie. Dus die temperatuurstijging is al begonnen. Afgelopen nacht zijn we ook niet onder de 10 graden uitgekomen. Dus nu 15 graden vanmiddag, 21, 22 graden. Flink wat zonneschijn, ook wel wat wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een meest matige zuidwestelijke wind vandaag. Nou, vanavond zal de zon nog een tijdje gaan schijnen. Die gaat pas na 9:30 onder. En dan is het een graad of 16. En komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 10 graden. Dan is het helder. En morgen dan zal de zon volop gaan schijnen al vanaf zonsopkomst. En uiteindelijk loopt de temperatuur morgen op wel naar die zomerse waarde van 25 graden. Nou, in het weekend, Pinksterweekend, dan gaat de temperatuur zelfs nog wat verder omhoog. Zaterdag komen we uit op zo'n 27, 28 graden. En ook tijdens de Pinksterdagen is het zo'n 26 graden. Zaterdag krijgen we wel een overgang van het ene hoge drukgebied naar een ander hoge drukgebied. Daartussendoor komt even een zwak frontje opzetten met wat meer bewolking. Maar ik denk wel dat het droog blijft. En de temperatuur dus op alle dagen dit weekend boven de 25 graden.
0: Ja, en dus ook een pittige zonkracht waar we ons even goed voor moeten voorbereiden met smeren.
1: Absoluut waar, want de zonkracht is inmiddels al 6. En dat betekent dat je na een kwartier tot 25 minuten de onbeschermde huid in ieder geval, die kan dan verbranden. Dus ben je lang buiten, daar smeer je in ieder geval goed in, want de zon gaat echt volop schijnen de komende tijd.
0: Rico, dank je wel voor vanochtend.
1: Graag gedaan.
0: Rob, die hoort jou zo natuurlijk over een uurtje.
1: Ik denk het wel.
0: Denk het ook, oké. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie zometeen dus, met in elk geval het zonnige weerbericht met Rico.
2: Jazeker.
0: Fijne muziek.
2: Yep.
0: En heb je iets in het nieuws gevonden waarvan je zegt...
2: Nou, daar wil ik wel eens een meningje over peilen. Het wordt mogelijk om het salaris van je collega op te vragen. Dus zou je dat willen?
0: Want het is dan best wel een loonkloof, hè? Wat was het nou? Mannen verdienen gemiddeld nog altijd 10% meer dan vrouwen.
2: Ja, ik had het hier net even ook opgegooid en met vrouwen. Ik zeg, ja, maar we hebben cao's. En dat is toch het vangnet?
0: Ja, maar dat hebben we niet allemaal, hè?
2: Nee, maar...
0: Maar wij hier bij de omroep hebben dat wel, ja.
2: Ja, en daarbinnen kun je natuurlijk onderhandelen. Ook nog, hè, voor toeslag, weet ik veel wat. Is dat dan oneerlijk? Of heb je dan gewoon goed onderhandeld? En als je dat weet van je buurman of vrouw... Werk je dan anders? Dat je hetzelfde werk doet, maar die een heeft toevallig goed onderhandeld. En,
0: Het wetsvoorstel is in ieder geval zo dat bedrijven met meer dan 100 mensen... die moeten dat dus gewoon beschikbaar stellen. Nou, wij hebben meer dan 100 collega's, dus wij zouden dan dus straks kunnen opvragen... of de mannelijke of vrouwelijke collega...
2: Weet wij toch al?
0: Die hetzelfde werk doet, of die meer of minder verdient.
2: Hoezo,
0: weet jij van iedereen wat ze verdienen hier?
2: Nou, ongeveer wel. Ik bedoel, ja, toch? Ja, ik hou me vast niet cao.
0: Ja. Maar je zegt maar
2: stel,
0: zelf,
2: ik ga het nu uitzoeken en ik merk
0: en
2: dan... Hey, Frank van Dijk heeft €400 meer in de week.
0: Ja. Ja, heb ik het dan gewoon beter onderhandeld?
2: Ja. Nou, dat. En zou ik het willen weten? Zou je het willen weten van je?
0: Zou je scheef naar mij kijken?
2: Ja, dat krijg je dan ook.
0: Zou je dan denken van, wat doet die gast nou eigenlijk?
2: Trap afduwen of zo.
0: Ja. Oh, echt?
2: Nou, noem maar een scenario.
0: Hè? Ja, maar je bedenkt het wel.
2: Of Frits, hoeveel die verdient?
0: Frits verdient te weinig, vind ik.
2: Vindt hij zelf ook.
0: Ja, maar nee, die verdient echt meer. Nee, die moet echt meer verdienen.
2: Zou je het willen weten dus? Van je
0: zou je het willen weten?
2: Directe collega wat hij verdient.
0: Rob@gld.nl of een appje. Praat lekker mee. Geniet van het weer. En geniet van Bob Marley. Ja man. Dit is Iron Lion Zion.

0: Pitch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Vivaldi XL in Zevenaar.
9: Tweede Pinksterdag geopend.
10: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
11: A18 Sierbestrating is op Tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
10: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
12: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
13: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we tweede Pinksterdag al geopend vanaf 11 uur.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
16: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
17: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
16: Not yet.
17: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
16: Yesterday. Afternoon, maybe, at 4, 5.
15: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
18: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
15: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 11 kilometer met een half uur vertraging komt door slecht wegdek. De rechte rijstrook is daarom ook dicht. Blijf op de A2 Utrecht Den Bosch nu tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. En daar is de linkerrijstrook dicht. De A12 dan, Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen 9 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen de afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek 11 kilometer, 10 minuten vertraging. Er liggen daar voorwerpen op de weg, maar de weg is wel vrijgegeven. En dan de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 4 kilometer en een kwartier langer onderweg.
20: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
21: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
22: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen, voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
29: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
30: Op de koffie.

Earth and Fire en Johnny Kaagman. Maybe tomorrow, maybe tonight. Ja, al jarenlang pakken ze voor Journey. Maar de fans blijven haar steunen. Het is 9:09. Op 21 mei, we gaan de zomer in, kunnen we wel zeggen. Komende dagen. Het Pinksterweekend wordt bijna tropisch.

0: uit Frankrijk, Gérard Lenormand, si j'étais président. Als ik eens president zou zijn. Ja, eens zei Trump dat ook, hè. En die werd het. Nou, dat weten we nu.
1: De plaat bij de dag.
0: Wat hij dan zou doen. Wij zijn aangekomen bij de plaat bij de dag, want het is 10:50. En Marije, die wil vandaag de plaat bij de dag aanvragen. En die krijgt ze ook. Hij is van Paul Weller. Hij zegt, zij zegt, jullie draaien geregeld muziek van de Style Council en andere bands waar Paul Weller in heeft gezeten. Maar weet je ook dat hij alleen hele mooie muziek heeft gemaakt? Het plaatje bij de dag wat ik aan wil vragen maakt mij altijd rustig, waar ik ook ben. Als ik in de auto zit en deze plaat komt voorbij, volledige ontspanning. Als ik ergens zit en er wordt misschien als achtergrondmuziek gedraaid, volledige ontspanning. En dat gun ik andere mensen ook. En mezelf ook. Met de plaat bij de dag. Paul Weller. En kun je Wild Wood draaien? Omdat ik hem zo geweldig mooi vind. Het komt allemaal wel een keer goed, zingt Paul Weller. Maar soms moet je even doorbijten. Mooie plaat bij de dag, Marijn.

Paul Weller en The Wild Wood. Aangevraagd door Marije. Als plaat bij de dag. Paul wordt trouwens 68 over vier dagen alweer. Een meikind, een tweeling. Dat tezijde. Het gaat om de plaat bij de dag. Als jij een plaat bij de dag wil aanvragen, dan weet je dat. Dat kan op twee manieren. Via app of via mail 06 22 22 1342. Dat is ons appnummer. En mailen gaat via rob@gld.nl. Welke plaat wil jij graag horen hier op de radio? Zo rond 9:50. Zo'n mooi momentje. Om even te zitten. De ochtend is goed op stoom gekomen. En de eerste koffie mag erin. Dan

Pinksteren op Radio Gelderland. De 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen. Naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

For America van de Red Box. Het is 9:55 geworden. We kijken eens even naar gld.nl. Wat is het nieuws in Gelderland, wat jij ook graag leest? Dat kunnen we zien aan de aankliks. Nou, daarin onder andere veel kliks te zien bij het nieuws uit Renkum. De omgevingsdienst die gaat daar voor het eerst dwangsommen innen bij afvalverwerker Donkelaar. Dat bedrijf zit midden in een woonwijk. Dat had al een keer een tik op de vingers gehad. Maar nog een keer gecontroleerd en de dienst stelde, ja, er is nog steeds geluidsoverlast en er wordt niks aan gedaan. Eindelijk een soort gevoel van rechtvaardigheid, reageert een buurman op gld.nl. Ondertussen lijkt ook daar de lang besproken verhuisplannen van het bedrijf concreter te worden. Maar de buren zeggen, eerst maar eens zien en dan gaan we geloven. Maar het innen van die boetes, dat, ja, is al een mooie stap vooruit. Gratis groente plukken. Dat kan, in Doetinchem. Lente is in volle gang, de zomer komt eraan. En in de moestuin kunnen dan de eerste gewassen geoogst worden. Ook bij Groentebuur in Doetinchem. Maar dat is niet zomaar een moestuin. Daar kun je met een abonnement wekelijks je eigen biologische groente en fruit oogsten. Ja, je schenkt eenzelfde abonnement aan een naber, die dan in zijn armoede gewoon naar de winkel kan en zijn groenten kan plukken. Ja, goed initiatief, een sociaal initiatief ook, in het kader van naberschap. En het gaat daar nu echt wel rollen. En verder een explosie in Nijmegen bij een eetcafé in de Ruiterstraat. Vannacht, nog niet alles bekend daarover, maar dat gaat zeker vandaag komen. Hou gld.nl dus in de gaten. Het nieuws uit Gelderland te lezen daar. Iedere dag, 24 uur per dag. En heb jij nou tips voor onze nieuwsredactie? Nieuwsredactie@gld.nl. Dan kun je mailen. Maar je kunt altijd de app gebruiken. 06-22-22-1342. Als jij iets in de buurt zit waarvan je denkt, nou, dat wil ik wel eens uitgeplozen zien. Hier is Sheila E.

Gilbert O'Sullivan zat televisie te kijken en begreep er helemaal niks meer van wat er gebeurt in de wereld. Dat is 50 jaar geleden. Ja. En nu zetten we de televisie aan en begrijpen het nog steeds niet. Het is 16 voor 10 geworden. Wat we wel begrijpen is dat er een nieuwe wet komt. En daarin wordt gezegd, je kunt je salaris opvragen van de mensen die ongeveer hetzelfde werk doen als jou. Natuurlijk niet helemaal precies die collega waarvan je zal willen weten van wat doet hij nou precies. Maar het wordt nu mogelijk om gewoon het salaris van collega's op te vragen. En als we dan toch dat verhaal eens wat breder trekken, zou je dat echt willen weten? Wat de man of vrouw naast jou verdient, zou je dat blijer maken? Of zou je dan inderdaad actie gaan ondernemen om ook gewoon dat geld te krijgen? Want je doet het gelijke werk. Of zeg je van nou, laat mij lekker mijn werk doen. Ik ben tevreden met wat ik heb. Ja. Daarover kun je straks bellen, maar je kunt nu alvast appen of mailen. Zou jij precies willen weten wat de man of vrouw naast je verdient? Zou dat iets voor jou uitmaken, eigenlijk? App maar even, alvast, 06-22-22-1342. Of mailen. rob@gld.nl. Zou jij precies willen weten wat de man of vrouw naast je, wat die verdiende? Zou je er actie op gaan ondernemen? Of zou je er alleen maar stiller van worden en denken? Salaristransparantie. Die komt eraan. In een wet. Maar zou je het willen weten precies wat die ander verdient?

0: Is dat een ding eigenlijk onder weermensen, Rico? Wie wat verdient? Of niet?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Jullie weten wel wat je verdient allemaal zo.
1: Ja, het zit gewoon in salarisschalen.
0: Ja, nee, dat heb ik ook, hè, met CEO's en zo. Maar toch schijnt dat er verschillen te zijn voor mannen en vrouwen. Maar...
1: Ik heb geen idee.
0: Nee. Zou je het willen weten?
1: Nee.
0: Nee, hoor. Met het weer. Ja, daarom. Ja. We gaan naar de tropen toe, toch?
1: Zoiets. Nou ja, we krijgen in ieder geval zomers weer. Dat is een ding wat zeker is. Vandaag trekken er nog weliswaar wat wolkenvelden over de provincie. Maar het blijft wel overal droog. De zon schijnt ook zeker flink. Vooral vanmiddag gaat er steeds vaker de zon schijnen. En vanavond is het ronduit zonnig. En we komen uit op zo'n 21, 22 graden. Op dit moment is het al 16, lokaal zelfs 17 graden. Dus die temperatuur die gaat lekker omhoog vandaag. En we komen dus op 1,22 graden uit.
0: Juist, en dan?
1: En dan de komende dagen, ja, het wordt alleen maar warmer. Want morgen volop zonneschijn, in de middag een paar stapelwolken. Het zal geen naam hebben, want het wordt morgen 25 graden. Dus dat is al een zomerse dag. En het weekend gaat de temperatuur zelfs verder omhoog. Zaterdag wordt het 7, 28 graden. En tijdens beide Pinksterdagen is het ook een graad of 26. Ja, zaterdag kunnen er wel wat wolkenvelden over de provincie trekken als er een zwak frontje overkomt. Maar ik denk wel dat het droog gaat blijven. Dus niet meer dan wat meer bewolking. En tijdens beide Pinksterdagen is de lucht strak blauw en dan schijnt de zon dus volop.
0: Ja. Ja, geleidelijkheid is een beetje de tent uitgeschopt. Hè? Het gaat van de hak op de tak qua weertype.
1: Ja, het gaat echt van alle kanten op. We begonnen de meimaand ook met zomers weer, met temperaturen zo rond de 25 graden. Ja, daarna kregen we dus echt een 2 weken lang koel weer. Met flinke buien en ook behoorlijk koude nachten. En ook overdag was het natuurlijk ruimschoots onder normaal. Want normaal gesproken is het zo'n 19, lokaal 20 graden. Ja, en de komende dagen dan gaan we daar dus ruimschoots weer bovenuit komen. Dus ik denk dat de hele meimaand aan zich zo toch wel een warme maand gaat worden.
0: Ja. En zie je of het een echt warme zomer al gaat worden ook?
1: Ja, daar ziet het er wel naar uit. Als we naar de seizoensmodellen gaan kijken, dan zie je toch echt dat juni, juli en augustus dus warmer gaat worden dan gebruikelijk. En ja, het lijkt ook wel een behoorlijk droge zomer te gaan worden. Al lijkt augustus weer wat natter te gaan worden. Dus ja. Al met al ziet het er wel warm en zomers uit.
0: Zet je klaar dus voor rond de 40, hè, wordt het dan, denk ik.
1: Nou ja, in ieder geval vaak boven de 25 graden, ja. 25, 30 graden. Daar kunnen we deze zomer toch wel op rekenen.
0: Nou Rico, we gaan eraan wennen deze week.
1: Graag gedaan.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry, bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
8: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
7: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
8: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
7: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
8: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Ten Brundel Wonen in Wiel is tweede Pinksterdag geopend van 12 tot 5.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
11: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl. Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.

0: zijn de verkeersinformatie. We krijgen geen contact met Hilversum. Dus kijken we even hoe het gaat op de Gelderse wegen. Daar is het eigenlijk goed doorrijden op bepaalde plekken nog niet. Die noem ik even op. De A2 Den Bosch richting Utrecht, dus af de Geldermals en knooppunt Everdingen. 10 kilometer, 20 minuten is daar de vertraging. Komt door een slecht wegdek. En de A12 Arnhem richting Duitse grens. Ja, daar komt het ook op stoom. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, inmiddels 3 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar dicht. Daar wordt u weer de op- en afrit geleid. De grenscontrole is weer begonnen. Tot zover het verkeer. Voor de rest, lekker doorrijden. En ook op het spoor geen meldingen.
1: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.
2: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als
3: we
4: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
3: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
14: alleen de prijs is anders.
15: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

Come and Take Me. 11:10 geworden hier op Radio Gelderland. We willen het eens hebben vandaag over salaristransparantie. Ja, de wet komt eraan en dan kun jij opvragen wat mensen die hetzelfde werk doen in jouw bedrijf verdienen. En dan kun je dus zien of jij minder verdient dan ja, de collega's die hetzelfde werk doen. En dan zou je tot actie kunnen overgaan. En dan gaat het met name over vrouwen, want die schijnen nog steeds minder te verdienen. De CAO is een vangnet, maar je kunt altijd dus beter onderhandelen en daar beter uitkomen ook. Zou jij het willen weten? Dat is eigenlijk de vraag vanochtend. Wat jouw collega naast je precies verdient. Als je dat helemaal precies zou kunnen weten, zou je er blij van worden? Of alleen maar chagrijnig misschien? Nou, je kunt bellen 0800-345-0345. Je kunt ook appen via 06-22-22-1342. En mailen kan ook op @gld.nl. Komt de wet die er gaat voor zorgen dat jij kunt opvragen wat jouw positie is ten opzichte van de rest in het bedrijf. Krijg je ook hetzelfde betaald voor hetzelfde werk? En als je dat zou weten, wat zou je er dan mee doen? Kortom, wil je weten wat de collega's naast jou verdienen? Laat me weten via de bel, de app of de mail. 06-22-22-1342. Hou diep, zei jou.

En how deep is your love? 16 over 10 geworden. Hij komt eraan, de wet loontransparantie. Daar kun je dus op gaan vragen wat de collega's bij jou in de buurt verdienen. En niet per se op de man af, hè, of op de vrouw af. Maar je krijgt wel een beeld van waar jij staat in het loongebouw op jouw werk. Zou je dat willen weten? En als we het nog eens doortrekken, wat nu dus nog niet kan. Maar zou je precies willen weten wat jouw buurman verdient eigenlijk in jouw werk? Zou je daar dan actie op gaan ondernemen als je ziet van nou, ik verdien wel echt veel minder? Dat klopt niet. 0800 345 0345. Ruud die zegt, nou ja, we hebben toch cao's. Ik snap het eigenlijk niet hoe dat nou kan dan, dat mensen dan meer of minder verdienen. Bij ons werkt iedereen die in dezelfde loonschaal zit voor hetzelfde geld. En dat weten we allemaal. En misschien dat er iemand wel een klein bonusje of extraatje heeft uitonderhandeld. Maar ja, dat is dan zijn of haar goed recht, toch? Ja. Ik weet niet of ik dan echt inderdaad ook naar de baas zou stappen en zeggen, ik wil ook zoveel verdienen. Tony, die zegt, als ik tevreden ben met mijn salaris, dan wil ik eigenlijk gewoon tevreden blijven. En me niet ontevreden voelen omdat iemand anders nou toevallig 100 euro meer verdient, omdat hij misschien uit een ander bedrijf komt waar die meer heeft verdiend en dat daar zijn salaris een beetje op af is gestemd. Nou, Tony, dat willen ze dan ook weer gaan tackelen. Dat je dat bij sollicitatiegesprekken niet meer mag vragen. Van wat verdiende je eigenlijk in je vorige baan? Zodat daar het salaris ook wordt op aangepast, terwijl ze misschien veel meer hadden willen geven. Dus ja, die openheid gaat twee of drie kanten uitwerken. Ik zou, als ik het zou weten, direct naar de baas lopen als mijn buurman of vrouw echt veel meer verdient dan ik en we zouden hetzelfde werk doen. Dat is toch belachelijk dat dat kan, zegt Mieke. Ja, dat kan dus blijkbaar. Maar zoals gezegd, er zijn ook cao's en die bepalen allemaal een beetje wat wij moeten verdienen met z'n allen als we dat en dat werk doen. Harry zegt, ik verdien 5 ton per jaar, maar die krijg ik helemaal niet. Juist. En op sommige dagen verdien ik helemaal niks. En toch krijg ik geld. Het is maar net hoe je het woord verdienen uitlegt, toch? Ja. Nou, Leo vraagt zich af of die openbaarheid van salaris ook gaat gelden dan voor niet jouw beroepsgroep. Dus dat je echt kunt vragen wat bijvoorbeeld profvoetballers verdienen. Of wat bijvoorbeeld artiesten verdienen per optreden. Nou ja, Leo, als je echt goed zoekt, dan kom je meestal bij die artiesten wel een aardig eentje uit. Die verdienen niet slecht, hoor, allemaal. Nee, daar kunnen we nog een puntje aan zuigen. Een goede cafézanger, die pakt voor een optreden gewoon 600-700 euro. Nou, doe dat tientje per maand, belasting eraf, dan heb je ook een mooi loon. Goedemorgen, Rob, zegt Hans. Ik werk voor een WSW-bedrijf en het heeft geen zin om te kijken naar wat voor werk ik nu doe en wat voor salaris ik heb. Ik heb een andere cao. Ik ben op een reparatiepark uitgeleend en mijn functie bij het WSW was fabrieksmedewerker. Maar daar hoorde ik toevallig dat ik iets minder verdiende dan de chef, maar iets meer verdiende dan de plaatsvervangende chef. Dus ja, zo kan het ook. Ja. Hey, ja, je kunt van allerlei constructies hebben en dan kan het misschien helemaal geen zin hebben om te kijken wat je doet. Ja, zegt Wilma, maar het ligt natuurlijk ook wel aan het aantal dienstjaren en aan de leeftijd en aan de inzet van de persoon. Ja, maar toch hebben wij een cao die zegt, ja, je doet dat werk, die inzet die kan in een functioneringsgesprek een keer ter sprake komen, maar dat mag niet ten koste gaan van je salaris. Ze kunnen het niet afpakken. Je hebt wel verschillende loongebouwen waarin je verschillende stapjes kunt maken. En dus zou je daarmee kunnen motiveren dat iemand een grotere loonsprong maakt, ieder jaar. Maar of dat nou helemaal eerlijk gaat, weet je dan nooit natuurlijk. En daarom die loontransparantie. Ja, Bart zegt, ik ben tevreden met wat ik heb. En ik wil niet ontevreden gemaakt worden. Snap je wat ik bedoel? Dit kan ook ervoor zorgen dat mensen uit elkaar gespeeld worden op de werkvloer. Ik snap wat je bedoelt, maar de bedoeling is net andersom, toch? Ja, dat je weet dat de ander meer verdient. Of minder, als je daar nou achter komt dat hij minder verdient, zou je dan zelf zeggen, ik lever wat in voor mijn collega, want dat klopt niet. Nee. Laat maar komen, jouw bedenkingen nog, of overdenkingen nog, over de loontransparantie. Wil je het echt weten?
wat jouw buurman of vrouw verdient. En word je daar blij van dan? Soms is het ook lekker om gewoon niks te weten.

0: je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

Miss Montreal, schuilen hier op Radio Gelderland. Eventjes voor half elf geworden. Ja, we hebben het over loontransparantie. Nou, zegt de volgende appers, mijn naam absoluut niet noemen op de radio. Zelfs niet mijn voornaam. Maar ik werk op de loonadministratie bij een bedrijf. En ik kan je zeggen, uit ervaring, dat ondanks cao's er best wel wat verschillen zijn aan de werkgevers die worden uitbetaald. Ja, en werknemers ook. Dus ga echt kijken wat je verdient in vergelijking met anderen. Het kan best wel eens helpen. Nou, dan hoor je het. Dat is niet voor niks. Dan gaan we zo meteen spelen.

0: Oh, echt zo'n typisch Engels plaatje. Top Loader en Dancing in the Moonlight.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En een lekker spelletje voor bij de koffie. Eventjes een heel klein beetje de pratenkennis testen. Of misschien wel de opzoekkennis. Kan ook, hè? Beetje 2 voor 12, dat zoek ik op. Twee plaatjes heb je de tijd voor de eerste vraag. Bij elkaar 3 lekkere prijzen te winnen. En dat zijn iedere dag weer andere prijzen. Vragen best mensen, wat win ik dan? Ja, we hebben een prijzenafdeling hier en die kiest ze uit. Dus ja, Frits en ik zitten ook te kijken van... nou, het kan best verrassend leuk zijn, maar het kan ook iets heel kleins zijn. Dat weet je niet. Maar het gaat natuurlijk vooral om het spelletje zelf. En het spelletje zelf heeft de toegangsvraag bedacht over tennis. We gaan terug naar eind jaren 70. Toen vandaag een wissel aan de top van de tennisladder. Jimmy Connors kwam op die nummer 1 plek te staan. Hij verdreef daarvoor een Zweed die als ijskonijn werd gezien en ondertussen veel meer geld verdient met zijn onderbroeken dan met zijn tennis. Ja. Welke Zweed werd verdreven door Jimmy Connors op de tennisranglijst in 1979 op deze dag? Die Zweed heeft ook nog een biografie geschreven en daarin bekend dat hij tijdens zijn tenniscarrière eigenlijk de hele tijd wel met op- en afperiodes verslaafd was aan de cocaïne. Had ook een hele lage hartslag, 32 of zo. Dus ja. Misschien dat het allemaal met elkaar samenhangt. Welke Zweed werd verdrongen van het tennis? Nummer 1 positie op de ranglijsten. Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen gaat via rob@gld.nl. Met je goede antwoord maak jij kans op die eerste prijs. En op prijs nummer 2 en 3.

0: Joe Cocker even uit de strot en meeschermen ook. Feeling all right hier op Radio Gelderland. 9:45 en op de koffie.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor ons spelletje voor bij de koffie. 3 vragen, 3 prijzen te winnen door jou. Ja, vandaag is dat meneer Leemkuil. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dan gaan we de allereerste vraag maar eens opnieuw stellen. Want we gaan terug naar de tennislijst van 1979. Toen kwam Jimmy Connors bovenaan te staan. Dan moest hij wel een zweet voor opzij drukken. Een ijskonijn. En tegenwoordig verdient hij nog steeds heel erg goed. Met zijn ondergoed en sportgoed. Welke zweet is dat?
2: Björn Borg.
0: Juist. Heb jij een Björn Borg onderbroekje in de kast liggen?
2: Nee.
0: Nee.
2: Ik ben er niet zo van om dat merk nog speciaal te dragen.
0: Nee. Want hij maakt wel van die strakke boxershirts.
2: Ja, ik heb wel een strak aan, maar die is niet goed.
0: Mag ik vragen wat voor ondergoed je draagt nu dan?
2: Dat hoef je niet te zeggen. Dat is gewoon een normale onderbroek, een boxershort.
0: Een boxershort, daarom. Ja. Ja, met zonder Björn Borg. Het scheelt wel een aantal euro's hoor. Als Björn Borg erop staat, dat heeft hij goed gedaan.
2: Ja, zeker.
0: Tweede vraag die brengt ons bij de muziek. In 1986, precies 40 jaar geleden, stond er een liedje bovenaan de hitlijsten. Dat in 1960 gemaakt was. Maar toen ineens naar boven schoot. En in Nederland en België op nummer 1 kwam. Van Sam Cooke, Wonderful World. En dat kwam omdat het gebruikt werd in een reclame. Voor wat voor soort broek? Ben.
2: Geen idee, met je onderbroek staan maar ook.
0: ik vind het goed dat je meegaat in de gedachten, maar ja. Nee, ik was nu een laagje daarboven gaan zitten, dus de spijkerbroek.
2: Spijkerbroek, nee.
0: Is dat nog?
2: Zeg helemaal niks.
0: Wonderful World, ja. Het was zo'n goede spijkerbroekreclame. Ja, iedereen ging gelijk om daarvoor. We gaan naar de provincie toe. In Gelderland staat de grootste kerk van Nederland, als we het hebben over de zitplaatsen. In welke Gelderse plaats staat die kerk, Ben?
2: Nou, het zal de bannen van of Kesteren zijn.
0: Zeg je één?
2: Zeg je?
0: Zijn je Barneveld?
2: Barneveld, ja.
0: Ja, Kesteren doet het ook goed, maar Barneveld is net wat groter.
2: Oké.
0: Ja, rond de 2.500 mensen gaan daarin.
2: Dat weet ik, ja.
0: Ja, ga je er wel eens naartoe?
2: Nee, ik ben wel heel actief op het kerkenwerk, maar niet voor deze kerk.
0: Nee, maar ja, ik kom uit een gebied wat bijna ontkerkelijk is. Dan, voor ons is dat echt ongelooflijk om in de beeldspraak te blijven. Hè?
2: Dat klopt, ja, zeker. Ja.
0: Maar jij bent wel kerkelijk?
2: Ik ben kerken betrokken, ja. Heel actief, ook in het kerkenwerk in mijn dorp, waar ik woon.
0: En wat brengt de kerk jou?
2: Saamhorigheid, verbinding. Aandacht voor elkaar. Zowel binnen als buiten de kerk. Dus, ja.
0: Ja, mooi. Dus, zo zou het moeten.

0: zijn, hè? Toch? Ja. Zo zou de wereld moeten zijn. Gaan wij Wonderful World draaien, dus, Ben?
1: Ja, doe dat. Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, dan gaan we hem doen. Met jouw toestemming, hè, Sam Cooke. Draaien we die?
1: Ja, prima. En ik ga weg verder.
0: Alsjeblieft.

Sam Cooke en The Wonderful World. Ja, dat waren ook eigenlijk de woorden van Ben. Hè? De gevoelens die hij krijgt als hij lekker bezig is in de kerk. Saamhorigheid, op elkaar letten en de wereld een stukje mooier maken. Het was de nummer 1 in 1986, precies 40 jaar geleden. En de plaat is nog ouder. Inmiddels weer terug in 2026. Met op de radio Sheila en The Black Devotion. Spacer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril.
7: Mijnleesbril.nl.
8: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek.nl. Tot ziens.
9: A18 Sierbestrating is op Tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek.nl. Tot ziens.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
12: Dorien, dank je. De verkeersinformatie dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen 4 kilometer. 5 minuten vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 8 kilometer. Met 20 minuten vertraging. Komt door een spoedreparatie. 1 rijstrook is daar dicht. En ook de verbindingsweg is dicht. Je kunt omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag
14: voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
18: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
19: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
20: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
21: Allsafe. Geeft ruimte. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
25: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
26: De koffie.

Touches op Radio Gelderland, when you walk in the room. Nou, de temperaturen gaan omhoog. En dan gaan de hitlijsten en de muzieklijsten ook vanzelf anders klinken. Met ook wat tropischer muziek. Wat dan, hè? La Isla Bonita.

Gold in op de koffie. Het is inmiddels 10:30. En Irene die schrijft: ik hoor geregeld Coldplay bij jullie. Helemaal top, want het is mijn band. Maar de allermooiste van Coldplay, die hoor ik niet zo vaak. Zou je die nog eens een keer kunnen draaien op zo'n mooie dag als vandaag? Ik heb het over Fix You. En het is inderdaad wel een hele schitterende van Coldplay. Nou, voor jou, omdat het zo lekker weer is.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Fox the Fox heet de band Precious Little Diamond. Het liedje, je hoort het hier op Radio Gelderland om 11:30. Kijken we even naar het verkeer op de Gelderse wegen. Het rijdt over het algemeen heel lekker door. De A12 blijft natuurlijk gewoon een zorgpuntje met de politiecontrole in Duitsland. Daarom nu ook weer file Arnhem richting Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens. 4,5 kilometer, 20 minuten is de vertraging. De weg is daar dicht, je wordt via de af- en oprit omgeleid. Let wel, 20 minuten is daar de extra reistijd. En de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken, 5 kilometer. 6 minuten daar vertraging. Vanwege de spoedreparatie. Hitting on all nine, yeah. Here's the rules. Vacation game while I check it out.

Lay back in the arms of someone. Dat is ook mooi weer voor, hè? Gewoon een beetje wandelen, park gaan liggen. Of ergens gaan zitten. Even wat drinken. Bij elkaar een beetje aankijken en denken van nou, het is goed zo. Deze ochtend, ja. Maar als je wat actiever bent, dan heb je deze dag al lang in de smiezen als fiets naar je werkdag. En wij krijgen best wel wat verzoekjes binnen om eens een lekkere fietsplaat te draaien. En als je een top 5 maakt van fietsplaatjes, staat deze er altijd in. Hij is eigenlijk van Yves Montand, maar heel veel mensen hebben hem gedaan en wat moderner gemaakt. Maar het gegeven blijft staan. Abis.

Supertramp en Goodbye Stranger hier op Radio Gelderland. 10 minuten voor 12 geworden. Ja, je weet niet wat je aantreft, hè, als iemand overleden is en ja, heeft geen directe familie die een beetje het huis op orde kan brengen. In Enschede is vandaag een enorme slang uit het huis gehaald van ja, een overleden persoon. Meters lang. Tijgerpython. Nou, ik schat hem zo op een meter of 5,5. Hij is gemeten en 6 meter kwam eruit. Ja, dat weet je niet als je daarnaast woont. De slangenman woonde jarenlang samen met 4 tijgerpythons. En de buren ja, wisten wel dat hij slangen had. Maar als je ze dan zo ziet, nou, dan is het toch wel even schrikken. Ja, een tijgerpython. Het is indrukwekkend om te zien. En wat doe je dan? Ja, je belt een soort van dierenambulance, die komen dat dan halen. Dat is ook werk, hè? Dat dierenambulance vrijwilliger zijn. Je komt echt van alles tegen. En je moet er maar voorbereid zijn. Hier is Christine.

0: Christy in the Yellow River. Bijna 6 minuten voor 12. Tot 3 zometeen. Ja. Met Erik. Ja.
1: We hebben elke dag staan we stil bij een life hack. Iets wat het leven makkelijker maakt, beter maakt. Vandaag de allerbelangrijkste aller tijden. Geïnspireerd door de 100-jarige man in Velp. Die is 100 geworden. Die zei, ja, ik drink elke dag 2 glazen wijn.
0: Ja. Oh.
1: Dus de vraag is, hoe word je 100 erop? Wat is nou het geheim? Heeft iemand, moet je elke dag een ijsje eten?
0: Je moet ook volgens mij gezegend zijn met goede genen.
1: Nou, een beetje geluk moet je ook hebben. Ja. Je moet er niet het zebrapad oversteken. Dan heb je ook allemaal niks gehad aan het gezonde leven. Maar zijn er, misschien zijn er wel, elke dag een slokje van dit, een hapje van zus. Of iets
0: als je dat allemaal bij elkaar gooit, dan weet je niet wat we doen, hè?
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Wijntje drinken, een stukje vet eten.
1: Ja,
0: en dat,
1: weet je, geen zonder geluk vaart niemand wel.
0: Dat je gewoon echt de ellende van je af kunt zetten. Dat is wel
1: heel belangrijk.
0: Ja, maar dat is moeilijk.
1: In de oudheid hadden mensen de andere soorten stress natuurlijk. Ja. Dus je eten jagen. Maar stress in de moderne mensenwereld is natuurlijk wel een slechte factor geworden. Ja. Druk en zo. Maar kom maar door met de gouden tips. Wat moet je eten of laten of doen?
0: Lifehack.
1: Letterlijk. Ja, letterlijk.
0: Ja, daarom.
1: Op naar de 100.
0: Juist. Erik@gld.nl. Je bent van harte welkom met jouw tips om 100 jaar te worden. Vooral lekker blijven rustig zijn en genieten van alles wat je om je heen ziet, denk ik. Vandaag is een prachtige dag, toch? We zwaaien naar de ochtend met Cat Stevens en The Wild World. Hele mooie middag.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
8: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
9: Ook voor een fijne relaxfortuin ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, zo direct tot drie. Meteen lekker knallen met Marianne Rosenberg. Ich bin wie du.
14: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
15: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
21: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Gelderland. Top 3. Met Erik van den Berg.

0: Het regent. Zonnestralen, Agda en de Munnik. Dit is Tot 3. Hans is er zo direct met een blik op het Gelders nieuws. We hopen de vraag te beantwoorden. Hoe worden we allemaal 100 jaar? Heb je tips voor een lang en gelukkig leven? Geef het vooral eventjes door via de WhatsApp of de mail. Maar eerst even een sprookje. Dit ken je misschien nog wel. Dat heb je voorgelezen aan je kinderen. Of je ouders hebben het lang geleden aan jou voorgelezen.
1: We moeten van die kinderen af. Morgen brengen we ze naar het bos en laten ze daar. Ze kunnen toch niet de weg terug naar huis vinden.
0: Ja, Hans en Gietje, legendarisch natuurlijk. Dat werd werkelijkheid helaas, dit verhaal. Voor twee Franse broertjes. Portugese broertjes, excuus. Nee, het zijn wel Franse broertjes. Maar het speelde zich af in Portugal. Moet ik goed vertellen. Een man vond twee jongetjes, jonge kinderen, in het bos. Ze waren geblinddoekt achtergelaten door hun ouders. Compleet met rugzakken. In de rugzakken zaten sets met schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. En de ouders hadden gezegd, we gaan een spelletje doen. Daarom worden jullie geblinddoekt. Jullie worden achtergelaten in het bos. En dan kunnen jullie daar op zoek gaan naar speelgoed. Nou, toen de blinddoeken werden afgedaan, toen bleken de ouders verdwenen. De jongetjes werden huilend aangetroffen door een voorbijganger die ze naar de politie heeft gebracht. De Portugese kinderbescherming heeft inmiddels de kinderen onder de hoede genomen. En de politie is op zoek naar de ouders. Dat is toch bizar? Dat is Hans en Gietje in het echt. Het is een heel slecht verhaal. Maar goed, het is waar gebeurd. Het is helaas geen sprookje.
2: Tot 3 met Erik van den Berg.
3: Wat een mafketel is dat, zeg. Daar word je helemaal gek van.

0: The Beatles en Billy Preston, Get Back. Blik op het Gelders nieuws, Hans. Je hebt gekeken wat er allemaal aan de hand is in onze provincie.
1: Nou, in Nijmegen is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé aan de Ruitenstraat in Bottendaal. Buurwoners schrokken wakker van de harde knal en zagen vlammen. Meerdere politiewagens en brandweerwagens kwamen daarna ter plaatse. Deze buurman belde 112.
2: Ik was nog wakker. Ik zat gewoon even nog een beetje het laatste ding op televisie te kijken. En toen hoorde ik in één keer een hele harde knal. En ik vloog naar het raam toe. Ik zie dat we overburen bij het restaurant inderdaad een vuurzee eroverheen liep. Ik zie ook iemand wegrennen het hoekje om. Het hoekje bij mij de Solstraat in. En toen heb ik gelijk 112 gemeld. En toen kwam de brandweer ook en de politie er ook aan. Dus dat is eigenlijk wat ik heb gezien. De donkere kleding, silhouet, dat meer heb ik niet gezien. Ik heb in de rug gezien, ik zag iemand hard wegrennen in donkere kleding en zou ik niet herkennen.
1: Verschillende ruiten waren gebarsten, kleine brokstukken en bakstenen en glas lagen op het terras. Buurtbewoners moesten een tijdje uit de appartementen, maar ze konden snel weer terug. Inmiddels is duidelijk dat het doelwit waarschijnlijk niet het eetcafé was, maar een van de bovenwoningen, want daar lag bij de deur dat explosief, meldt de politie, maar die weet nog niet waarom dat daar is neergelegd. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Daarmee werd gestopt na die grote natuurbrand op de Veluwe en natuurlijk een aantal branden in Noord-Brabant. Inmiddels is het minder droog. We zijn van fase 2 naar fase 1 gegaan in de natuur. En Defensie heeft voorwaarden opgesteld voor het oefenen met explosieven en andere brandbare materialen. Dat mag alleen wanneer de weersomstandigheden het toelaten. Het risico op natuurbranden laag blijft. Er wordt nog gewerkt aan aanpassingen van de regels voor oefeningen in droge periodes. En die aanpassingen moeten voor de zomer klaar zijn. En in de categorie kleinnieuws. Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg heeft een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd. En dat is een bekende voor ons Gelderlanders. Het is Adriaan Hogendoorn. Dat is de burgemeester geweest van de gemeente Oldebroek. Ja, ook in Groningen is hij burgemeester geweest. En nu is hij dus regelmatig in het museum te vinden. Tussen de 15 orgels die daar staan en andere zaken die met orgels te maken hebben. Boeken met orgelmuziek bijvoorbeeld.
0: Maar kerkorgels of draaiorgels?
1: Ja, kerkorgels staan daar. Ja. Hij speelt trouwens zelf ook kerkorgel. Bach is zijn favoriete componist. Ik kan me goed voorstellen dat hij het leuk vindt. En dat doet hij, heb ik begrepen, van een artikel uit een krant uit Groningen, waar hij ook wel eens achter een orgel kroop. Met zijn schoenen uit. Dus op sokken.
0: Oké, dan heb je goed feeling met de pedalen.
1: Dan heeft hij goed feeling. Maar de echte organisten die zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet je schoenen uittrekken voor het orgel. Je moet eigenlijk met schoenen aan. Maar hij doet dat zonder schoenen, dus op zijn sokken.
0: Prachtig. Danny Vera en Marlon Pichel.

0: Reach Out, I'll Be There, Gloria Gaynor. Die zul je de komende dagen niet meer horen op Radio Gelderland.
1: De ethisch vierdaagse. Alleen het beste uit de jaren 80. 4 dagen lang. Op Radio Gelderland.
0: Want we gaan helemaal back to the 80's de komende dagen op Radio Gelderland. En Gloria Gaynor heeft eigenlijk alleen maar hits gescoord in de jaren 70. Hoewel I Will Survive ooit nog een keer werd uitgebracht in de jaren 80 als een soort heruitgave. Maar goed, dat telt niet, vind ik. Dus die zullen we niet meer horen, maar genoeg andere liedjes natuurlijk. Kom maar door met verzoekplaten gedurende die dagen. Maandag trouwens niet nodig, want jullie hebben volop gestemd voor de jaren 80, top 80. Het is een prachtige lijst geworden. Dus die gaan we helemaal draaien. Af en toe een mooie uitvoering ertussen. Want de jaren 80 was ook de tijd van de 12 inches bijvoorbeeld. Hè? Daar waren er hele goede bij. Maar er waren ook 12 inches bij. Daar zaten dan gewoon 2-3 minuten vormloze instrumentale stukken in. Daar word je dan niet blij van. En die gaan we dan natuurlijk niet draaien. Maar de allerlekkerste muziek uit de jaren 80. 4 dagen lang op Radio Gelderland.
1: De ethisch vierdaagse op Radio Gelderland. Alleen het beste uit de jaren 80.
0: Deze mag dan ook. Gino Vannelli. Wild Horses.

0: Your love still brings to my knees. Marcia Heijns hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Ik kreeg niet zo heel lang geleden een fotoboek cadeau. Dat heet Kleinste Musea van Nederland. Het is een mooi fotoboek gemaakt door fotograaf Maartje ter Horst. Die heeft foto's gemaakt, zoals de naam natuurlijk al doet vermoeden, van kleine musea in Nederland. En er zijn er heel veel, echt nou ja, piepkleine musea zitten ertussen. Van liefhebbers die één ruimte in hun huis hebben, bijvoorbeeld waar ze een bepaald museum hebben ingericht rond een hobby of rond een bepaald thema. Nou, dat is echt een geweldig aanrader om dat boek eens door te bladeren als je het een keer ergens tegenkomt. Zo'n museum is eigenlijk ook het Smalspoormuseum in Heteren. Dat vertelt het verhaal van de steenindustrie langs de grote rivieren. Met echte locomotieven en al. Robbie Jans is daar al ruim 30 jaar de drijvende kracht. Maar net als veel kleine musea zijn er veel te weinig vrijwilligers bijvoorbeeld om alles draaiende te houden. We nemen er een kijkje.
1: Dit museum in Heteren verzamelt alles op het gebied van smalspoortreinen.
2: En wij rijden er ook mee.
3: Dus lekker spelen met treintjes.
2: Ja, zo zou ik het niet willen noemen.
3: Nee?
2: Nee, het is wel het echte spul.
1: Maar het begon allemaal een stuk bescheidener voor Robin.
2: Het is bij mij een mooie tijd geleden begonnen bij een modelbouwclub. En vanuit daar ben ik hier in het Smalspoormuseum gerold.
3: Het echte werk.
2: Het echte werk, inderdaad.
1: En in het museum houden ze al het oude materieel ook rollend.
3: Is het dan vechten wie er op zo'n ding mag rijden onder jullie?
2: Soms wel, ja. Gelukkig hebben we genoeg locomotieven dat iedereen erop kan rijden.
1: Dat materiaal moet natuurlijk wel onderhouden worden.
2: Ze zijn nu bezig om een wisselsteller vrij te maken. Dat wil zeggen dat je het wissel weer kan bedienen, zeg maar. Ja, misschien moet je het daar ook nog weghalen.
3: Dus het ligt nooit stil hier, het werk?
2: Nee, er is altijd werk te doen.
0: Ja, dat is het ook in kleine musea. Is er altijd wel werk te doen en altijd gebrek aan vrijwilligers. Dus wil je een handje komen helpen in Heteren? Het Smalspoormuseum. Meld je bij Robin Jansen.

0: Maar Silver Lining, First Aid Kit. Rico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vertel even gauw wat we vandaag nog hebben. En dan moet je door naar de komende dagen, want het wordt zonnig, hè?
1: Het wordt inderdaad zonnig. Vandaag nog niet. We hebben wel een zwaar geregeld zonneschijn. Maar er trekken ook wat wolkenvelden over de provincie. Maar die trekken later vanmiddag allemaal naar het oosten weg. Dan wordt het vanuit het westen dus ronduit zonnig. Vanavond is het dan al behoorlijk zonnig. En komende nacht is het dan helder. En dat is dan de opmaat voor prachtig weer de komende dagen. Temperatuur vandaag 21, 22 graden. En dat is eigenlijk de laagste temperatuur voor de komende dagen. Want we gaan richting zomerse waarde van 25 graden en meer.
0: Ja, waar komt het eigenlijk dan plotseling vandaan? Waait dat uit een bepaalde hoek naar ons toe, zeg maar?
1: Ja, dat komt vanuit het zuiden. Hebben we te maken met dus zachte lucht die onze kant op komt. En een hoge drukgebied zorgt dus voor het droge en zonnige weer. En vandaar dus die hoge temperaturen.
0: Oké, en hoe gek gaat het worden en hoe bouwt dat zich op?
1: Nou, vandaag dus zoals gezegd 21, 22 graden. Morgen een graad of 25. En in het Pinksterweekend hebben we zaterdag, zondag en maandag temperaturen boven de 25 graden. Ik denk dat het zo'n 26, 27 graden wordt op de meeste dagen. Zaterdag kunnen er weliswaar wat wolkenvelden over de provincie trekken, maar het zal niet heel veel voorstellen. En op beide Pinksterdagen is het zonovergoten, ja, lenteweer eigenlijk, want het is nog steeds de lente in mei. Met hele hoge temperaturen dus voor de tijd van het jaar. Want gebruikelijk is het een graad of 19, maar we komen dus uit op zo'n 26, 27 graden.
0: Oké, zit er nog een kans in dat er nog uitschieters bovenop gaan komen? Of zeg je van nee, hier blijft het wel bij?
1: Nee, hier blijft het wel bij. In het zuiden van het land kan het richting 29, misschien in een beschutte achtertuin wel 30 graden worden. Maar ik denk dat het in Gelderland op zo'n 6, 27 graden blijft steken. Nog altijd een prima temperatuur natuurlijk. Dat gaat behoorlijk warm aanvoelen. Zeker gezien het koele weer wat we de laatste week hebben gehad. Gaat het toch behoorlijk warm aanvoelen de komende dagen.
0: Heerlijk. Dankjewel, Rico.
1: Graag.

Ruby Tuesday van de Rolling Stones. Het is 7:07. Zometeen te gast. Ze is inmiddels binnen. Yara Beeks, de Doetinchemse, heeft een prachtige nieuwe liedje uitgebracht. Gaan we uiteraard naar luisteren. En we praten over alles wat haar bezighoudt in haar muzikale leven. En dat is heel veel. Tot 1:00, Billy Idol.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Trulease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
17: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
18: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
20: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
21: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
22: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
27: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
26: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
28: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.

0: Gracie and Some Girls. Het is 8:08. Dit is Tot 3 op Radio Gelderland. Zangeres Yara Beeks te gast uit Doetinchem. Goedemiddag, Yara.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Nou ben ik toch weer kwijt. Hoe oud ben je nu inmiddels?
1: Ik ben nu 21.
0: Want toen je 13 was, heb je je allereerste liedje gemaakt. Ja. We hebben het hier zelfs nog.
1: Ja, dat is een tijd geleden. Ja.
0: Dus je wist al heel vroeg van, oké, muziek, dat wordt mijn ding.
1: Ja, ik denk al wel sinds mijn 11e of zo dat ik dacht van, ik wil echt in de muziek verder.
0: Oké, ja. Maar had je ooit van iemand een instrument gekregen? Of zat je in een koor? Of waar kwam dat muzikale plotseling vandaan?
1: Nou, eigenlijk heel onverwachts eigenlijk. Want het was een keer een schoolpleinfeest op de basisschool. En toen dacht ik van, ga ik op een liedje dansen?
0: Ja.
1: Dus ik was dat aan het voorbereiden op een liedje van Kinderen van Kinderen. En toen was ik bezig en toen dacht ik, maar op dit liedje kun je helemaal niet dansen. Ik ga het maar gewoon zingen.
0: En toen dacht je, ook leuk.
1: Ja, ook leuk.
0: En van het een kwam het ander.
1: Ja, en toen ben ik dus verder gegaan met muziek maken.
0: En je hebt de afgelopen jaren met enige regelmaat liedjes gemaakt. Je hebt prachtige optredens gedaan. Ik heb even gezocht in onze archieven waar ik jaren allemaal ben tegengekomen. Oh. Nou, we lopen er eens eventjes doorheen.
2: Dit is de muziek van Gelderland. De kabanplaat van deze week is
3: de 16-jarige Yara Beeks uit Doetinchem.
4: Look over my shoulder. Jolene.
0: Hier zing je een cover van Jolene, Dolly Parton.
1: Ja.
0: Yara Beeks. Countryzangeres die buitengewoon talentvol is. Ze haalt dit jaar de lijst met Where the Road Leads.
2: Vandaag op Radio Gelderland. De Gelderse Top 100.
0: Ze stond ook meerdere keren al in de Gelderse Top 100.
2: Radio Gelderland, podiumplaat. Deze week
3: Yara Beeks uit Doetinchem met Where Does the Time Go?
0: Ze was onze podiumplaat. En hier staat ze op het podium met Douwe Bob, dat zien we niet. Maar hij staat er wel, hij zingt mee.
5: Goedemorgen, dit keer de 19-jarige zangeres Yara Beeks uit Doetinchem. De afgelopen week is haar nieuwe liedje uitgekomen. Haar nieuwe single heet Hold Me.
0: Ach, zo gingen we van het ene naar het andere liedje. En ze waren allemaal prachtig. En zometeen gaan we het nieuwe liedje laten horen natuurlijk. Maar dan even Douwe Bob, waar kwam je die tegen? Want je stond dus op een podium, zag ik op YouTube, te zingen samen met Douwe Bob.
1: Ja, ik stond toevallig met Douwe Bob op hetzelfde evenement. Dat was tijdens de mega wandelmarathon in Arnhem was dat. En toen stond hij daar en toen dacht ik, ga ik er gewoon heen lopen? Of wat? Ja.
0: Oh.
1: Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik ga naar hem toe lopen en vragen of hij met mij wilt zingen. Toen was hij meteen van, laten we het doen. Welk liedje wil je gaan doen?
0: Dat
1: doet het wel in mijn set. Dus toen stond op een gegeven moment samen op het podium. Heel raar.
0: Okay.
1: Maar heel leuk.
0: Hij was meteen open voor een lekker. We zingen even een bekend liedje wat we allebei kennen. En dan maken we er even wat leuks van.
1: Ja. Ja, hij vond het meteen leuk.
0: Geweldig.
1: Ja. Had ik niet verwacht natuurlijk, als je een bekend iemand daar staat.
0: Nee, maar hoe ervaar je dat sowieso? Jij als nieuwkomer, als je dan bij optredens bent, je komt mensen tegen die misschien al gearriveerd zijn, die al wat groter zijn. Word je ontvangen als van leuk nieuwkomer erbij? Of,
1: bij veel evenementen wel. Ja, daar gunnen ze je ook echt de plek om liedjes te spelen en jezelf te laten horen. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de Kampvuurconcerten die ik vorig jaar heb mogen doen. Daar heb ik de voorprogramma's mogen doen van heel veel bekende Nederlanders.
0: Mm-hmm.
1: En denk ik van, wow, het is wel heel cool dat ik dan deze kans krijg om hier te staan en mijn muziek te promoten en lekker te zingen.
0: En krijg je dan van die mensen af en toe wat te horen of zo? Of complimentje of opbouwende kritiek misschien?
1: Nou, van hunzelf niet echt. Hun zitten vaak in een kleedkamer.
0: Ja, die krijgen dat dan niet mee.
1: Die krijgen het volgens mij niet altijd mee. Ik heb wel van Ilse Lange gehoord dat ze vanuit haar kleedkamer heeft geluisterd.
0: Oké.
1: Dat ze het wel mooi vond. Ja.
0: Oké, hartstikke goed. Nou ja, het is niet, hè, je hebt wel eens gezegd dat is niet zozeer mijn voorbeeld, maar wel iemand die je bewondert om al haar, zoals zij zeg maar te werk is gegaan en hoe ze de countrymuziek.
1: Ja, zeker.
0: Op een heel eigenwijze de hitparade in zingt, zeg maar.
1: Ja, en als je haar live hoort zingen, dan hoor je ook echt geen één valse noot. Het is echt steengoed.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een goede voor juries, voor talentenjacht op televisie. Zij heeft recht van spreken, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Heb jij nog vaker valse noot dan?
1: Nou, niet vaak. maar het kan natuurlijk wel eens gebeuren. Het is ook live, hè?
0: Ja.
1: Het kan een keer gebeuren, ja.
0: Ja, precies. Zometeen gaan we jouw nieuwe single erbij pakken, Brighter Days. Nu, If Tomorrow Never Comes, is dat een liedje wat je ook zelf vaak zingt of gezongen hebt?
1: Ja, zeker. Ook wel vooral in het begin van mijn mijn carrière, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, jij mag inmiddels spreken over een carrière. Het is al een jaartje of 8, 9 aan de gang.
1: Ja, toen heb ik heel veel gespeeld. Ja,
0: okay, en zing je het dan op de Garth Brooks manier? Of op wat is het door heel veel artiesten gezongen wordt?
1: Ja, volgens mij is het Garth Brooks. Je hebt ook nog Ronan Keating.
0: Ronan Keating, ja.
1: Ja. Ja, welke versie? Ik heb
0: dit is het Garth Brooks. Dit is de oerversie natuurlijk van If Tomorrow Never Comes.

0: Je hebt het volgens mij ook eens een keer bij talentenjachten gezongen of zo.
1: Ja.
0: Heb je er gewonnen toen?
1: Weet ik niet meer.
0: Ik heb het... Daar heb je vast niet gewonnen, anders had je het nog wel geweten.
1: Nou, ik heb met heel veel talentenjachten meegedaan.
0: Echt waar?
1: Ik heb ook best wel wat gewonnen, maar ook best wel wat niet. Dus het kan best zijn dat ik met de nummer keer gewonnen heb. Ja.
0: Oké, okay. En als je niet won, was je heel erg chagrijnig op de terugweg? Of, echt?
1: Nee,
0: gewoon.
1: Nee. Het ging gewoon om voor mij toen gewoon om ervaring opdoen.
0: Maar als een honderd prutsen dan met de eerste prijs aan de haal ging, dan was je niet teleurgesteld. Je zegt,
1: nou, wel een beetje, maar het is niet dat ik chagrijnig werd of zo. Nee.
0: En het is wel verstandig inderdaad. Lekker veel optreden, allemaal ervaringen, zeker. Mensen ontmoeten. Is allemaal prima natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: Je hebt een nieuwe song, Brighter Days.
1: Ja.
0: Dan moet ik altijd even vragen, natuurlijk, waar gaat het over? En heb je het zelf geschreven? En waar kwam de inspiratie vandaan?
1: Ja, Brighter Days, dat is een liedje dat gaat over het lentegevoel. Ja, ik vind het altijd gewoon zo'n fijn gevoel dat je denkt van, oh, ik ruik de bloemen weer en ik voel dan de zon weer een beetje op mijn huid branden. Dat vind ik altijd een lekker gevoel.
0: Lekker veel positiviteit erin.
1: Ja. Daar gaat het over. Ik heb het zelf geschreven samen met gitarist Sybren Zijlstra. Ook gitarist in mijn band.
0: Want dit is echt een bandliedje geworden. Ik bedoel, maar het was liedje alleen vrouw met gitaar, zeg maar. Maar het is echt een lekker zo'n band.
1: Ja, dat heb ik echt samen met Sim geschreven. En met de band hebben we het uitgewerkt tot een arrangement. En in de studio zijn nog een aantal instrumenten erbij gekomen. Dus we waren heel blij met het eindresultaat.
0: Heerlijk, we gaan luisteren. Ja. En de komende dagen wordt het alleen maar mooier en mooier weer. Dus deze plaat gaat gewoon elke dag lekker de klinken.
1: Mooi.

0: Het mooie weer komt eraan en daar past deze muziek uitstekend bij. Yara Beeks, Brighter Days. Je staat op het Achterland Festival in de Achterhoek. Dat is een meerdaags festival. Welke dag kunnen we je waar zien?
1: Wij spelen, ik dan samen met de band spelen, op zondag om 3:00 op het Maria-podium.
0: Oh, maar dan is het 27 graden. Ja. Dan is iedereen in een goed humeur.
1: Oh, ja, helemaal zin in.
0: Want vorig weekend, of vorige week, stond je in Zelhem.
1: Ja.
0: Terwijl de regen naar beneden kwam. Ja, dat is ook het leven van de rock'n'roll artiesten.
1: Ja, maar wel een zonde.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Ja.
0: Het valt of staat voor grotendeels met mooi weer natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus gelukkig dit weekend komt het helemaal goed.
0: Bleven er nog wel mensen staan? Of stond je op een gegeven moment gewoon voor een leeg grasveld?
1: Nee, er stonden nog wel echt mensen. Want er was ook wel een beetje overdekt ook.
0: Okay,
1: dus mensen konden droog staan. Dat scheelt.
0: Maar komende zondag hartstikke mooi weer. Ja. En hartstikke mooie muziek van Yara Beeks met band. Ja. Yara Beeks band.
1: Klopt.
0: goed. Yara Beeks band. Ze zitten trouwens te kijken. Ik zwaai even naar de band, want ze sturen allemaal fotootjes. We zitten te kijken. Hartstikke goed. Komend weekend dus te zien op het Achterland Festival. En luister en bekijk ook de bijbehorende clip van het liedje van Yara Beeks. Leuk dat je er was, Yara. Tot de volgende keer.
1: Ja, leuk dat je er mag komen. Dankjewel.

Long Tall Glasses, Leo Sayer. Jara Beeks dus op het Achterland Festival. Ik had het helemaal niet gezegd, maar het is nog een gratis te bezoeken festival ook. Dus 4 dagen lang in Doetinchem op de Bleek. Tal van podia, artiesten, tal van evenementen. Dat allemaal nog gratis toegankelijk ook. Wat wil je nog meer, hè? Taylor Swift, Shake It Off, hierin.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

hoorde Spell on You door Nina Simone. Zometeen gaan we 3 vragen stellen. En dat doe ik aan de hand van een stapel vragenkaartjes. Zometeen eens even kijken welke kaartjes er getrokken gaan worden en welke antwoorden erbij gekomen natuurlijk.

0: The Road to Mandalay. Robbie Williams, uiteraard. We gaan vragen stellen. Dat doe ik aan de hand van een stapel vragenkaartjes. Ik heb er zo'n 60 bij elkaar liggen opgestapeld. En de vragen worden vandaag beantwoord door Nicole in Groenlo. En zij mag de eerste gaan pakken.
1: Wat hangt er boven je bank? Nou, dat is een lastige, want onze bank staat midden in de woonkamer.
0: Er kan niks boven hangen.
1: Maar als je dan ziet, er hangt wel wat achter, achter het pad. En dat is een schilderij wat ik zelf geschilderd heb.
0: Oké. Okay.
1: En daar ben ik best een beetje trots op.
0: Die was wel zo geslaagd dat je dacht, die mag wel in het zicht in de huiskamer.
1: Dat was wel met behulp van een schilderlerares, kan ik me nog heugen. Dat was in 2003, geloof ik. Maar qua kleuren past hij ook precies in het nieuwe huis. Dus mijn man zei van, maar die gaan we ophangen. Ik, yeah!
0: En wat voor stijl omschrijf je zelf? Is het impressionistisch of is het heel precies? Of,
1: dit schilderij is een beetje impressionistisch wel, denk ik. Het is in ieder geval een tijger met verschillende kleuren en een beetje vlakken. Maar als je goed kijkt, haal je er een tijger uit.
0: Wat mooi. Je eigen werk boven de bank.
2: Twee.
1: De eerste tattoo die je liet zetten. Het is er maar één.
0: Eens even kijken. Op de pols. Een heel klein. Zijn het hartjes en een streepje? Of wat zie ik?
1: Dit is de N.
0: Oké. Okay.
1: De N van de drie zussen. En,
0: hoezo de N van drie zussen?
1: Of zo is het een Z natuurlijk. Als je hem draait is de N een Z.
0: Maar jullie zijn met drie zussen.
1: Drie zusjes en onze namen beginnen allemaal met de N.
0: Oh, echt waar? Hoe heet jullie allemaal dan?
1: Nathalie de oudste, dan ik, Nicole en de jongste Nancy.
0: Goed.
1: En dat hebben we met drie hartjes natuurlijk voor de liefde voor elkaar.
0: Maar toen met elkaar besloten op een gegeven moment van, we gaan met z'n allen naar de tattoo shop?
1: Mijn oudste zus en ik werden 50. En mijn jongste zusje die had bedacht, ik ga hun een cadeau geven. Dus die gaf ons gewoon een vakantie naar Ibiza cadeau.
0: Okay.
1: Hoe dan?
0: Ja.
1: En toen zei mijn oudste zus, maar dan ga ik jullie een tattoo cadeau geven. Ter ere van onze, voor de liefde voor elkaar. Dus toen hebben we dat op Ibiza laten zetten. Hoe bijzonder. Wat is de favoriete vakantieplek? Favoriete vakantie. Ik ben één keer naar Canada geweest. Daar zou ik heel graag naartoe willen.
0: Okay.
1: Maar verder is het vooral een leuke stad waar je wat kan zien. En waar een beetje wat plek is om lekker te wandelen. Dus een beetje cultuur, maar vooral ook lekker terrasjes pakken. Lekker eten. Niet al te veel doen.

Like the Rhinestone Cowboy, Glen Campbell hier op Radio Gelderland in tot 3. Zometeen gaat onder meer nog de klok op rock. En we zijn op zoek naar gouden tips om de 100 te halen. Daar hebben jullie vast wel goede ideeën over. Misschien heb je het wel gezien in het Gelders Nieuws gisteren of gelezen op onze website. Meneer het Velp op de golfbaan, die heeft de 100 bereikt. En hij zegt, nou, ik neem iedere dag in ieder geval 2 lekkere glazen wijn. En dan is het allemaal wel goed gekomen. Daarmee is de 100 in zicht geraakt. Nou, hoe mooi is dat allemaal. We gaan eventjes naar Bluff. De Zeeuwse band heeft een lange traditie als het gaat om samenwerking met andere artiesten. Zo hebben ze gezongen met The Counting Crows, met Keude, met Elidas Ochoa van de Buena Vista Social Club, met Nielsen, met Ilse de Lange, met Ronnie Flex en nu ook met Hanna May.

Doe en Substitute. Ik weet niet of jij een droom hebt om ooit bovenop een berg te staan, om als bergbeklimmer als eerste of als enige bovenop bijvoorbeeld de Mount Everest te staan. Dat is natuurlijk wel een soort droom voor veel mensen. Dat levert af en toe wel absurde dingen op. Want een recordaantal van 274 bergbeklimmers hebben op dezelfde dag de top van de Mount Everest bereikt. Dan ga je dus gewoon in file van honderden bergbeklimmers plus begeleiding die berg op en dan sta je uiteindelijk met

0: Dit is Radio Gelderland. Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
2: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
3: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Trulies met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op 1 dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Dorien.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
14: Vivaldi XL in Zevenaar.
15: Tweede Pinksterdag geopend.
16: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
17: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
18: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
19: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Tot 3. Met Erik.

0: Tossing and Turning Wind Jammer. Breekt de tijd op 11 minuten over 2 tot 3 hier op Radio Gelderland. Zometeen wil ik graag even met Hans gaan praten over de geheimen. De geheimen om 100 te worden.
1: De klok. Op rock.
0: En mocht je daar al adviezen voor hebben, stuur ze vooral eventjes dan. Nu zetten we de klok op rock en we gaan naar Berlijn in de jaren 70. Toen was een van de mensen die daar graag kwam David Bowie. Die begaf zich graag in de Duitse, West-Duitse moet ik dan zeggen, muziekscene. Want toen was natuurlijk Berlijn stevig verdeeld in Oost en West. En hij maakte daar veel muziek. Beroemd is geworden, zeg maar, de Berlijnse trilogie. Hij werkte samen met tal van grote artiesten, waaronder Brian Eno. En hij liet zich ook inspireren, onder meer door de Duitse krautrock. Rockmuziek, maar dan met veel elektronische invloeden, zoals Kraftwerk bijvoorbeeld, dat ken je. Maar ook bijvoorbeeld de band Noi. En de band Noi die had een nummer dat heette Hero. En dat nummer inspireerde David Bowie tot het maken van Heroes. Er zitten ook wel veel overeenkomsten tussen. Als je goed luistert, dan herken je ook wel een beetje dat, ja, dat gevoel, de feel die je in Hero van Noi hoor je terug zo direct in Heroes. Dit is Noi.

0: David Bowie en Heroes. We gaan het hebben over de zaken die het leven makkelijk maken. En in dit geval misschien wel de allerbelangrijkste lifehack die we zouden kunnen krijgen, Hans. Want we gaan het hebben over de hack om misschien wel de 100 te halen. Hoe kunnen we de 100 halen?
1: Ja, was het geheim om oud te worden, gezond oud te worden, gezond 100 te worden? Nou, bewegen wordt natuurlijk heel veel gezegd. Niet te veel stressen, zeggen anderen. Andries van der Werf uit Arnhem houdt het simpel. Hij zegt elke dag zwemmen en 's avonds 2 glazen rode wijn. En hij is vandaag 100 jaar en 1 dag oud geworden. En hij vierde zijn verjaardag op de plek waar hij het liefst is. Dat is de Roosendaalse Golfclub.
2: Ja! Ik heb nooit iemand van 100 zien golfen. Dus hij doet het beter dan ik. Dus ik weet niet hoe hij dat doet.
3: Hoe is het om 100 te zijn en nog steeds te golfen?
4: Als gewoonlijk. Net zoals dat ik 99 was.
3: Hij komt nog elke week, hè?
5: Hij komt nog elke week.
4: Je hebt behoefte aan de gezelligheid van je vrienden en daarom ga je de maandags naartoe.
5: Die vrienden zitten ook al op leeftijd, hè? Die zijn ook al 90 plus.
4: Ook als het slecht weer is, ga je met ze koffie drinken. Maar je blijft komen.
3: Nu ga ik toch even de klassieke vraag stellen van u zit er nog hartstikke fit bij. Hoe doet u dat? Wat is het geheim?
4: Iedere dag zwemmen en voor de rest is het een kwestie van gewoon blijven leven en niet meer doen.
3: En ook af en toe een glas rode wijn drinken?
4: Zeer veel. Het is dus zelfs zo dat minimaal 2 glazen wijn per dag is dus, anders dan ga ik dood. Dus dat moet wel.
1: Blijven drinken dus.
0: Ja, minimaal ook, hè? Minimaal. Ik dacht 2 dagen, maar hij zegt echt nadrukkelijk minimaal 2 glazen wijn.
1: 3 of 4 is ook goed.
0: Ja, hij heeft 100 ermee gehaald, dus daarmee is het wetenschappelijk bewezen, Hans.
1: Ja,
0: dus,
1: er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Hè? Er wordt heel veel gezegd natuurlijk, je moet vooral niet roken, want dan word je niet oud. Ja. Maar er zijn best mensen die 100 zijn geworden en die gerookt hebben, ja. Maar hij zegt eigenlijk 3 dingen. Het glaasje wijn, bewegen, dus golfen en sociale contacten. Bezig zijn met vrienden, met bekenden.
0: Dus niet wegkwijnen achter de geraniums om dat clichébeeld maar op te roepen. Maar zorg dat je actief bent, dat je onder de mensen bent. Dat je nog activiteit onderneemt.
1: Ja, en dat zijn dingen die je heel veel tegenkomt in de literatuur erover. Er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Mensen die 100 zijn geworden. Van wat heb je geleefd? Hoe heb je geleefd? En wat heel veel gezegd wordt is bewegen. En heel toevallig kreeg vanochtend ook nog een berichtje van de Vitality Club in Bemmel. Dat is een sportclub voor mensen op leeftijd. Die worden aan de gang gehouden. Rekken, strekken, hinkstap, sprongen maken. Dat moeten de leden in de omgeving van Bemmel lenig houden. En ze maken zojuist bekend dat ze zich gaan uitbreiden naar Huissen, Gent en Doornenburg. Okay. Zoveel vraag is er onder ouderen naar een sportclub waar ze goed kunnen bewegen.
0: Ik ben me goed of de mensen nog echt hele concrete tips hebben. Bijvoorbeeld een glas rode wijn per dag is dat goed. Maar misschien zeggen mensen, je moet heel veel knoflook eten. Of ik verzin maar wat. Dus echt iets heel concreets. Nou, neem elke dag en dat of elke week een zusje. Ik ben zeer benieuwd. Heb jij nog iets in je dagelijkse dieet dat je zegt van nou, dat houdt mij echt op de been?
1: Ik hou er nog geen rekening mee.
0: Oké, heel goed.
1: Nee. Nee, misschien ben ik te jong van geest daarvoor.
0: Ja, of is jouw levenswijze al gewoon van dat kan ook helemaal in balans zijn natuurlijk, hè?
1: Maar als ik heb een aantal dingen gezien. Genoeg bewegen, dan denk ik van nou, dat doe ik misschien iets te weinig. Moet ik iets meer doen?
0: Ja, we zitten met elkaar eigenlijk altijd te veel. Er zijn maar weinig mensen die genoeg bewegen. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Hoe worden we 100 met elkaar? Laat het maar weten via de WhatsApp van Omroep Gelderland. Die gouden tips kunnen we allemaal wel gebruiken natuurlijk, hè? Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. Love in Exile.

0: dus geteld. Dit Pinksterweekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80. Met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

0: Ain't No Doubt, Jimmy Neal. Wij hopen vandaag antwoord te geven op de vraag: hoe worden we 100, Hans? Nou, Eline die heeft een goed voorbeeld in de familie. Ze zegt: mijn moeder hoopt in december 100 te worden. Ze heeft hard gewerkt, nooit gerookt, wel een bessen of advocaatje genuttigd, dus wel wat aan alcohol genuttigd. Maar ze is altijd positief gebleven, ondanks het overlijden van haar man. Ze heeft een aardig sociaal netwerk. Nou, daar hadden we het net al over. Dus belangrijk, actief blijven onder de mensen. Dus ze zijn de voorbereiding aan het treffen voor haar verjaardagsfeestje. Nou, geweldig, geweldig, geweldig. Ja, zijn er wetenschappelijke tips die gewoon bewezen kunnen worden geacht?
1: Nou, wat je veel hoort is, mensen zeggen van ja, je moet sterke genen hebben. Nou, er zit een wat in, maar niet alles. Er is onderzoek naar gedaan. In het blad Science is daar een tijdje geleden over gepubliceerd. Het blijkt 50-50 te zijn. 50% van het oud worden komt door je genen. Maar voor die andere 50% moet je ook gezond leven. En doe je dat niet gezond leven, ja, dan is de kans dat je voor je 100ste overlijdt wel heel erg groot, zeggen de onderzoekers in Science.
0: Sandra zegt, iedereen weet wel hoe die gezond moet leven, of die kan op zijn klompen aanvoelen van dat bepaalde levensdingen niet zo verstandig zijn. Maar ja, bijna niemand doet dat, tenminste niet voor de volle 100%. Natuurlijk doe je wel links en rechts al je best.
1: Nee, en de vraag is ook, wat is dan gezond eten? Ik heb verschillende sites bekeken erover van mensen die daar een onderzoek naar gedaan hebben. Er wordt gezegd, ja, je moet gematigd alcohol gebruiken. Maar anderen zeggen, ja, verminder vooral je alcoholgebruik. Dat is niet goed voor je lichaam. Wees er spaarzaam mee, maar niet te veel alcohol. Drink genoeg is een tip die ik heel veel voorbij zie komen. Veel water drinken, minimaal een liter water, puur water per dag moet je eten. Ja, en je zegt, ja, gezond eten, wat is dan gezond eten? Nou, verschillende mensen hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Walnoten zijn goed, knoflook is goed, ook al ga je ervan uit je mond ruiken, maar het is wel heel gezond voor je lichaam. Tegen ademverkalking, vermoeidheid wordt er gezegd. Fruit is natuurlijk goed, matig met vlees. En wees ook niet zuinig met kruiden. Want ook in kruiden zitten belangrijke stoffen die goed zijn.
0: Klinkt een beetje als de schijf van vijf, hè, waar laatst weer over die wet opnieuw werd gepubliceerd. Hè. Eet afwisselend, eet van alles wat. Dan kom je logischerwijs tot een redelijke samenvatting.
1: Ja, schijf van vijf gemaakt door het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum heeft trouwens ook nog een andere interessante app voor de ouderen onder ons die graag nog ouder willen worden. Dat is de iFit-app. Het is zo dat als je ouder wordt, heb je minder spiermassa. En naarmate je ouder wordt, is het belangrijk om aan een volwaardige maaltijd te komen met voldoende eiwit. Met een blaadje sla en een stukje komkommer kom je er niet. Mineralen en vitamine heb je nodig. Nou, die komen uit eiwit. Hoe weet je dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt? Nou, dat kan met die iFit-app.
0: De iFit-app?
1: De iFit-app. Van het voedingscentrum. Dat is een tip die het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gaf. Want die hebben daar ook onderzoek naar gedaan.
0: Maar gewoon een eitje per dag is dan weer niet de oplossing. Dat is te makkelijk.
1: Nou, vraag het aan de iFit-app. Geef precies aan hoeveel eieren je moet hebben. En
0: Oké, helemaal goed. Even kijken. Geluk hebben, zegt Hemke.
1: Ja.
0: Ook wel een beetje wat. Ja, je kunt alles je best doen, maar je moet toch wel een beetje de loeren. Ziektes, syndromen, kwalen en voorbijrazende auto's en fatbikes. Allemaal gevaarlijk.
1: Ja, want ik ken natuurlijk de verhalen van steenrijke mensen die toch ziek werden en toch ver voor hun 100ste overleden. Ja. Ook al hebben ze heel veel geld, heel gezond geleefd. Ja, het kan. Ja.
0: Ja, nou, je best doen, dat is in ieder geval. En geen stress, nou, ook makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja.
0: Je wil het niet, maar goed, er gebeurt van alles in het leven. Ja. Die stress is altijd om de hoek te vinden. Nou, prachtige tips, dank voor het meedenken allemaal. Ik wil nog even één ding vertellen over mijn oom Jaap. Oom Jaap is echt de meest gezonde sportieve man die ik ken. Toen hij jong was, liep hij Nederlandse records en zo. Die was echt het hele leven gezond. Later werd hij sporthalbeheerder. Hij heeft de drank geweigerd te verkopen in zijn sporthal. En dan laatst kwam ik hem tegen, 98. Dus hij is hard op weg naar, ik denk, gerechtigheid. Meestal hoor je juist dat hij heeft altijd gezond geleefd. En wat denk je? Plotseling, hij gaat 100 halen. Dat is prachtig. Doet uw best allen. Geen stress. En de i-app. Dat is de tip van Handslag. De i-app. Hier is Van Morrison. Proud Girl.

0: love you, baby.
1: The Night People met Again. Zometeen de 3 voor 3. Dit keer gaan we naar Duitsland. Maar eerst naar de Troubadours. Plus 1.

Nederland gaan krijgen, heb ik er nog drie voor je. De 3 voor 3. En dit keer 3 liedjes met Duitse roots. De gemeenschappelijke deler is producer Frank Varian. Die ken je natuurlijk van Bonium. Die ken je misschien ook al van zijn eigen hits die hij heeft gehad, waarvan Rocky natuurlijk de bekendste is. Maar hij heeft vooral geproduceerd en vooral voor anderen geproduceerd. En eigenlijk deed hij dat altijd zonder uitzondering, met list en bedrog. Dat wil zeggen, hij jatte liedjes uit het buitenland. Hij jatte oude kinderliedjes. En hij maakte er weer wat moois van. Nou goed, als je er weer wat moois van maakt, daar kan niemand er wat van vinden, toch? 3 hits geproduceerd door Frank Varian. Zometeen Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Maar eerst Eruption. And I Can't Stand the Rain.

0: Ach, het is ook, het gaat te ver om te zeggen, de firma List en Bedrog, Frank Varian. Maar goed, dit was natuurlijk allemaal wel weer allemaal sneaky. Want hij zong het dan zelf in, maar hij vond zichzelf niet geschikt om op het podium te staan. Dus huurde hij een aantal modellen in om op het podium te gaan zingen. En later kwam dat uit en werd dat een hele rel. Maar goed, het liedje is weer prima, toch? Girl, I'm Gonna Miss You, Milli Vanilli, ook door Frank Varian geproduceerd. En dan heb ik er zometeen nog één. Labouche. Maar eerst even vragen aan Jasper, zometeen thuis in Gelderland.
1: Ja, goeiedag Erik.
0: Wie hangt er in de gouden wissellijst zometeen in het huis?
1: Wel leuk om te zeggen, want deze man is vandaag jarig. En okay. Hij staat bekend al een beetje als een leeuw, maar dat komt door het haar dat hij heeft.
0: Oké, weet je, wij doen daar niet echt, wij zijn geen competitie, zeg maar.
1: Nee,
0: hij heeft echt zo'n mooie...
1: Ja, hij heeft een volle bos met krullen. Moet ik al zeggen wie? Of zullen we het...
0: Nee, we zeggen niet.
1: Nee, we zeggen het nog niet.
0: Ja, er zijn wel heel veel zangers met die rocksterren. Ook allemaal van die grote Bon Jovi en zo.
1: Ja, klopt. Ja, het is geen Bon Jovi.
0: Ik vond een beetje aanstellerig haar. Vond ik het altijd in de jaren 80.
1: Maar goed, jij bent geen fan.
0: Nee, maar niet. Zometeen, wie hangt er toch in de gouden wissellijst? Hij is vandaag jarig. Ik had dus drie liedjes met Frank Varian in de hoofdrol. Of als op basis, moet ik eigenlijk zeggen. Want hij was de producer. Onder meer ook van deze, Labouche.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
14: Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
15: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
16: Gelderland. Het nieuws van 3:00.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
18: En je luistert naar Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 2 files in de provincie. Beginnend op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Uitdijk en de Duitse grens. 2 kilometer file, vertraging 10 minuten. En dan ook nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file. Vertraging is 15 minuten, komt door een spoedreparatie. De wegdek is daar in een slechte staat. 1 rijstrook is dicht.
19: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
20: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
21: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
22: Kom ook naar het stoffenspektakel.
23: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
22: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
23: De toegang is gratis.
22: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
24: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
23: 20% korting?
24: Ja, ook bij Wennekes Wonen. In Groesbeek.
25: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
26: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
25: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
27: Thuis in Gelderland.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine hier bij Radio Gelderland Bad Boy. Welkom thuis in Gelderland. Het is vandaag donderdag 21 mei. Fijn dat je luistert. De gouden wissellijst aan de wand is vandaag versierd met een slinger. Want we hebben vandaag in de wissellijst Leo Sayer. De Britse popzanger is namelijk vandaag jarig. En hij mag 78 kaarsjes vandaag uitblazen. En ik zei het net al even bij Erik. Hij wordt de Leo ook wel genoemd, omdat hij een enorme bos met krullen heeft. Nou, vandaag dus in de wissellijst. Ik heb drie opties voor je waaruit je mag gaan kiezen. Dit is optie 1.

0: Optie 1, More Than I Can Say. Of geen liefde voor optie 2. Thunder in my heart, optie 2. Of toch liever nummer 3. Make me feel like dancing. Optie 3. Welke van de jarige Leo Sayer wil je horen? Je mag het appen naar 06-2222-1342. Of mailen naar jasper@gld.nl. Optie 1, optie 2 of optie 3.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: My girl just told me to...

0: just, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye. Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Elke werkdag tussen 3 en 6 op Radio Gelderland. Thuis in Gelderland.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Never too much hier bij Radio Gelderland. Het is tijd voor de wissellijst. Vandaag de gouden wissellijst. Hij hangt hier aan de muur in onze gang, onze blikvanger. Zodat je de rommel niet ziet bij binnenkomst. Vandaag Krullebol, Leo Sayer in die lijst. En hij is vandaag jarig om hem te feliciteren. De grote meerderheid koos vandaag voor optie nummer 2. En dat is deze. Thunder in my heart. Vandaag in onze gouden wissellijst. Leo Sayer.

0: DFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op dfh-holland.nl. DFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
8: Hier, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoenzadriel is het 19,3 graden en in Linden is het 21,7 graden. Het weer in Gelderland, vanmiddag veel zon en overal is het droog. Temperatuur 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder met een dalende temperatuur naar 10 graden. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Nigel M. uit Zutphen wordt verdacht van aanranding van 3 vrouwen. En het Openbaar Ministerie eist TBS met voorwaarden tegen hem. Incidenten vonden plaats in december 2024 en in maart en april vorig jaar, waarbij hij onder andere aan de voeten van de vrouwen likte. En 2 Gelderse volleybalsters maken zich op voor de Four Nations Cup en spelen binnenkort in Apeldoorn. Speelster Van Aalen vertelt dat het spelen in eigen land extra speciaal is. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. 2 lange files in de provincie. De eerste is te vinden op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 6 kilometer file, vertraging 22 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. De andere lange, 12 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 5 kilometer file, 12 minuten dus vertraging door een spoedreparatie.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
11: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
12: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Beslieper in Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeper in Vuibis.
15: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
16: Huis in Gelderland.

Bob Sinclair. Ik krijg hier altijd een heel zomergevoel van. Love Generation hier bij Radio Gelderland. Zometeen muziek onderweg van Neil Diamond en Hot Chocolate. En misschien is het al handig om even pen en papier bij elkaar te pakken. Even te zoeken, want zometeen, binnen nu en 20 minuten, gaan we Memory spelen. Dat zometeen. Eerst The Fortunes. You've Got Your Troubles.

0: Hot Chocolate hier bij Radio Gelderland. Dit is Thuis in Gelderland. There's on the telefoon. Het is tijd om de hersens even aan het werk te zetten. We gaan een spelletje Memory spelen. En dan niet met kaartjes zoals meer in dat klassieke spelletje, maar radioversie met fragmentjes, met hits. Je hoort zometeen 6 fragmenten, waarvan er 2 van dezelfde artiest zijn. En die moet je onthouden. Die nummers van die fragmentjes, die moet je onthouden. Ja, en die 2 cijfers, die mag je dan appen via 06-2222-1342. Of dus mailen naar jasper@gld.nl. Dus 06-2222-1342 of mailen naar jasper@gld.nl. En uit alle inzendingen loten we 1 kandidaat uit en die mag het antwoord geven op de radio. Goed of fout, dan horen we dan pas. En heb je het goed, dan win jij de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. En hopelijk heb je pen en papier in ieder geval bij de hand, want dan gaan we hem gewoon spelen. Ik heb alles netjes klaargezet. Moet ik goed opletten dat ik natuurlijk niet ga zeggen wie wat is. Daar betrapte ik me net een klein beetje op. We gaan beginnen met Memory. Dit is nummer 1.
1: 1.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegels en Vloeren.nl.
15: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
16: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dorien, dankjewel. Dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 3 lange files in de provincie. Langs de op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 6 kilometer file. 45 minuten vertraging komt door een ongeluk. Weg is weer vrij. Dan 16 minuten op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 15 minuten en ook 15 kilometer vertraging. En tot slot de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 7 kilometer file. Vertraging is 17 minuten, komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook die is daar dicht. En straks gaan we weer verder met ons spelletje Memory. 6 fragmenten waarvan 2 van dezelfde artiest zijn. En die moet je onthouden. De nummers van die fragmentjes die moet je naar mij toesturen. 2 cijfers mag je appen via 0622221342. Of mailen naar jasper@gld.nl. We gaan ze nog 1 keer even langs. We beginnen met de nummer 1.
19: 1.

0: Ja, dat waren ze 1 tot en met 6. 06-22-22-1342. Of dus mailen naar jasper@gld.nl. Ik heb van je nodig 2 cijfers. Laat maar weten welke.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa.
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Thuis in Gelderland.

0: thuis in Gelderland, goedemiddag. We gaan onze memory spelletje spelen. Ik hoop dat je een goed geheugen hebt. Aan de telefoon heb ik Margreet. Margreet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar kom je vandaan, Margreet?
1: Ik woon in Ede.
0: In Ede, kijk aan. En hoe is jouw dag vandaag?
1: Rustig.
0: Ja, van de zon aan het genieten?
1: Nee, meer in huis, een beetje huishoudelijk aan het rommelen.
0: Ah ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren, hè? Hey, hoe is jouw geheugen en hoe is jouw memory-ervaring?
1: Nou, ik twijfel wel, want ik dacht eigenlijk twee keer twee dezelfde uitvoerders te horen.
0: Ja, er zat een kleine instinker bij. En inderdaad, ik heb heel veel ook verkeerde antwoorden binnen zien komen. Want waarschijnlijk dacht jij ook, en dan pak ik hem er even bij, nummer 3 en nummer 6 dacht jij waarschijnlijk. Maar wat dacht jij?
1: Nee, ik dacht 2 en 5.
0: Nee, jij dacht nummer 2 en 5. Laten we ze eerst nog even langslopen. Dit was nummer 2. 2. En dan was dit nummer 5.
2: 5. We are family.
0: Get up everybody. En Margreet, wie dacht jij te horen als ik vragen mag?
1: De Sisters Sledge.
0: Kijk, ik ga het gewoon even invoeren in het systeem. En dat is helemaal goed. Sister Sledge, inderdaad. Nummer 2 was Lost in Music. En nummer 5 was We Are Family. En waar heel veel mensen de mist in gingen, was nummer 3. Dat was Sting, een Englishman in New York. En nummer 6, The Police, Every Breath You Take. Dus misschien was daar ook de kleine twijfel van, of niet?
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou ja, inderdaad, hij is in ieder geval goed. Blijf even hangen, dan noteer ik je gegevens. En dan komt een mooie attentie jouw kant op. Welke van de twee platen wil je eigenlijk horen? Lost in Music of We Are Family?
1: Nou, We Are Family vind ik wel gezellig. Ik heb een leuke familie, dus.
0: Nou, kijk aan. Margreet, blijf even hangen en dan zeg ik alvast een hele mooie dag.
1: Oké, leuk.

0: Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Ja, de lente die is weer in volle gang en in de moestuin kunnen de eerste gewassen geoogst worden. En dat gebeurt ook in Doetinchem bij de Groentebuur. En dat is een hele bijzondere moestuin, want als je daar een abonnement hebt, kun je er wekelijks je eigen biologische groente en fruit oogsten. En daarmee schenk je eenzelfde abonnement aan een nabuur die in stille armoede leeft. Joris van Braak, de projectleider en hoofdtuinder, vertelt hoe het precies werkt.
1: Je bent bij Groentebuur, waar wij voor 250 mensen groenten verbouwen. 125 daarvan zijn sociale minima. En die ontvangen een abonnement gratis, mede betaald door 125 betalende abonnees. En er staat ook altijd een oogstpaaltje op de tuin. Dus als er zo'n paaltje staat, dan weet je, dit is de oogsten. Maar je laat één blad of twee blaadjes aan de spinazie zitten. Dan kan die mooi teruggroeien. Ook de overschot gaat naar of de voedselbank of Stichting Minimanna of deelkastjes. Dus het wordt nooit... We gooien eigenlijk nagenoeg nooit wat weg. Of we maken zelf sapjes. We hebben een sapmachinetje. Dus dan... En dat heb je dan soms ook onder de kapschuur. Dan liggen er een keer flesjes, sapjes. Of, Alles kweken we er zelf voor. En dit is de broedkamer. Er is al heel veel op het land. Maar ja, hoe gaat het dan? Met de dag op stad, wat we iedere dag voor de boerderij hebben... wordt er verdeeld van wie gaat wat doen. Nou ja, een clubje gaat hier voorzaaien. Al die trays die daar staan... Nou, dat zijn echt tienduizenden potjes eigenlijk die je gaat vullen... Worden de hele tijd ingezaaid. Iedere week hebben we een planning wat de grond in gaat.
2: Wat ik het leukste vind, is dat de mensen met elkaar in team is.
1: Ja, mooi. Ja. Ja.
2: Ja. Maar ook de mooiste als de mensen blij zijn met de groentes, zeg maar.
1: Ja, hè?
2: Dus
1: ja.
2: Wij moeten voor hard werken. Dus,
0: Ja, en dat laatste zei een van de medewerkers van zorgboerderij Slangenburg. Zij onderhouden de tuinen. Op zaterdag 6 juni opent Groentebuur de hekken voor iedereen die nieuwsgierig is. Muziek nu van Ilse de Lange. Dit is Radio Gelderland met nu Something Good.

0: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Scherpenzeel is het 20 graden en in Zutphen is het 21,9 graden. Het weer, veel zon en het is droog, maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht helder, met een dalende temperatuur naar ongeveer 10 graden. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Nigel M. uit Zutphen wordt verdacht van aanranding van drie vrouwen, waarbij hij hun voeten likte en filmde. Het Openbaar Ministerie eist TBS met voorwaarden tegen hem. En bij de groentebuur in Doetinchem kunnen minima gratis groenten plukken. Op zaterdagochtend is er een sociaal plukmoment waar veel mensen op afkomen. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 3 files in de provincie met een vertraging langer dan 20 minuten. We beginnen op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Best West en afrit Kerkdriel, 21 kilometer file, een vertraging 30 minuten. Dan de A28 Amersfoort richting Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord, 10 kilometer file, vertraging 1 uur. Komt door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden wordt geadviseerd via Emmeloord en Heerenveen over de A50, A6 en de A7. En tot slot de laatste, de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 13 kilometer file, de vertraging 25 minuten. Heb ik je nou niet genoemd, dan is de vertraging dus minder dan 20 minuten lang.
10: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
11: Hey Remo!
12: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
17: Appetito.
16: Appetito.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage.
7: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Radio Gelderland met Brooke Fraser, Something in the Water. Bij mij aangeschoven in de studio Hans van den Hoorn. Hans, goedemiddag. We gaan het hebben over het nieuws van buiten de provincie onder andere. Hè?
1: Ja, laten we beginnen in Den Haag. De parlementaire enquête over het coronabeleid begint binnenkort. Vanmiddag was er een persconferentie over die parlementaire enquête. Belangrijkste nieuws daaruit was dat we weten wie er worden verhoord. Bekendste namen zijn oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. De commissie onderzoekt het handelen van het kabinet tijdens de coronaperiode van december 2019 tot voorjaar 2022. Ook wordt gekeken naar de rol en het functioneren van de Tweede Kamer. Doel van het onderzoek is om te leren van de coronaperiode om voorbereid te zijn op een mogelijke volgende crisis. Dan geldzaken, iets wat mensen raakt. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Het komt vooral door de hoge rente. 3-4% ongeveer is die op dit moment, afhankelijk van het soort hypotheek dat je hebt. Het probleem speelt vooral bij jongeren, zegt deze woordvoerder van de nationale hypotheekgarantie.
2: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. En tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huisprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
1: Ja, en opmerkelijk is dat ook gezinnen met een hoog inkomen steeds vaker in de problemen komen. En los van de hypotheek hebben mensen moeite om de oplopende energierekening te betalen en kosten voor het onderhoud aan het huis. Steeds meer mensen zoeken professionele hulp omdat ze in de problemen zijn gekomen en een betalingsachterstand hebben.
0: Lijkt me verschrikkelijk als het gebeurt.
1: Ja, en 1 op de 3 heeft ermee te maken met...
0: Echt ook enorm veel, ja.
1: Angst de hypotheek niet meer te kunnen betalen. Dus best een probleem. En dan iets wat vroeger heel bijzonder was en dat heel veel mensen die in de Alpen zijn geweest misschien graag zouden willen, maar tegenwoordig helemaal niet bijzonder is, het beklimmen van de Mount Everest, de hoogste berg van deze aarde. Vandaag is er een bijzondere koor gevestigd. 274 mensen hebben vandaag de top bereikt. Op één dag dus, 274 mensen vandaag. Nou, het stond echt in een lange file van het laatste kamp naar de top van de Mount Everest. De eerdere dagrecord stond op 223 mensen, dat dateert van 22 mei 2019. Ook in mei, want mei is de periode dat het weer het meest gunstig is. Minste wind, meeste zonneschijn. Dus de beste omstandigheden om de berg op te klimmen.
0: Maar je hebt volgens mij heel veel mensen die hebben allemaal luchttanken allemaal. Ja. Maar dan sta je dus met 274 man sta je in de rij.
1: Ja, en dan denk je dat je heel bijzonder bent als je denkt van ik ga boek een reisje naar de Mount Everest, maar dus helemaal niet. 274 zijn er vandaag boven gelopen. Even kijken, 8848 meter hoog, bijna 8849 meter hoog. Dat is 113 keer zo hoog als hoogte 80 hier.
0: Ja.
1: Dus ben ik vandaag opgelopen. Ja. Vond ik ook heel bijzonder.
0: Ja. Hans, dankjewel.

Elvis Presley hier bij Radio Gelderland. Suspicious Mind. Maakt de tijd 5:10. We gaan naar de weerkamer van Weerplaza. Daar zit voor ons Berend van Straten. Berend, goedemiddag. Berend? Hallo? Ik hoor geen Berend. Hij staat hier wel aan. Wacht even. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dat is natuurlijk niet handig. Hij zegt dat hij er is. Ik heb hem net nog gesproken. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Even kijken. Berend, hallo? Nee, geen Berend. Ja, dat is niet handig. Geen Berend.

Ja, ik kan nu wel naar buiten kijken, maar laten we het zo proberen. Ik zie dat hij nu weg is. Misschien komt hij zo terug. Wat we gaan doen, ik ga even improviseren. Ik draai een plaatje, dat is deze. En dan ga ik kijken of hij zo meteen er weer is, Berend. Anders krijg je het weer gewoon van mij, dat kan natuurlijk ook. In de tussentijd, Goldband. Het noodgeval.

0: over noodgeval gesproken. Hij was even weg, maar Wierens, je bent er. Tijd voor het weer. Ik wilde zeggen, ja, het is hartstikke zonnig. Volgens mij is het een heerlijke dag in Gelderland.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar op dit moment zien we nog ook wel wat bewolking boven de provincie. Maar de komende uren gaan die stapelwolken die nu nog aanwezig zijn overal oplossen. En er volgt dan nog echt wel een zonnige en aangename avond bij temperaturen nog ruimschoots boven de 15 graden. Ook vannacht is het dan op verre weg de meeste plekken gewoon helder. En dan gaat de temperatuur uiteindelijk inleveren naar een graad of 10. Ja, vanaf morgen dan begint het eigenlijk allemaal. Want dan gaan we gewoon overschakelen naar een ronduit zomerse periode. Morgen krijgen we namelijk te maken met zomerse temperaturen van ruim 25 graden in heel de provincie. Er staat maar weinig wind en het is ook nog eens zon overgoten. Dus het voelt ook echt warm aan. En dat is nog maar het begin eigenlijk.
0: Oh ja, wat dan?
1: Ja, in het lange pinksterweekend. Het begint natuurlijk zaterdag. Veel mensen gaan iets buiten ondernemen. En dat gaat echt wel een warme editie worden dit jaar. Want zaterdag wordt het 28 graden in de provincie.
0: Oh, wauw.
1: En is het ook gewoon zon overgroot op de meeste plekken. In de middag misschien wel wat sluierbewolking. Af en toe kan de zon misschien ook een beetje...
0: Hij valt weer weg. Berend, ben je er nog? Ik denk dat de verbinding gewoon helemaal... Ik wil niet zeggen naar de getver is, maar... Berend, hoor je mij? Nee, ja, ik denk het niet. Ik pak hem er gewoon even zelf bij. En dan hoop ik dat... even kijken, ja, 26 tot 28 graden dit weekend. Het Pinksterweekend. En dan als ik verder kijk, ja, 29 graden maandag. Ik ga nog even één keer kijken of ik kan wisselen. Ik zie namelijk Berend nog wel voor mij binnenkomen.
1: Ja.
0: Oh, hier ben je nu wel.
1: Ik ben er, ja.
0: Nou, het is wat vandaag.
1: Ja, ik weet niet wat er is met die verbinding, hoor. Het gaat...
0: Nee, jij is die weer weg. Ik denk dat het niet meer gaat lukken vandaag. Berend, als je me hoort, dank je wel. Het wordt dus heerlijk zomers warm. En ja, geniet ervan. En als je niet van heel veel warmte houdt, dan zeg ik alvast heel veel succes. Met de 28 graden maximaal. Radio Gelderland met nu Chic. Je hoort Good Times.

0: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
3: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
6: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Suzanne, dankjewel. Dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files van 20 minuten of langer. Beginnen op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Boksel Noord en afrit Kerkdriel. 15 kilometer file en vertraging 40 minuten. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. 11 kilometer file. Vertraging 1 uur door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dan de A50 Apeldoorn richting Emmeloord tussen Heerde-Zuid en Kampen-Zuid. 11 kilometer file, daar 45 minuten. Door een kapotte auto. En tot slot de N324 Nijmegen richting Os tussen Alverna en het Brabantse Velp. 3 kilometer file, vertraging 20 minuten.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
16: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
17: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
16: Ik wel, bij NRV.
17: NRV?
16: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
17: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
18: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
22: Thuis in Gelderland.

0: Afgelopen zomer was ik in Italië. En als ik in een ander land ben, in de auto zit, dan wil ik altijd graag naar de radio luisteren van dat bepaalde land. Daar heb ik dit nummer, ik geloof, 5, 6 keer voorbij horen komen. The Night You Murdered Love, ABC. Ik heb even toen opgezocht. En zojuist weer. Maar dit was dus een enorme hit ook in Italië. Op nummer 1 heeft hij echt wekenlang gestaan. Dus vandaar, ik vond alles wel leuk. Dus elke keer als ik dit nummer nu hoor, dan denk ik, ja, Italië. Italië. Hans van der Hoorn, die is bij ons nog steeds in de studio. Hans, je hebt een beetje gekeken naar het Gelders nieuws van vandaag.
1: Ja, dus nieuws over het onderzoek naar een gewelddadige woningoverval in Ubbergen. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden. Het gaat opnieuw om een minderjarige. Twee gemaskerde daders drongen op 13 april in een huis aan de Parallelweg in Ubbergen binnen. Volgens de politie werden de bewoners bij die overval ernstig bedreigd. Een van de slachtoffers is ook mishandeld. In de nacht na de woningoverval kon de politie al 1 verdachte aanhouden. En nu dus een tweede. Beide verdachten zitten vast. Overvallen als deze hebben vaak een enorme impact op de slachtoffers, zegt de politie. De rechtbank in Zutphen heeft zich vandaag gebogen over een zedenzaak. Voor de rechter stond een man van 28 die vrouwen lastig zou hebben gevallen en aan hun voeten zat en likte aan die voeten. Hij fotografeerde en filmde het ook. Het gebeurde bij recreatieplas Bronsbergen bij Zutphen. De man zei tijdens de rechtszaak spijt te hebben dat hij geholpen wil worden. Justitie heeft TBS met voorwaarden geëist. En verdachte zegt, ja, TBS is te zwaar. Die wil graag een lichtere straf. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Daarmee werd gestopt naar de grote natuurbranden, op de Veluwe onder andere. Inmiddels is het minder droog in de natuur en heeft Defensie voorwaarden opgesteld voor het oefenen met explosieven en ander brandbaar materiaal. Mag alleen wanneer de weersomstandigheden dat toelaten. Er komen ook nog uitgebreidere regels, andere regels dan er nu gelden. Die moeten nog voor de zomer klaar zijn. Dan nog nieuws van onze sportredactie, amateurvoetbal. De KNVB is van plan om het zaterdagvoetbal en het zondagvoetbal samen te voegen tot weekendvoetbal. Oh. Clubs gaan dan dus niet alleen op zaterdag spelen, maar ook op zondag. Nou, er is veel kritiek op. Mm-hmm. Spelers voor wie de zondag een rustdag is of die op zondag naar de kerk willen, ja, die willen niet op zondag voetballen. En veel zondagclubs zeggen, ja, dat de club er heel anders uit gaat zien als de leden ook op zaterdag actief moeten worden. Nou, inmiddels is duidelijk dat er een rechtszaak komt. Rechtszaak van een aantal clubs tegen de KNVB. 23 juni gaat dat gebeuren. En de verwachting is dat in augustus of september dan de rechter uitspraak gaat doen.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Want inderdaad, wat je zegt, hè, zaterdag of zondagclubs, dat is wel gewoon een ding natuurlijk.
1: Ja, en dat moet nu op één hoop gegooid worden. En die clubs, verschillende clubs zijn daar niet zo blij mee.
0: Nee, snap ik.
1: Dan nog een klein nieuwtje. Nieuws over het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. Dat krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Heeft inmiddels een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd. En dat is een bekende voor ons in Gelderland. Het is Adriaan Hogendoorn. Hij was burgemeester van de gemeente Oldebroek. Ging daarna naar een gemeente in Groningen om daar burgemeester te worden. En hij is nu dus regelmatig te vinden in dat orgelmuseum. Er staan 15 orgels en natuurlijk ook heel veel andere zaken die met orgels te maken hebben. En die Adriaan Hogendoorn, die speelt zelf trouwens ook orgel.
0: Oh, leuk.
1: Ja, en Bach is een lievelingscomponist, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Klinkt prachtig op een orgel, altijd Bach. En voordat hij achter het orgel plaatsneemt, trekt hij altijd zijn schoenen uit. Want hij op sokken wil hij de pedalen van.
0: Wat dan? Waarom?
1: Ja, dat vinden echte orgelliefhebbers ook een beetje vreemd. Maar hij speelt het liefst.
0: Geweldig.
1: Met sokken.
0: Ja, lekker, oké. Okay. Ja,
1: kan, maar
0: heel benieuwd.
1: Beetje vreemd, maar.
0: Ja. Hans, dankjewel. En zometeen gaan we naar Duitsland. Net over de grens bij Eibergen. Daar is namelijk een nieuw leven te zien. Dat zometeen binnen nu en pak een beetje 10 minuten. Eerst Charlie Puth en Michael McDonald. Love in Exile.

0: you take care of him well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Melanie met Beautiful People hier bij Radio Gelderland. Dan naar Duitsland, in het Zwilbrocker Ven in Duitsland. Net over de grens bij Eiberg is nieuw leven te zien. Afgelopen zaterdag is daar namelijk het eerste flamingo-kuiken van dit jaar geboren. Dat is een bijzonder moment, ook voor Erik Otterma uit Neden. Hij fotografeert en bestudeert de flamingo-kolonie al jaren en houdt als enige Nederlander vrijwillig het gedrag en ontwikkeling van de flamingo's in het natuurgebied bij. Verslaggever Davy Klein-Gunnewiek ging met hem kijken naar de flamingo's.
2: Ja, daar zien we op het eiland een aantal flamingo's staan. In het hoekje rechts van het westkantje van het eiland wordt gebroed. We zien een aantal staan, die kunnen we nog net zien met de camera. Maar er zitten er ook een aantal. In dit geval zijn er 23 nesten. En zitten we in het hoogtepunt van het broedseizoen op dit moment.
3: En zijn er al jonge flamingo's geboren inmiddels?
2: Ja, ik heb inmiddels 3 kuikens mogen waarnemen. Zaterdag was de eerste en dat is altijd een heugelijk feit ook. Ja.
3: Ja. En is dat nou bijzonder dat een flamingo kuiken hier echt ter wereld komt?
2: Ja en nee. Elk jaar hopen we altijd dat er een broedseizoen is. Maar aankomst, maar ook hier zijn, betekent niet altijd een succesvol broedseizoen. Het is afhankelijk van heel veel factoren. Onder andere de kokmeeuwen die we hier horen. Maar ook de weersomstandigheden, zoals het aanwezigheid van water. Betekent dus niet dat er altijd kuikens geboren worden. En als ze dus wel zijn, dan is dat een bijzonder fenomeen, ja.
4: Erik, jij komt hier bijna dagelijks. Waar komt jouw fascinatie vandaan voor flamingo's?
5: Nou, eigenlijk is het een beetje ontstaan door de natuur zelf. Je komt hier omdat ik ook uit deze omgeving kom om mooie plaatjes te schieten. En daar hoort die flamingo dan bij. En ik ben een beetje getriggerd door iemand die zijn levenswerk ervan gemaakt had. En die vertelde mij dingen die ik ook graag wilde waarnemen. En die heb ik uiteindelijk kunnen waarnemen. En dan blijkt uiteindelijk dat het heel fascinerend in elkaar steekt, die hele groep.
4: En wat maakt dan flamingo's voor jou zo bijzonder?
5: Ze gedragen zich een beetje als mensen. Dus je kunt je voorstellen dat net als bij mensen iedereen zijn eigen manier van doen en laten heeft. Dat zie je ook terug bij de flamingo's. Juist door die ringnummers kan ik dat bevestigen of juist weer ontkrachtigen. En het blijkt dan uiteindelijk dat ze iets laten zien wat heel bijzonder is in het algemeen in de natuur ook.
6: Thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6.

0: Vivaldi XL in Zevenaar.
1: Tweede Pinksterdag geopend.
0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
2: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
0: Voor Treka-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
6: Mijnleesbril.nl.
0: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Tweede Pinksterdag. Kijk op nudetuin.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
11: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Zwartebroek is het 20 graden en in Aart is het 21,9 graden. Het weer in Gelderland vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen zonnig en droog. Met 25 graden wordt het zomers warm. Belangrijkste Gelders nieuws. Nigel M. uit Zutphen wordt verdacht van aanranding van 3 vrouwen en het OM eist TBS met voorwaarden tegen hem. Hij zou onder meer tenen en voeten van de slachtoffers hebben gelikt en gefilmd. En in Nijmegen wordt er dag en nacht gewerkt aan de vernieuwing van het Centraal Station, waar een tunnel van 4600 ton naar zijn definitieve plek wordt geschoven. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2028 voltooid zijn. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk in onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files van 20 minuten of langer. We beginnen op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg 24 kilometer file. Vertraging is 50 minuten. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 11 kilometer file. Vertraging 25 minuten. De weg is daar weer vrij. En tot slot de N784 Terlet richting Arnhem tussen de aansluiting met de A12 en Arnhem. 3 kilometer file, vertraging is daar 25 minuten.
13: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
16: Het is feest bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
17: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Thuis

0: Radio Gelderland met Keen, This is the Last Time. In de studio Hans van den Hoorn. Hans, goedemiddag. Wat valt er vandaag een beetje op in het nieuws?
1: Nou, het KNMI komt met iets nieuws. De hittekrachtindex. Aan de hand daarvan kun je inschatten hoe belastend de hitte voor je is. En of je eventuele activiteiten zou moeten aanpassen. Index is vergelijkbaar met die voor windkracht en zonkracht. Loopt van 0 tot en met 10. Hoe hoog de hittekracht is, hangt af van een combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. Nou zou je kunnen zeggen, we hebben al een soort hittekrachtindex. Ja, dat is de temperatuur. Maar ja, 25 graden met zon, zonder wind en met veel vochtigheid voelt anders dan 25 graden met een windje en zonder vochtigheid. Vandaar die index, die hittekrachtindex. Vanaf 2 juni is die te zien in een app van het KNMI. En hij moet net zo gewoon worden als de temperatuur.
0: Komen ze eigenlijk veel te laat mee? Dit weekend is het dan al nodig. Met zulke warme temperaturen.
1: Ja, ik ben benieuwd wat voor hittekracht we dit weekend zouden krijgen. Ja, maar dat vraag ik ook vaak als ik die weerman aan de lijn heb. Van 25 graden, maar is het een vochtige warmte? Is het een droge warmte? Ja. Is een heel verschil. Ja. En hoe is het s'nachts? Gaat er s'nachts waaien of gaat de wind liggen en dan komt de bewolking? Dat is
0: voelt heel wereld van verschil.
1: Ja, ja. Dus daar wordt aan gewerkt, dat soort dingen. En juist vandaag kwamen de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad met het advies om de bevolking beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Advies aan de Nederlandse overheid, aan de mensen in Den Haag. Mensen worden vaak en meer blootgesteld aan hitte, UV-straling, zomersmog en pollen. Het risico op bijvoorbeeld kanker, hittestress en infectieziektes neemt daardoor toe. Ja, doe er wat tegen, wordt gezegd tegen de politici in Den Haag. Ja, veel huizen van Nederland zijn vooral niet ingericht op warm weer. Een speciale eenheden van de politie en marine hebben 2 keer op het punt gestaan om de Bredaarse drugscrimineel Jos Leijendekkers, oftewel Bolle Jos, op te pakken. Volgens de Telegraaf, groot verhaal vanochtend, hadden ze zich verschanst op een schip na een tip dat Bolle Jos met een boot vanuit Sierra Leone naar Liberia zou gaan. Die actie werd uiteindelijk afgeblazen. En volgens misdaadjournalist John van der Heuvel is het een kwestie van tijd voordat Bolle Jos toch wordt gepakt.
2: Je kunt niet eeuwig op de vlucht blijven. En hij weet inderdaad, dat wist hij al, dat Nederland heel fel achter hem aan zit. En ook andere landen overigens. Men gaat het opnieuw proberen, dat staat vast. Dus ja, ik verwacht toch vroeg of laat dat het een keer misgaat voor hem.
1: Ja, de meeste criminelen worden wel gepakt.
0: Blijft wel bizar, hè?
1: Ja, maar ik kan me van één vrouwelijke drugscrimineel herinneren dat ze gezocht werd, uit het criminele circuit is gestapt en gewoon verdwenen is. En,
0: oh, wauw.
1: Dus niet gepakt is door de politie. Het Openbaar Ministerie wil trouwens dit verhaal niet bevestigen. Het verhaal dat de Telegraaf vanochtend had. En ze lopen er altijd keurig gekleed bij. En hadden vanmiddag kleren uitgekozen die extra goed bij elkaar passen. Ik heb het over koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. Ze hebben geposeerd namelijk voor persfotografen in de Hollandse tuin in het Haagse park Klingendaal. Zoiets doen ze 2 keer per jaar, poseren voor persfotografen. De sessie was dit jaar in dat park dus. Dat is een openbaar park, dus iedereen kon daar gewoon langs lopen. Er kwam een schoolklas langs. Nou, een gejoel klonk er van die school en er werd keurig gezwaaid door de oranjes naar die schoolkinderen. Aan het eind van de vragen sessie, want journalisten mochten ook wat vragen stellen aan de hoogheden. Toen werd prinses Alexia door RTL Boulevard gevraagd naar haar liefdesleven. Zij is kort geleden gefotografeerd met zanger Antoon. Ja. De prinses zei: ik weet wie ik ben, wie mijn vrienden zijn en meer kan ik daar echt niet over vertellen. Nou, daarop greep koningin Maxima in en stelde dat dit privé is en dat er geen vragen over gesteld mochten worden. En de foto's, wil je ze zien? Ze staan inmiddels onder andere op de site van het Koninklijk Huis en zullen dus ook verschijnen op sites van diverse media die er waren.
0: Leuk, leuk, leuk. Hans, dankjewel.

Simply Red, It's Only Love uit 1989. Maakt alweer tijd voor de laatste plaat van vandaag. De laatste plaat van Thuis in Gelderland. En dat is een redelijk bijzondere, want die zetten we altijd in de alle 1300 goed monumentenlijst. En vandaag het anthem van de stad Liverpool. Iedereen in Engeland kent het wel en kan het ook gewoon uit volle borst meezingen. Ik heb het over Gary and the Pacemakers met Ferry Cross the Mersey. De Mersey is de rivier die door Liverpool loopt en de havenstad van haar waterweg voorziet. Het is dus echt een loflied op die Mersey. En als we even naar de statistieken kijken, het nummer stond alleen in de meest recente editie van alle 1300 goed. De lijst met toch al de smaak van Gelderland. En eigenlijk wel lullig om eigenlijk te zeggen, op plek 1285. Met de hakken over de sloot dus. 1285. In oktober horen we of die ook die editie meegaat. En of die jullie hart een klein beetje gaat overwinnen. Vandaag dus op het erepodium voor een Ferry Cross the Mersey. Ik zeg, maak er een prachtige avond van. En tot een volgende. Dit is Gary and the Pacemakers met Ferry Cross the Mersey.

0: bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
5: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
6: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
13: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
14: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
21: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: kippensoep.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
3: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan ben

0: is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
1: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond.

0: hulp nodig. Niet zoiets.
1: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
2: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
1: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Van der Linde met het NOS Journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Volgens Nieuwsuur moeten de gemeenten uitleggen waarom ze de zaken niet op orde hebben. Meer dan de helft van de gemeenten haalt de doelstellingen van de spreidingswet niet. De asielopvang komt daardoor op de schouders van gemeenten als Westerwolde, waar Ter Apel ligt. In totaal moeten gemeenten dit jaar nog ruim 40.000 opvangplekken regelen. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft FC Utrecht vanavond gewonnen van Heerenveen met 3-2. De club moet het zondag tegen Ajax opnemen in de finale van de Europese play-offs. Ajax won eerder vandaag van FC Groningen met 2-0. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Prinses Amalia zei vandaag dat ze heeft genoten van het tweedaagse werkbezoek dat zij vorige maand bracht aan haar woonplaats Amsterdam. Maar ze lag daarna wel een dag op de bank om bij te komen. Ook in het nieuws vandaag, een record van 274 mensen bereikte de top van de Mount Everest op één dag. Die moeten vast ook wel een dagje bijkomen op de bank. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heeft even geduurd, maar de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie begint volgende week met de openbare verhoren. De voorzitter van de commissie, Daan de Kort, is straks bij ons te gast. En we hebben, als het lukt met de verbinding, zo contact met Jesse van Schaik. Zij zat de afgelopen dagen vast in Zuid-Israël nadat ze als activist op een zeilboot was opgepakt. Schrijver Roxane van Ieperen maakt zich boos over de term bezorgde burger bij asielprotesten. Dat legt zij zo uit. En vanwege de internationale Sherlock Holmes-dag morgen vertelt fotodetective Hans Aarsman wat hij van Sherlock Holmes heeft geleerd. Om 11:55 hoort u dat ze in Noorwegen ieder jaar de salarissen en belastingafdrachten van inwoners gewoon online en in de krant zetten. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 21 mei.
2: De dag dat oud-advocaat Ines Wesky werd veroordeeld omdat zij
4: structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridwan Taghi en zijn netwerk.
2: Volgens de rechtbank maakte Wesky deel uit van de criminele organisatie van Taghi.
4: Ze heeft de advocatuur hiermee in een kwaad daglicht gesteld. En dergelijk handelen ondermijnt de rechtsstaat.
2: Haar advocaten hebben steeds voor haar onschuld gepleit.
5: Ze is veroordeeld en dat betekent dat zij haar carrière heeft afgesloten met een veroordeling die er niet om ligt. Dat is voor haar heel zwaar.
2: Wel kreeg ze een lagere straf dan vorige maand was geëist. Voor Wesky is dat geen overwinning.
6: Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben er altijd last van.
2: De oud-advocaat is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen. Die heeft ze al uitgezeten en
7: zeker gelet op de hele broze gezondheidstoestand van mevrouw Wesky, dan zien we geen reëel strafdoel meer met nog langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
2: De Joodse school Geider in Amsterdam is opnieuw dichtgebleven vanwege een telefonische bedreiging.
8: Mensen zijn boos, mensen zijn schrikken weer, sommige mensen zijn bang.
2: Bij het Centraal Joods Overleg hopen ze natuurlijk dat dit echt de laatste keer was.
8: Ik ben ervan overtuigd dat nu weer de autoriteiten hun woede hierover uit gaan spreken. En dat kan niet, dat mag niet. En dan huppelen we weer voor naar het volgende incident.
2: De politie heeft hiervoor intussen een minderjarige jongen opgepakt. In Utrecht zijn vanavond duizenden mensen samengekomen.
9: Wat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Een solidariteitsprotest voor asielzoekers.
10: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: En die tekst luidde JZC. Ook een man die zeven jaar geleden naar Nederland vluchtte, kwam aan het woord.
11: Wij zijn geen bedreiging. Wij zijn mensen. Niemand vlucht vrijwillig.
2: De organisator van de demonstratie ziet zichzelf als bezorgde burger.
12: Vooral omdat ik bang ben dat er veel geweld is in ons land. En dat eigenlijk onderbuikgevoelens heel snel in geweld overgaan.
2: Wie zich ook zorgen maakt, dat is de koning.
13: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld.
2: Dat zei hij na het halfjaarlijkse fotomoment.
13: We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
2: De fotosessie was dit keer in Park Klingendaal, waar ook net een schoolklas was.
14: De evidence kan alsjeblieft.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Straks de krant, maar we gaan eerst naar Jesse van Schaik. Dat is een van de activisten die op de flotilla zat. De schepen die onderweg naar Gaza waren, werden tegengehouden en opgepakt. Die zijn inmiddels vrijgelaten. 6 Nederlanders zaten in de groep en vanavond zijn zij in Turkije aangekomen. Jesse van Schaik, goedenavond.
15: Hi, goedenavond.
2: Ja, vanuit Turkije, hoe is het nu met jou?
15: Het is heel gemixt met mij. Van enerzijds gaat het goed, als in ik heb geen gebroken ribben. Anderzijds heeft het mijn hart gebroken, zowel om daar te zijn, om al mijn vrienden te zien met gebroken ribben, gebroken neuzen en bloedende ogen. Het was vreselijk om te zien. En anderzijds het feit ook om te weten dat wat Palestijnen meemaken nog 2000 keer zo erg is. Alles heeft mijn hart gebroken. Dus ik voel me enerzijds opgelucht dat het voorbij is, en anderzijds kom ik met een gebroken ziel.
2: Er waren de afgelopen dagen felle internationale reacties op de beelden van jullie arrestaties en de behandeling. Hoe ben jij daar behandeld?
15: Ik ben heel slecht behandeld, net zoals iedereen. Als in relatief viel het nog wel mee als ik nu de verhalen achteraf hoor. Maar we zijn allemaal geduwd en met onze hoofden naar beneden geduwd. En we hadden enkelboeien om. En ik werd meegesleurd. En als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik. En toen sleurde ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal. Ik ben geslagen. Ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekneusd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken, waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus we zijn allemaal vreselijk behandeld.
2: En hoe ben jij daar op dat moment mee omgegaan?
15: Op dat moment probeer ik het gewoon, ik weet het niet zo goed. Op dat moment probeer ik het soort van een beetje te onwerkelijk te maken. Van het idee om in Israël te zijn. Terwijl we zijn een humanitaire missie. We wilden alleen maar hulpgoederen brengen aan Palestina. We zijn hier voor Palestina tegen genocide op de Palestijnen. Het idee om dan te worden gekidnapt in internationale wateren. Illegaal te worden gekidnapt door een land waar Nederland banden mee heeft. Waar Nederland handel mee drijft. Mijn eigen overheid. Dan illegaal te worden gebracht naar gevangenis. Daar te worden mishandeld, mentaal, fysiek. Met allemaal andere mensen. Er waren mensen met gebroken polsen, maar zelfs ze weigerden niet te behandelen. Het idee dat ze met ons omgaan als beesten, maar dat ze met de Palestijnen omgaan als nog minder dan het allerminste, dat was vreselijk. Er waren Arabische teksten op de wanden van onze cel en één tekst zei: als de wereld wist wat hier gaande was, dan zou de wereld niet huilen met tranen, maar met bloed. En dat heeft me ook gebroken.
2: En had je daar rekening mee gehouden dat dit zo op deze manier zou kunnen gebeuren met jou?
15: Ja, enerzijds hou je er wel rekening mee. Want wat ik al zei, we hebben te maken met een genocidale, illegale staat die 3 oorlogen tegelijk voert en de grootste genocide van onze tijd. Tegelijkertijd, ik wilde het niet echt geloven. Want wat ik al zei, we zijn een humanitaire missie. We brengen hulpmiddelen, we brengen geen wapens. Dus het feit dat ze ons kidnappen, dat zou illegaal moeten zijn. Dus enerzijds wilde ik ook gewoon, ik wilde gewoon niet geloven dat de wereld dit gewoon laat gebeuren. Op deze manier, dat dit gewoon kan, dat het is onwerkelijk en het blijft onwerkelijk. Ik kan het achteraf nog steeds niet geloven. Dus ik heb er wel rekening mee gehouden. Maar dat doet geen afbreuk aan hoe vreselijk het was. En hoe vreselijk het blijft voor alle Palestijnen.
2: En waarschijnlijk is dit ook bedoeld om mensen af te schrikken om dit niet ook te gaan doen. Of nog een keer te gaan doen. Hoe sta jij daarin? Zou je het nog een keer doen?
15: Ja, absoluut. Ik praatte met mijn vriend met de gebroken ribben. En we waren het erover eens. Het heeft ze alleen maar nog vastberadender gemaakt. Ik ga door en ik blijf doorgaan en ik zal het opnieuw blijven proberen tot ik Palestina bereik. Want het feit dat ze dit gewoon ongestraft kunnen doen, want Israël komt hier gewoon mee weg. Nederland gaat niks ondernemen, Nederland gaat niet de banden breken, want onze regering is hier te slap voor. Elke regering in Europa is te slap en de NATO is ook te slap. De Verenigde Naties ook. Niemand gaat wat ondernemen, dus de enige die wat kunnen doen, dat zijn wij als mensen. En het feit dat we zo dichtbij zijn gekomen, het feit dat Israël zo bang voor ons is, dat maakt me alleen maar meer vastberaden. Ze kunnen mijn ribben breken als ze willen, ze kunnen ons allemaal breken. Maar we blijven terugkomen. Dus voor mij, ik ben alleen maar nog meer vastberaden geworden.
2: Ja, en eerst terug naar Nederland wel, neem ik aan.
15: Eerst ga ik terug naar Nederland. Ik moet mijn studie nog afmaken. Maar zodra er weer een nieuwe boot gaan, dan ben ik zeker bij de boten. Want ik kan het gewoon niet aanzien. Het feit dat deze genocide gaande is onder onze ogen. We verliezen onze menselijkheid waar we bij staan. En dat kan ik niet laten gebeuren. Dus ik zie het als mijn verantwoordelijkheid. En met mij alle mensen die nog een greintje menselijkheid hebben, om de Palestijnen te verdedigen, om het recht op een menswaardig bestaan te verdedigen en om de genocide te stoppen.
2: Jesse van Schaik, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan vanuit Turkije en een goede reis terug in ieder geval straks naar huis. Dankjewel.
15: Dankjewel.
2: En dan de krant van morgen, Suzanne de Vries.
16: Een Nederlandse stichting begint een zaak tegen een grote Amerikaanse datahandelaar. Daar schrijft NRC over. Ze willen dat app Lovin stopt met het verzamelen van gegevens van Nederlandse gebruikers en ook met het verkopen ervan. Volgens de stichting heeft het bedrijf gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders. Plovin maakt software die in heel veel populaire apps zit. Bijvoorbeeld in de app van verkoopplatform Vinted. Maar ook in apps voor videobewerking en in gratis games.
2: Informatie die app Plovin van een gebruiker krijgt in verschillende apps, koppelen ze aan elkaar en verkopen ze aan adverteerders. Volgens de stichting worden er ook gevoelige gegevens verkocht, onder meer over iemands gezondheid, religie of seksualiteit. Daar hebben gebruikers geen toestemming voor gegeven. De stichting wil €500 schadevergoeding per Nederlander van wie data is verzameld.
16: De sportwereld spreekt massaal zijn afschuw uit over de Enhanced Games, schrijft de Volkskrant. Zondag mogen sporters in Las Vegas alles doen wat ze willen om te winnen in de sporten zwemmen, atletiek en gewicht heffen. En daarom wordt het ook wel de Spelen voor de Doping genoemd.
2: Ja, er doen 42 sporters mee. Naast dat ze verboden middelen mogen innemen, mogen ze ook kleding aan die in de normale topsport verboden is. Bijvoorbeeld een badpak, waardoor je beter drijft. De prijs die ze moeten betalen voor deelname is hoog. Ze weten dat ze nooit meer mee kunnen doen, terug kunnen keren naar de reguliere topsport. Maar de prijs die ze kunnen winnen is ook hoog. Er valt in totaal $25 miljoen te winnen.
16: Juristen pleiten in de Telegraaf voor een ander systeem van betaald parkeren. Een vrouw die in Hoorn 1 uur en 10 minuten parkeerde en maar voor 1 uur betaalde, hoeft haar boete namelijk niet te betalen. Dat heeft het Amsterdamse Hof geoordeeld. Na 1 uur parkeren moest je in Hoorn opnieuw een kaartje kopen of je app weer aanzetten. Maar in de gemeentewetgeving staat dat je bij aanvang alles moet kunnen betalen.
2: Juristen denken dat dit ook grote gevolgen kan hebben in andere gemeenten waar je na 1 uur opnieuw een kaartje moet kopen. Het Hof Den Haag en het Hof Arnhem-Leeuwarden hebben eerder in vergelijkbare zaken geoordeeld dat de boete wel betaald moet worden. Tegen die uitspraken gaan juristen nu in cassatie.
16: En in Trouw lezen we over hulphond Ravi. Dat is een Zwitserse sennehond. Hij helpt leerlingen met examenstress op een middelbare school voor speciaal onderwijs in Lelystad. Veel leerlingen zijn gespannen voor hun mondelinge examens, omdat dat bij onbekende examinatoren is. De hond gaat dan met ze mee naar binnen, dat breekt het ijs en is tijdens het examen ook een stabiele factor voor de leerlingen.
2: Maar de toegevoegde waarde van Ravi begint al ver voor de examens. Zo gaat hij in de klas bij leerlingen zitten die onrustig zijn. Ook kunnen scholieren tijd reserveren met Ravi. Een meisje zegt daarover: op momenten dat mijn hoofd helemaal vol zit, ga ik even met hem wandelen en daarna voel ik me weer beter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Slippery People Talking Heads. Onder andere oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel, die naam hebben we lang niet gehoord, die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt door de commissie die volgende week met de openbare verhoren begint. En Daan de Kort van de VVD, Tweede Kamerlid, is voorzitter van de commissie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ook al doet de VVD er in deze functie niet toe, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik zit hier als onafhankelijk voorzitter. En dat geldt ook voor de collega's in de commissie. We doen dit echt namens de hele Tweede Kamer.
0: Zeg, wat is uw eigen herinnering aan de coronaperiode? Heeft u het zelf gehad bijvoorbeeld?
1: Ja, en ik vond het net zoals heel veel mensen een vervelende tijd. Ik heb zelf een visuele beperking. En ik was wethouder. En in die tijd we moesten in één keer naar huis en we moesten digitaal gaan werken. En mijn spraaksoftware die werkte niet heel goed. Het was meteen nog niet allemaal goed ingericht. En ik ben een rasoptimist en ik kijk altijd naar mogelijkheden. Ik heb me ook nooit beperkt gevoeld door mijn beperking. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt gehandicapt voelde. Dat ik me opgesloten voelde. Ik niet meteen met Teams en Zoom kon werken. En ik vond dat ik niet te veel moest klagen. Want mijn inkomen ging gewoon door. En ik kon uiteindelijk als wethouder ook van betekenis zijn. En daarnaast Kamerlid. Maar ik vond het een vervelende periode.
0: Ja, en kreeg u het virus zelf ook?
1: Ja, ik woon in Brabant. En na de carnaval, ik dacht het komt door de carnaval. Maar dat was corona.
0: Want u was wethouder in Veldhoven, in Brabant, waar natuurlijk heel veel corona was. Zeker in de begintijd. Hè? Mm-hmm. Wat heeft u als wethouder kunnen betekenen toen?
1: Nou, ik was wethouder voor onder andere economische zaken, sport en onderwijs. En ook voor ons was die persconferentie heel spannend, ook als gemeentebestuur. En direct na iedere persconferentie ging ik bellen met de voorzitter van de winkeliersvereniging, voorzitter van sportverenigingen, schoolbestuurders. Wat kunnen wij voor u betekenen? De maatregelen hebben gevolgen voor uw sector. Kunnen wij als gemeentebestuur u helpen, u ondersteunen? Dus direct schakelen, met mensen in contact treden. Je kunt wel van betekenis zijn, maar er was ook nog veel onduidelijk. En dat was het eerste coronajaar. En het tweede coronajaar kwam ik in de Kamer. En heb ik vanuit als Kamerlid het op een andere manier meegemaakt en mijn bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, en u vertelde net over wat het met u in die begintijd deed. Dat u zich voor het eerst gehandicapt voelde. Doordat de techniek het niet deed. Zo hebben heel veel mensen natuurlijk herinneringen aan die periode. Heel verschillend, ook verschillende dingen meegemaakt. Wat wilt u het liefst met deze enquête bereiken?
1: Nou, het doel van de parlementaire enquête is om echt te leren van die coronaperiode, zodat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie of langdurige crisis. Maar wat ik toch ook wel heel mooi zou vinden, en dat vinden we als hele commissie, is als we een stukje, zeker met de openbare verhoren, de verbinding terug kunnen brengen in de samenleving. En ik realiseer me heel goed dat ontzettend ambitieus is, want corona kent 18 miljoen verhalen. En het heeft ook wel tot emoties en spanningen geleid in de samenleving. Maar ik zou het heel mooi vinden, en dat vindt de hele commissie, dat als wij iets van die periode met elkaar kunnen afhechten, als we daar een steentje aan kunnen bijdragen, dan ben ik al een heel content mens.
0: Maar hoe zouden die verhoren van bijvoorbeeld hoofdrolspelers zoals oud-premier Rutte, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, hoe kunnen die voor die verbinding zorgen? Als u op zoek bent ook naar feiten, hoe zijn dingen gegaan? Ja. Mensen schieten misschien ook in de verdediging. Hoe kan dat tot verbinding leiden?
1: Nou, we kijken echt naar ingrijpende besluiten. Dus dan kunt u denken aan de avondklok. Dan kunt u denken aan het coronatoegangsbewijs of het sluiten van scholen. En er is al veel onderzoek gedaan, ook naar deze thema's. Maar wat een parlementaire enquête uniek maakt, is dat er ook in het openbaar, onder ede, verhoren plaatsvinden. Dat er publieke verantwoording plaatsvindt. En doordat heel Nederland mee kan kijken hoe een besluit zoals een avondklok tot stand kwam, welke weging gemaakt werd, hoe de grondrechtenafweging plaatsvond, welke rol de Tweede Kamer daarin had. Dan door dat te reconstrueren, ik denk dat dat al heel belangrijk is. We kijken ook nadrukkelijk naar hoe er is omgegaan met coronacritici. En was het kabinet of de Kamer überhaupt wel ontvankelijk voor die geluiden of niet? We gaan zien of het een bijdrage gaat leveren. Dat is natuurlijk aan de kijker zelf om dat te oordelen. Het gaat uiteindelijk tot een rapport leiden met conclusies en aanbevelingen. Maar we zouden dit wel hele positieve bijvangst vinden die we hopen te realiseren.
0: En wat betekent dat dan voor de toon die u en uw collega's in die verhoren probeert aan te slaan? Hebben jullie het daarover gehad?
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn nieuwsgierig. Ook neutraal, maar dat betekent niet dat je niet scherp kunt zijn. We zullen ook scherp zijn. En we willen echt de onderste steen boven krijgen. En dat is een toon die we gaan aanslaan. En dat doen we ook echt namens de hele Kamer. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. We willen die onderste steen boven.
0: En deze periode heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Groepen mensen kwamen tegenover elkaar te staan. Het wantrouwen tegen de overheid nam toe. Hoofdrolspelers zijn bedreigd. Heeft u nog getwijfeld om deze voorzittersrol op u te nemen?
1: Nou, dat is wel iets waar je over nadenkt als je eraan begint. Maar ik vind het ook een eervolle taak om dit te mogen doen. Samen met het team, met de staf, maar zeker ook met de collega's uit de commissie.
0: Ja, maar houden jullie daar ook rekening mee dat die hevigheid weer op kan laaien en misschien ook tegen de commissie zich kan richten?
1: Ja, dat zou kunnen. Helaas geldt dat voor heel veel collega's in de Kamer die weer niet in de enquêtecommissie zitten, maar op andere portefeuilles actief zijn. We zien polarisatie in de samenleving. Nou, dat was zeker ook in de coronatijd zichtbaar. Maar gelukkig hebben we hele goede diensten die dat dan in de gaten houden. Verder kan ik er ook niet al te veel over zeggen, omdat je er ook een beetje terughoudend in wil zijn. Maar we weten allemaal dat dit thema gevoelens oproept. En nou, laat ik het dan bij mezelf houden. Ik heb het ook in mijn eigen familie gezien, dat er mensen zijn afgehaakt. Of vriendengroepen die uit elkaar vielen. Ja, het is... Er is ook wel heel veel gebeurd in die periode. En daarom is het juist dit onderwerp wat echt een parlementaire enquête verdient en een grondig onderzoek.
0: En naar welk verhoor bent u het meest nieuwsgierig?
1: Naar welk verhoor ben ik het meest nieuwsgierig? Ja, het is natuurlijk een heel flauw antwoord, maar oprecht alle verhoren zijn interessant.
0: Ja, maar er zal er vast wel eentje tussen zitten waarvan u denkt, u had het over die onderste steen. Er moet iets zijn wat u nog wil weten, wat nu nog niet bekend of openbaar is, of in het openbaar gezegd is. Dus...
1: Ja, maar ik ga er niet één verhoor kiezen, want dan geef ik meteen extra gewicht aan dat verhoor. Als ik als voorzitter daar een voorkeur voor uitspreek, waar ik het meest nieuwsgierig naar ben.
0: Ja.
1: En wat ik het meest belangrijk vind. Mijn dochter is nu 1,5. En er gaat ooit weer een pandemie komen. Hè. De vraag is niet of, maar wanneer. En ik hoop echt dat als ons rapport klaar is, dat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie. Niet voor mijn dochter, maar voor al haar generatiegenoten. Ja, en ik denk dat alle verhoren daaraan kunnen bijdragen.
0: Dat begrijp ik, maar welke vraag dan, zegt u, daar wil ik echt nog een antwoord op. Want een onderste steen is een soort containerbegrip natuurlijk. Welke vraag moet onder Ede beantwoord worden wat u betreft?
1: Nou, kijk, de besluiten die genomen zijn, die hebben wel echt impact gehad op grondrechten. En hoe zorg je ervoor? Ik denk dat de hamvraag toch is van de volksgezondheid ten opzichte van de sociaal-maatschappelijke effecten. En welke keuzes je daarin maakt en hoe je die weging dan plaatsvindt. En dan zonder vooruit te lopen op wat dan een mogelijke conclusie of aanbeveling wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus het aspect volksgezondheid ten opzichte van impact verder op de samenleving.
0: Ja, hoe zijn die discussies gelopen in die tijd?
1: Ja, en wij hebben ook als enquêtecommissie de afgelopen 2 jaar heel veel werkbezoeken afgelegd. We zijn bij ziekenhuizen geweest, bij IC's. Nou, en die vaak pleiten die voor strengere maatregelen, want zij zagen op hun IC wat er gebeurde. Maar tegelijkertijd spraken we ook studenten.

0: ja, in gevaarlijke situaties terechtkwamen, in gevaarlijke discussies. Ja, en als je al die mensen spreekt, nou, misschien nog wel wat ik het meest indrukwekkend vond. Ja, mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun stervende vader of moeder.
1: Ja.
0: Nou, en ook, ja, daar moeten we van leren. En dat is gewoon de taak die wij als enquêtecommissie voelen. En waar we ook zorgvuldig mee om zullen gaan.
1: Meneer De Kort, ik wens u succes de komende weken met de verhoren. En wij kunnen dat allemaal gaan volgen vanaf volgende week. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.

0: Glen Campbell, Wichita Lineman. Boze burgers over migratie domineren het maatschappelijke debat. Maar waarom? Volgens schrijver Roxane van Ypres zijn het geen losstaande incidenten die we zien, maar gaat er een systeem achter schuil. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, deze week zijn er opnieuw verschillende protesten tegen de komst van AZC in verschillende gemeenten. Jij doet onderzoek naar de systematiek daarachter. Mm-hmm. Wat heb jij gevonden? Wat zie jij?
1: Ja, het wordt iedere keer behandeld als een incident. En niet alleen dat, maar ook in het verleden hebben we bijvoorbeeld de dreigementen rond lentekriebels, die seksuele voorlichtingcampagne op scholen, die echt al heel lang bestaat. En die in, volgens mij was dat 23, ook opeens tot heel veel protesten leidden. We hadden natuurlijk dus het stikstofdossier met de boeren.
0: Corona, waar we het net over hadden.
1: En wat ik daar elke keer zie, en dat is gebaseerd op onderzoek van allerlei verschillende instanties, van The Firehouse tot Bellingcat tot noem het al, Trouw heeft daar ook belangrijk onderzoek verricht, De Groene. En wat je dan ziet is, het is niet zozeer een systeem in de zin van een complot. Dat moet je echt heel goed onderscheiden, want die kant gaat het heel snel op. Van oké, daar zitten hier dus bewuste poppenspelers achter die ervoor zorgen dat opeens mensen in Loosdrecht de straat op gaan. Zo moet je het zeker niet zien. Maar het is wel meer dan een incident. In die zin dat er je kunt het beter zien als een voedingsbodem die door verschillende soort opportunistische actoren wordt gevoed en waar mensen baat bij hebben. En de poppetjes waar wij dan ons op richten, de bezorgde burger, dat zijn dan de mensen die daar heus staan met hun oprechte eigen verhaal. Maar door alleen maar naar die bezorgde burger te kijken, wordt er niet gekeken naar die voedingsbodem die daaronder zit.
0: Terwijl het kabinet daar volgens mij nu wel mee bezig is. Die is aan het kijken van, zitten er organiserende partijen achter? Welke personen zijn daar? Gisteren was ook, werd er in het journaal ook gesproken over, je hebt aan de ene kant politici die komen daar naartoe. Ja. Je hebt bepaalde extreemrechtse partijen die komen daar naartoe. Daarnaast heb je inderdaad de mensen uit Loosdrecht die zijn geschrokken.

0: schokken van een brief die ze hebben gekregen. En denken, wat gebeurt er allemaal? Waarom hoor ik dit nu pas? Hè? Dus dat het wel een mix is. Maar jij vindt dat dat onvoldoende wordt belicht nog?
1: Ja, in die zin dat zolang je dus naar die symptomen blijft kijken, zie je niet dat er een paar grote bewegingen achter zitten die een beetje dezelfde belangen hebben. En dan
0: ja, want laten we het daarover hebben, de actoren. Ja.
1: De actoren daarachter, en dan identificeer ik eigenlijk. En nogmaals, dat is dus niet dat die mensen met elkaar aan tafel zitten ergens. Totaal niet. Ze hebben alleen ergens een gedeeld belang in dit verhaal. En dan kun je meestal drie verschillende actoren onderscheiden. Dat zijn ten eerste echt wel extremistische ideologische bewegingen. Maar dat kunnen hele kleine zijn. Bijvoorbeeld bij Lentekriebels zag je dat daar een paar orthodox-christelijke bewegingen waren die muntjes opgooiden van nou, dit kan niet. En kleuters leren seksuele handelingen verrichten en genderhysterie. Nou, dat wordt dan op een gegeven moment opgepikt door een tweede ankerpunt. En dat zijn eigenlijk vaak nietsvermoedende online influencers. Dus dat zijn mensen die zich vooral online begeven, daar ook hun nieuws vandaan halen, zoiets oppikken. In dit geval waren dat, noemden ze toen, de bezorgde ouders. Die zoiets hadden van, wacht eens even, mijn kind gaat op school leren hoe het seks moet hebben. Wat is dit voor iets raars?
0: Ja, dus dat zijn influencers die zijn beïnvloed in feite weer door bepaalde groepen die ideologisch
1: ideologie die
0: tegen iets zijn.
1: En die influencers zijn dus zelf vaak helemaal niet ideologisch gedreven. Die pikken dit op en die denken, hey, er gebeurt hier iets.
0: En dat is vaak een verdienmodel, toch, bij influencers?
1: Dat is vaak een verdienmodel, maar dat kunnen ook mensen zijn die, daar heb ik in corona over geschreven, dat noemde ik toen wellness rechts. Dat was een hele grote groep, met name vrouwen, die hun geld verdienden online, echt met een soort marketingmachine rond wellnessproducten. Nou, dan kun je daar niet van zeggen dat iets politiek is. Maar die kregen eigenlijk rechtsextremistisch gedachtegoed vanuit Amerika. Vanuit QAnon heette dat toen. Dus dan heb je weer dat ankerpunt van een ideologische beweging. Dat sprong naar de wellnessbeweging die niet politiek is in Nederland. Die haakte aan op geen vaccinaties, niet vrijheidsbeperkende maatregelen voor de kinderen. Dat noem ik dan de witwasstraat. Dus de witwasstraat zijn eigenlijk de normale mensen die online zitten en met z'n allen zeggen, hey, wat gebeurt hier? Hier moeten we wat tegen doen. En dan gaat het één laag omhoog. En dan zie je dat er opportunistische politici zijn die ermee vandoor gaan. Nou, die drie ankerpunten zie je steeds achter die incidenten. En nogmaals, dat is dus niet een soort beredeneerd groepje mensen dat met elkaar aan de telefoon zit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om voorbij die symptomen van die bezorgde burgers die overal staan te kijken. Dit is wel wat groter dan alleen maar dat.
0: En dan wijs jij in je publicaties ook wel vaak op Big Tech, de grote techreuzen, de bazen daarvan, die nou ja, daar ook ergens wel ja, hoe moet ik het zeggen, die dat ook wel op de een of andere manier een belang bij hebben en aanjagen, stimuleren.
1: Zeker. Nou, dat is tweeledig. Dat schrijf ik in mijn laatste essay. Ik zie wat ik geloof. Dat is tweeledig. Enerzijds gewoon plat commercieel belang. Big Tech heeft belang bij je aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Daar zit het meeste geld bij. En de aandacht hou je niet vast met een heel ingewikkeld verhaal of een heel genuanceerd verhaal. Dat hou je vast met sensatie, polarisatie, geweld, maar zeker ook angst. Angst voor bijvoorbeeld migratie. En het tweede is een meer, ook wel commercieel gedreven, maar ook politiek gedreven belang. En daar zie je dat er een soort hele paradoxale alliantie is tussen nationalistische politici in verschillende landen en een globalistische techwereld. Wat heel gek is, want je zou denken, die nationalistische politici die zijn voor het optrekken van grenzen. Maar wat gebeurt daar nou? Die hebben een gedeelde agenda met Big Tech in de zin van dat ze zeggen, wij laten jullie met rust. Wij zorgen dat er zoveel mogelijk economische vrijheid is, zo min mogelijk regulering. Maken ook gebruik van dat online ecosysteem. Je ziet dat bijvoorbeeld een partij als Forum, een rechtsextremistische partij als Forum, het meeste baat heeft bij die online systemen. Haalt daar ook veel van zijn volgers vandaan. En omgekeerd heeft Big Tech ook veel aan die nationalistische politici, omdat die ze inderdaad het meest met rust laten. Dus die zullen het snelst zeggen, wij gaan jullie niet op het gebied van privacy, belasting, AI-regulering aan banden leggen. Dus daar zie je een hele paradoxale alliantie. Zie je daar.
0: En dat commerciële belang hebben zij, maar er zit soms ook toch wel een ideologisch belang bij bepaalde techbazen.
1: Zeker. Wat je ziet is dat bij een handvol van de allermachtigste, en ik neem vaak Peter Thiel als voorbeeld. Dat is een beetje de onbekende variant van Elon Musk. Dat is een man die eigenlijk altijd vanuit politieke ideologie alleen maar disruptieve start-ups is begonnen. Van PayPal, een betaalsysteem dat echt naast de overheid staat, tot aan Palantir, het grote data-analysebedrijf wat nu in veel defensiesystemen wordt gebruikt. En je ziet dat hij specifiek zijn geld en zijn bedrijven aanwendt om een libertarisch perspectief naar voren te brengen. Bijvoorbeeld J.D. Vance, de vicepresident van Amerika onder Trump. Dat is echt helemaal zijn pupil vanaf de universiteit. Die heeft hij helemaal klaargestoomd om die positie in te nemen. Nou, zijn doel is echt een wereld met zo min mogelijk overheid. Hij zegt ook, de liberale democratie staat haaks op vrijheid. Zo min mogelijk overheid en zoveel mogelijk vrijheid voor bedrijven. En eigenlijk voor mensen zoals hij.
0: En als je dit systeem zo beschrijft, wat zou je hier nou tegen kunnen doen?
1: De straat op met fakkels. wat zou je hier tegen kunnen doen? Kijk, het begint natuurlijk altijd, dat is een beetje hetzelfde als dat voorbeeld gebruik ik eigenlijk altijd, omdat veel mensen dit te abstract vinden. Big tech, en wat kunnen we daar nou tegen doen? Dan trek ik altijd de analogie met de voedingsindustrie. Als mensen op grotere schaal suikerziekte en hartaanvallen krijgen, dan is stap 1 dat we snappen van, wacht eens even, we gaan niet iedere dag schreeuwen dat er iemand op de grond ligt en een hartaanval heeft gekregen. Stap 1 is dat we beginnen te begrijpen.
0: Waar komt het door? Ja.
1: Wat eten wij dan wat zo anders is? Wat doen wij? Wat is onze keuze? Wat is het systeem daarachter? Nou, daar schrijf ik vooral over. En wat ik dan natuurlijk hoop is dat politici voorbij die waan van de dag gaan kijken en denken, oh, wacht eens even, we moeten dus dat ecosysteem wat ik dan beschrijf, die actoren die allemaal hier een graantje van meepikken, misschien moeten we die eens in kaart gaan brengen. Moeten we daar eens beleid voor gaan verzinnen. Los van het feit dat je in die gemeentes natuurlijk die lokale politici moet ondersteunen.
0: Roxane van Ypres, dankjewel. Jij leverde de analyse bij ons vanavond. En fijn dat je hier was. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Jerry Rafferty met Baker Street. Morgen is het de internationale Sherlock Holmes dag. Ter ere van de geboortedag van de schrijver van de bekende detectives, Sir Arthur Conan Doyle. Hier in de studio een echte Holmes-fan, fotodetective Hans Aarsman. Van harte welkom.
1: Ja, hallo.
0: Wist je dat het morgen internationaal...
1: Nee, wist ik helemaal niet.
0: Maar dat maakt niet uit. Wel leuk, toch? Mooie aanleiding om het hierover te hebben.
1: Ja, dat is een goede journalistieke smoes.
0: Ja, verjaardagsjournalistiek noemen we dat wel eens. Ah. Maar soms, dat levert ook wel weer altijd leuke dingen op. Ja. Want jij hebt een tweewekelijkse rubriek in de Volkskrant als fotodetective. Misschien goed om even... Ja, wat versta jij onder het zijn van een fotodetective? Om dat even door te nemen.
1: Nou, een fotodetective die... kijk naar foto's en analyseert als een soort als een detective wat er op de foto te zien is. En die houdt zich heel erg bij de feiten. Dus in die zin, fotografie is een heel bijzonder medium, omdat we eigenlijk in de geschiedenis nog nooit zo dicht bij de werkelijkheid zijn geweest als met fotografie en film, de bewegende variant. Daarvoor had je allemaal beeldhouden, schilderen, tekenen, weet je, al die dingen in grotten, noem het allemaal op. En nu heb je AI. Dus het is ook allemaal weg. Dit is allemaal geen werkelijkheid meer. Dus twee eeuwen lang, vanaf 1927 de eerste foto, tot volgend jaar is het precies twee. Kunnen we ook alweer
0: een aflevering doen? Ja, kunnen we ook een mooi gesprek over voeren.
1: 200 jaar echt dicht bij de werkelijkheid geweest en daar nu afscheid van kunnen nemen.
0: Ja, en hoeveel foto's bekijk jij dan op een dag?
1: Gemiddeld 6.000-7.000. Ja, maar dat gaat heel snel.
0: Per dag?
1: Ja, het beeldschermpje wat jij voor je hebt, daar heb ik er dan zo 8 op staan. En dat tik ik gewoon, dat gaat heel snel.
0: Net als je kleding, zeg maar, zoekt op een website.
1: Oh ja, dat krijg je allerlei... ken ik niet zo goed, maar nee, inderdaad zo. En dan heel intuïtief. Vaak is het een soort vaag iets dat je verwachtingen tegenspreekt, juist waar ik op reageer.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Even had ik nou laatst. Nou, bijvoorbeeld een vos op een straat in Londen. En je ziet onmiddellijk dat het een stad is en je ziet een vos. En je voelt ook, die staat er wel erg stijf bij, is hij opgezet. Nou, en dan gaat hij in het mapje, super. Kan ook ellende in zitten. En aan het einde van de week dan pak ik er eentje uit waar ik denk, oh, misschien wordt dit een bal en dan ga ik op onderzoek.
0: En hoe doe jij dat onderzoek dan?
1: Het is eerst heel goed beschrijven en dat is echt Holmes-achtig. Eerst de data, zegt hij altijd. En dan pas theorie. Anders ga je je theorie buigen naar je data buigen naar de theorie. En het moet juist andersom.
0: Dus dan is het straat, vos.
1: Ja, gewoon ook inzoomen. Dus dan heb ik een loopje gewoon uit. Digitaal is dat dan. Hè, en dan zie je gewoon een hoekje van het beeld. En het voordeel daarvan is, je ziet dingen groter, maar ook je ziet de rest niet. Dus je eerste indruk ben je kwijt. Dat is eigenlijk, want je eerste indruk is vaak een verkeerde indruk. En dan ga je zo langs het beeld en dan noteer ik echt wat ik allemaal zie. En dan langzamerhand ontstaat een soort theorie over wat er nou eigenlijk aan de hand is. En het is vaak iets totaal anders dan in het bijschrift of in de kop of wat dan ook bij de foto staat.
0: Maar dat is een theorie. Check je ook wel eens of het klopt? Of is dat helemaal niet mogelijk?
1: Wat bij mij klopt? Ja, nee, zeker. Nee, ja. Dus dat is ook weer typisch Holmes. Dus je hebt je theorie uiteindelijk uit de data en dan vraag je jezelf af, zouden de sporen of data te vinden zijn die mijn theorie bevestigen dan wel ontkrachten? En dan ga je daarmee aan de slag. En zo langzamerhand wordt je steeds steviger.
0: En ga je dan rondbellen? Van,
1: nee, ik doe het alleen maar beeld.
0: Oké, maar hoe stel je... Ik weet niet of je de vos, heb je die genomen of niet als foto?
1: Nee.
0: Maar stel dat dat wel zo is, dan is jouw theorie... je hebt een theorie hoe die vos daar op die straat is gekomen. Maar dan moet je toch van iemand horen of dat klopt of niet. Ja, de politie van Londen bellen.
1: Ja, ik heb ook een tijd in de cold case teams gezeten. En getuigenverklaringen, daar kwam ik al snel achter. Daar heb je helemaal niets aan.
0: Okay,
1: de een zegt dit en de ander zegt dat.
0: Maar ga je dan andere foto's erbij halen om je theorie te toetsen?
1: Andere foto's en onderzoeken. Je kunt op internet natuurlijk. Zonder internet zou die hele rubriek niet kunnen. Dat is echt pas toen dat een beetje liep, toen kon ik die rubriek maken, ja.
0: En een bekende Holmes-methode is ook om het aan een ander te vertellen.
1: Ja,
0: Doe jij dat ook?
1: Ja, nothing makes a case as clear as stating it to somebody else. Ja, dus doordat je vertelt, eigenlijk is het zien is eigenlijk bewust worden van wat je ziet. Je ziet namelijk wel heel veel, maar heel veel dingen die ontgaan je omdat je een agenda in je hoofd hebt. Je denkt, ik moet van A naar B, dus je ziet heel veel dingen niet. Je ziet wel auto's die van rechts komen, weet je wel. Dat is allemaal voorgeprogrammeerd vanuit je hersenen. En zo als je haast hebt, zie je ook juist die dingen die heel snel een oplossing voor het probleem beloven. En zo gaat het allemaal maar door. Dus je insteek bepaalt heel erg wat je ziet.
0: En maar vertel jij het dan ook aan iemand?
1: Ja, vertel het aan iemand. Soms aan mezelf. Dat helpt ook wel. Dan ga ik door mijn kamer lopen en dan vertel ik het verhaal aan mezelf. En dan scheelt het ook. Want dan, ja, het is een befaamd voorbeeld ook uit die Sherlock Holmes verhalen. Dan zegt Watson, dat is het hulpje van Sherlock Holmes. Die zegt dan, maar is het nou toch dat jij veel meer dingen ziet dan ik? En dan zegt Holmes, nou, heel simpel. Ze wonen op 221B. Je komt hier heel vaak. Hoeveel treden heeft de trap eigenlijk naar één hoog? Nou, zegt Watson, ik heb geen idee. Zeg, nou, dat is Holmes. Dat is nou precies.
0: Dat is het verschil.
1: Je kijkt niets, maar je ziet alleen.
0: Ja, ja.
1: Dus je bent ook niet bewust van het aantal treden dat daar is.
0: Je zei net dat je in cold case teams hebt gewerkt als fotograaf, neem ik aan.
1: Nee, gewoon als beoordelaar.
0: Als beoordelaar.
1: Om hypotheses te bedenken, scenario's.
0: En is daar je liefde voor Holmes ontstaan?
1: Nee,
0: of had je die toen al?
1: Nee, het was al naar aanleiding van die rubriek in de Volkskrant dat ik daarvoor gevraagd ben, ja.
0: Want waar komt die liefde voor Holmes vandaan? Wanneer is dat begonnen? Weet je dat nog?
1: Ja, ik kom uit de fotografie. Ik ben zelf een tijdfotograaf geweest. En ik kreeg altijd moeite met, en ik wist nog niet waarom, maar met esthetiek. Dus dan ging ik weer een andere manier fotograferen. Een heel andere stijl. Op een bepaald moment ging ik ook niet meer door de camera kijken, maar hield de camera onder tafel. Zo, het werd steeds wilder. Toen ging ik 4x5 inch. Dat is een heel groot formaat op een statief. Weet je, alles maar proberen om te denken, oké, ben ik nu van die esthetiek af? Op een bepaald moment ben ik ermee opgehouden. Ik dacht, nee, het lukt gewoon niet om er vanaf te komen. En toen las ik Holmes. En toen dacht ik, je moet gewoon op een forensische manier met de werkelijkheid omgaan. Gewoon kijken naar wat er op een foto staat. Heel raar, hè, om dat te doen. Maar mensen zijn altijd bezig van, is het een goede compositie? Hoeveel is het lichtval? Dat soort dingen. Is het mooi of niet?
0: Ja, dus concentreer je op het verhaal en niet op het beeld in feite.
1: Ja, op wat gewoon de feiten die de foto representeert, ja.
0: En heb jij ook er zijn natuurlijk eindeloos veel Holmes-verfilmingen. Heb jij ook een favoriet?
1: Ja, de jaren 80, Jeremy Brett. Ja, die verhalen zijn echt zo ontzettend Holmes. Die man is ook een beetje gekkig, maar op een. Ja.
0: En Benedict Cumberbatch?
1: Ja, daar hou ik ontzettend van. Maar die is. Dat is. Die komt ook heel dicht bij Holmes. Het beeld dat je hebt vanuit. Maar Jeremy Brett is echt.
0: En columnist Nico Dijkshoorn die schreef ooit: ik heb de ziekte van Aarsman. Dat gaat dan over jou. Weg is het wilde kijken, onbekommerd om je heen loeren. Klopt dat? Kan jij nooit meer onbekommerd om je heen kijken?
1: Nou ja, het onbekommerd, dat klinkt heel erg zwaar op de hand. Maar ik ben juist ontzettend gelukkig geworden door deze manier van met de wereld omgaan. Omdat je laat je niet zo snel op de kast jagen. En je, weet je wel, je komt niet zo snel in je emotie. Omdat je eerst denkt, nou, wat is er nou precies aan de hand?
0: Je gaat lekker in je hoofd
1: met een oordeel
0: zitten.
1: Kom.
0: Ja, je gaat in je hoofd zitten. Ja,
1: zeg maar, die emo, die tegenwoordig zo ontzettend opgerukt is, ook in de media, dat is bij mij allemaal wat minder.
0: Is dat ook wat het jou brengt?
1: Ja.
0: Rust?
1: Ja, het brengt ongelooflijke rust. En nieuwsgierigheid, dus je verveelt je ook nooit. Dus ik hoef helemaal niet op vakantie. In die zin is het heel groen.
0: Ga je ook nooit op vakantie?
1: Nee, ik vind het helemaal niet interessant. Ik ben hier nog lang niet uitgekeken.
0: Nee. Nou, wat heerlijk. En ga je het morgen nog vieren nu je weet dat het morgen Sherlock Holmes dag is? Of,
1: ja, ik denk, er is één verhaal, dat is mijn topverhaal. Dat heb ik ook al 10 keer gelezen. Silver Blaze. Kan ik iedereen aanrijden. Dus de hele Holmes-methode kun je daar gewoon uit oppikken. Dat ga ik morgen herlezen. 10.000 woorden, dus het is zo gepiept.
0: Nou, geniet ervan.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. En dan ook nog 6.000 foto's bekijken.
1: Oh ja, oh ja.
0: Hans Aarsman, dank dat je hier was. Fijn.
1: Ja, graag gedaan.
2: Het is 11:55.
0: Vanaf 2027 moet het mogelijk worden om het salaris van collega's in te kunnen zien in de hoop de loonkloof te dichten. In Noorwegen gaat die openheid veel verder. Aan de lijn de Nederlandse Linda Eikelenboom, die al jaren accountant is in Oslo. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Want in Noorwegen is onder meer bekend hoeveel je aan belasting moet afdragen, hè?
3: Ja, dat klopt. Het wordt jaarlijks gepubliceerd. Dat zowel het belastbaar inkomen, belastbaar vermogen als de belasting die je betaald hebt.
0: En waar staat dat dan?
3: Dat wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Want je hebt ons een lijstje gestuurd. En dan zie je inderdaad dat bijvoorbeeld Anne-Grette Björnebeck uit jouw buurt, we kennen haar verder niet, maar dat die 180.000 euro verdient. 73.000 euro belasting betaalt. Ook een eigen vermogen heeft nog daarnaast. Wat is de gedachte hierachter dat de Noren dat allemaal openbaar maken?
3: Ja, oorspronkelijk was het echt de gedachte dat het transparant moet zijn, wat mensen bijdragen aan de staat en dat ze daar open over wilden zijn. Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: En wat vind jij zelf als Nederlandse van die openbaarheid van inkomen en vermogen in Noorwegen?
3: Ik vind het zelf toch een beetje iets te ver gaan. Dat het echt zo transparant is. Ik heb daar toch een beetje moeite mee.
0: Want betaal jij zelf ook belasting daar? Dus staan jouw gegevens ook online?
3: Ja, mijn gegevens staan ook online. Dat klopt.
0: En heeft iemand daar wel eens een opmerking over gemaakt?
3: Nee, dat niet. Maar in Noorwegen is het wel heel gebruikelijk. En dat vond ik in het begin heel raar. Dat mensen vragen van hoeveel heb je betaald voor dit appartement? Dus het is heel normaal om te praten over de prijzen van je huis. Dat vraag je gewoon.
0: Maar het is niet zo dat mensen zeggen, goh, ik zag dat je dit hebt verdiend en dat je dit aan belasting betaalt.
3: Nee, dat heb ik niet. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Nee.
0: Oké. Okay. Accountant Linda Eikeleboom vanuit Oslo. Ik dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 21 mei. Straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen op deze zender. En morgen, vrijdag, zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
2: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een MBO-diploma te halen. Dat klinkt goed.
3: Ja, zeker. Vond ik ook.
2: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
1: Ik weet nog dat ik daarna zat te kijken en dacht, waar gaat dit over?
2: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
3: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
2: Totdat ineens de telefoon gaat.
1: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
2: In Argos. Zaterdag om 2:00.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
0: NPO Radio 1.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
19: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekend in Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, en dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.
4: Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: Back to the 80s. Terug.
1: No!
0: Naar de jaren 80. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekend in Gelderland. Terug naar de jaren 80. Back to the 80s. Het hele Pinksterweekend.

0: hits en de herinneringen. Het hele Pinksterweekend terug naar de jaren 80. Back to the 80s.
1: I know you're gonna dig this.
0: Op Radio Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met test